0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland
0: 1. Non-stop.

0: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

muziek. Echt altijd heerlijk, de muziek van Fleetwood Mac. You Make Loving Fun. Het is bijna 6:08 inmiddels geworden. En goedemorgen. Misschien een nieuw stemgeluid voor je. Ja, het is een beetje... De stem moet nog een beetje op gang komen. Maar na een beetje ziek geweest te zijn, is het toch wel weer heerlijk om hier binnen te stappen. En dan kan Koop Geersing natuurlijk voor de overname van het programma. Utrecht is wakker, want daar hebben we het over natuurlijk. Ja, goed dat je er bent, goed dat jullie ons niet in de steek hebben gelaten. En nou, als je dit hoort, mij ook niet. Daar ben ik blij om. Goed zo. Gezellig dat jullie er zijn. Laatste dagje van de werkweek voor degene die hard moeten werken. En nou ja, we gaan ervoor met diverse onderwerpen vanmorgen. Nieuws, weer, misschien ook verkeerd. Het is vrijdag, dus het is wel zeer wel rustig. Maar we maken de aanloop naar het weekend. Het zal vast en zeker wel een nood in zitten die gaat over het verkeer voor Midden-Nederland. De kranten van vandaag en niet te vergeten, heel belangrijk, het regionale nieuws bij Radio M Utrecht. Ook vanmorgen weer met Marjolein Heijen. En dat betekent dat ze al voor de 5e keer de wekker vroeg heeft gezet. En dat is gelukt, want ze is in de studio al aanwezig geweest. En ze is nu op de redactie aan het voorbereiden voor het regionale nieuws. Kortom, dat zit er allemaal aan te komen. En natuurlijk in Utrecht is wakker diverse onderwerpen. We gaan het onder andere hebben over suiker, of eigenlijk weinig suiker gaan gebruiken. We hebben het over brand, maar dan in de positieve zin van het woord. En eigenlijk nog veel meer. Wat gaat Robert-Jan Boy doen? Ook dat, nog geen idee van, hoor je straks.

0: wakker worden.
1: Lekker wakker worden met ons, Radio M Utrecht. Hendrie Jees. Utrecht is wakker, het is 6:45 inmiddels geworden. Goed dat je er bent, gezellig ook. Had ik nou al gezegd dat ik een weekje ziek was? Ja, geloof het wel, hè? Ja, nou, inmiddels ben ik weer op de been. Heel veel niezen, daar begon het allemaal mee. Ja, toch wel koorts gekregen, hoesten, hoofdpijn. Nou ja, kortom, je kent het wel, de griepverschijnselen. Gelukkig weer terug. En nou, nog net even een dag voor het weekend Utrecht is wakker samen maken. Want ik vind het leuk als je even laat weten dat je er bent. Dat kan via de RTV Utrecht-app. Gewoon even een briefje sturen, zoals Miranda dat heeft gedaan. En Dorothea zie ik. En Jan, hartstikke gezellig. Even hallo, goedemorgen zeggen tegen, ja, minder Nederland natuurlijk. En tegen mij, vind ik ook leuk. Ik zeg het tegen jullie allemaal. We gaan ervoor met Elwin ook, trouwens. Daar hou ik van. Dat is leuk, zo'n messentje bericht. Elwin Stegeman, dankjewel voor jouw aanwezigheid. En waar je ook onderweg bent, kan ook buiten midden Nederland zijn. Want we krijgen vaak berichten van chauffeurs die aan het rijden zijn in Nederland, buiten de provincie Utrecht, maar zelfs ook in het buitenland natuurlijk, hè. In Duitsland of in Frankrijk of in België of waar dan ook. En vanuit Brisbane ook alweer reactie. Dat is ook gezellig. Harry, good afternoon intussen voor jou. Ja, 6:50. Zomaar even kijken in de kranten van vandaag. Wat bieden ze op de voorpagina aan? Hoe gaan we daarmee het weekend in? En op Facebook van Radio M Utrecht, waar je trouwens ook op kunt reageren, is een vraag gesteld. Baasjes van risicohonden moeten verplicht op cursus. Is dat terecht? Baasjes van risicohonden moeten verplicht op cursus. Is dat terecht? Dat was het nieuws dat gisteren eigenlijk naar buiten kwam via de NOS. Baasjes van de risicohonden moeten straks verplicht op gedragscursus. Erkens, staatssecretaris van Landbouw, wil dat zij leren om hun hond veilig te houden. En dat is nodig om het aantal bijtincidenten terug te dringen. Begin volgend jaar wordt bekendgemaakt om welke hondenrassen dat dan gaat. Nou, vind je het inderdaad terecht dat die baasjes, de eigenaren dus van risicohonden, op een gedragscursus moeten? Dat is de vraag waar we ons vandaag mee bezighouden. En ik hoop jullie ook, want in natuurlijk bij Aard Utrecht komt thuis vanaf 5:00 alle ruimte daarvoor. En ook in Utrecht is wakker. Dus zijn die baasjes van risicohonden nou wel of niet in staat om dat te gaan doen? En vind je dat dan terecht? Dat vraag ik me af. Je kunt reageren ook via de RTV Utrecht-app. En anders op Facebook van Radio M Utrecht.

0: News Corporation uit het jaar 1974. Gedenkwaardig jaar als het gaat om de zeezenders. Rock the boat, het is bijna 6:30 intussen geworden. Zometeen de eerste filemelding toch wel voor deze vrijdagochtend. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. Ik loop op de feiten vooruit, dat is niet de bedoeling. Het is bijna 6:30 geworden, over een uurtje. 7:30 komt de zon op in Midden-Nederland. En die gaat er volop bij zijn vandaag. Met een zwakke en vanmiddag matige zuidelijke wind komt de temperatuur met warme lucht op zo'n graad of 22 uit. Kijk eens aan. Vanavond een heldere avond. En vannacht, de komende nacht dus, neemt de bewolking van het noordwesten uit toe. En gaat het weer afkoelen naar 9 of 10 graden. Ik zat even te kijken wat de temperaturen zijn. Utrecht meldt 10 graden op dit moment. Eemnes 9. Rhenen 9 graden. En Lopikerkapel en Lopik ook weer 9 graden Celsius. Nou, daar gaan we het even mee doen. Het is een koele nacht geweest, misschien wel een hele frisse nacht. En met Margot praten we uitgebreid door over het weerbericht dat we zojuist even in het kort hoorden. Om omstreeks 6:50 in dit uur van Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB met die ene filemelding op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Eemnes. Bij knooppunt Everdingen, neem me niet kwalijk. De weg naar de A2, die wegwerkzaamheden die plaatsvinden daar. Daardoor is de verbindingsweg dicht en je hebt 5 minuten vertraging tot aan Houten.
1: Utrecht is wakker met Bob.

0: Ja, je hoeft niet naar huis. Misschien ben je net gestart met werk en dan gaat dat even niet door natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Of je hoeft helemaal niet te werken. Of je bent al thuis. Er zijn zoveel mogelijkheden. Marco Borsato en je hoeft niet naar huis. Of Radio Web Utrecht. Robert-Jan hoeft ook nog niet naar huis. Ja, vanmiddag weer, als hij klaar is met het werk. Goedemorgen, Robert-Jan.
1: Ja, goedemorgen, Bob.
0: Wel heerlijk om jou ook weer te begroeten.
1: Ja, je bent helemaal thuisgekomen, zou ik zeggen hier.
0: Ja, zeker, ja. Ik vind het wel fijn. Marjolein al even gesproken. Op de redactie zijn ze weer druk aan het voorbereiden. Dus dat is wel fijn als je je collega's een week gemist. Ik heb jullie echt gemist, geloof ik.
1: Dan ga je pas de waarde daarvan ga je echt goed inschatten. Natuurlijk. Het wordt allemaal zo gewoon, maar als je ze een paar dagen niet ziet, dan denk je van, jeetje, Mina, wat is dat toch goud eigenlijk.
0: Goed, hè? Ja. Heerlijk om hier weer te zitten, in ieder geval. Ja. Maar jij gaat er weer vandoor zometeen, want je hebt weer een onderwerp waar jij verslag van gaat doen. Wat is dat vandaag?
1: Nou, het filmfestival Utrecht, uiteraard. Het Nederlands
0: filmfestival,
1: gaat vandaag weer beginnen bij de openingsfilm Downtown van Michiel van Erp.
0: Ja.
1: Utrechtse Stad Schouwburg is natuurlijk het centrale punt. Daar is ook weer dat Gouden Kalf geplaatst. Later deze week krijgen we de uitreiking van de Gouden Kalveren.
0: Ja,
1: de belangrijkste Nederlandse filmprijzen.
0: Ja.
1: En in de tussentijd op diverse plekken in de stad Utrecht moet ik zeggen. Ja, Nederlandse films, documentaires, animaties.
0: Ja.
1: Kortom, als je ervan houdt kun je je hart ophalen.
0: Ja, heel veel films worden er dan vertoond.
1: Ja, heel veel.
0: Heb jij ingeschat hoeveel plekken dat zijn? Want overal waar je een beetje film kunt kijken.
1: Meer dan vijf in ieder geval.
0: Ja, maar de Schouwburg is wel het toneel voor de start volgens mij, toch?
1: Nou ja, dat komt alles samen. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Daar is ook wat de aftrap, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan daar niet naartoe vanochtend. Ik ga ik ga met een filmgids. Ga ik een gedeelte wandelen van een wandelroute die langs diverse filmlocaties komt. Dus waar Nederlandse films zijn opgenomen.
0: Dat is leuk.
1: Wij noemen een keetje Tippel.
0: Ja,
1: 1975.
0: Ja.
1: Wij noemen een Filijne zegt sorry.
0: Dat moet ik even
1: Ronald Gippard.
0: Ja.
1: Ook een film
0: Ronald Gippard,
1: 2003.
0: Ja.
1: En wij noemen Amsterdam bijvoorbeeld. De beroemde speedbootscène.
0: Wacht even, Amsterdam.
1: Amsterdam van Dick Maas. Die film.
0: Ja, hier in Utrecht opgenomen?
1: Ja, je denkt Amsterdam, maar
0: ja, precies.
1: Scène.
0: Waarom?
1: Dat er een achtervolging is met twee speedboten.
0: Oh, dat is hier opgenomen in Utrecht.
1: Voor een gedeelte is dat hier.

0: hier opgenomen. Ja. Nou, ook daar gaan we kijken.
1: Ja.
0: En ja, dat levert verhalen op.
1: Ja.
0: En dat kan interessant zijn natuurlijk. Ik hoop ook te horen hoe ze dat dan gedaan hebben. Bij de VIP in Keetje Tippel bijvoorbeeld, 1975.
1: Ja, dat is lang geleden.
0: Over die heeft ze het gedaan na Turks Fruit. Daarna kwam natuurlijk nog Soldaat van Oranje.
1: Ja.
0: Ja, ze zien wat voor namen erin stonden. Ik noem me Monique van der Ven, de Rutger Houwer, Peter Faber, Andrea Domburg, Jan Blazer, Fons Rademakers, ja. Carrie Tessen, ja. Jennifer Willems. Van mij van de Stratenmaker op Zeeshow.
1: Joepie de Poepie.
0: Precies, nou ja. En Riek Schagen ook. Nou,
1: ja.
0: Riek Schagen, dan praten wij over.
1: Nou, lang geleden.
0: Siebertje.
1: Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja, maar al die acteurs die je noemt, die noemt ook Jan Blazer. Cabaretier was hij natuurlijk.
0: Ja. Ja,
1: maar al deze mensen, die zijn er niet meer, hè?
0: Die zijn, nou, veel inderdaad niet. Nee, inderdaad. Nou, ja, nee, niet die. Sommige leven natuurlijk ook nog, maar veel niet.
1: Ja.
0: Maar ja, Keetje Tippelt, je moet die film wel kunnen zien ook natuurlijk. Je weet niet of dat nog kan.
1: Speelde Willeke van Ammer ook niet in? Of heb ik...
0: Nou, dat was, dacht ik eerst ook, maar dat is Monique van der Ven had de hoofdrol.
1: Oh ja, die speelde in Keetje Tippel, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Het zijn wel weer de namen die,
0: ja,
1: die altijd in die films hebben gespeeld van de jaren 70.
0: Ja, ik zat zo te kijken, ik denk, jeetje, dat is toch wel een lijst eventjes wat je zo ziet.
1: Maar jij gaat dus op diverse punten met een gids, ga je kijken waar die films zijn opgenomen. Wat daar nog te zien van is dan natuurlijk.
0: Ja, Marcella van Leeuwen gaat er ook verhalen over vertellen, hè, wat daar dan precies gebeurt. Hij is filmgids ook, explicateur is ook, dus houdt inleidingen bij films.
1: Ja.
0: Zij weet er veel van.
1: Dus via de radio krijg je een beeld hoe die films zijn opgenomen.
0: Wij proberen een beetje beeld te krijgen van de plek. En dat je daar rondloopt, dat je denkt, hey verrek, daar is dat en dat ook gebeurd.
1: Geweldig. Nou, we gaan het horen.
0: De hele week kun je die maken gedurende het filmfestival.
1: Kijk eens aan, en de filmfestival start vandaag al.
0: Vandaag,
1: met duidelijkheid.
0: Tot en met 2 oktober.
1: Je kunt je hart ophalen, filmliefhebbers. Nou, die zijn er genoeg. Ik ook, moet ik je zeggen. Leuk. We hebben helemaal, vrolijk word ik daarvan, moet ik je zeggen.
0: Kijk,
1: succes zometeen. We horen
0: tot zo.
1: Vanaf ergens een punt in Utrecht.
0: Ja.

aan. De stem van Robert-Jan Boy gaan we in het volgende uur Utrecht is wakker uitgebreid horen. Onderweg naar een locatie om verslag te doen van de films die in Utrecht zijn opgenomen. Dat alles in het kader van de films die vanaf vandaag vertoond gaan worden. De nieuwe films met betrekking tot het filmfestival Utrecht. En ook als je van buiten Utrecht bent, is het natuurlijk leuk om dat mee te krijgen. Want die films zoals Keetje Dippel en waar hij het nog meer over had. Het is wel leuk om te weten. Amsterdam natuurlijk, hoe dat opgenomen is en welke locaties daarvoor gebruikt zijn. In Utrecht stad trouwens in dit geval. Zeg, wat moet ik zeggen? Met al die begroetingen. Vind het fijn om weer terug te zijn nadat ik toch een weekje ziek was. Vorige week vrijdag moest ik muziek melden. Koop heeft het waargenomen. Anne is deze week ook weer teruggekomen. Is er vandaag overigens niet. Die is er dan weer maandag. Leuke die reacties allemaal van jullie. Spontaan, Sjaak, Bob, goedemorgen, goed je weer te horen na je griepje. Zelf ben ik deze week ook weer begonnen met werken. Na bijna 4 maanden ziektewet, dat is niet nogal wat, Sjaak. Maak er weer wat moois van. Nou, dat zeg ik tegen jou ook dan maar. Michael, zegt gezellig ook weer op dat je er weer bent. Koop heeft jou goed vervangen. En in de middag voor Jos ook. En jij vandaag, succes. En ook weer vandaag een goede werkdag. Michael Simons uit Nieuwegein, dankjewel. Andrea zegt, Anna Koop, die gaan voor een spetterende uitzending. En fijn dat jullie zo goed zijn. Bob met zijn vertrouwde stem, je bent er weer. Groetjes van Andrea. Nou, vind ik hartstikke leuk en hartstikke lief, zeg ik dan ook wel. En Henny zegt ook weer goedemorgen. Bob, je bent weer opgeknapt. Ikzelf was om 17:15 wakker om Radio M aan te zetten. Eerst even werk wat ik doe in de ochtend. Heerlijk gaan sporten, seniorenfitness en daarna de sauna in. Woe. En vanmiddag naar de markt. Krentenbol halen. Oh, lekker. Met mijn hondje even een stukje lopen. Rico. Fijne uitzending. Iedereen een fijn weekend alvast. En de groeten vanuit IJsselstein. Nou, uitgebreide berichten via de RTV Utrecht app. WhatsApp met mij in dit geval. Eagle Sky is er ook bij. De Golden Eagle zie ik hier op een fotootje. Geen gouden kalf, maar een Golden Eagle voor jouw vriend. Nou, dat vind ik hartstikke aardig. Peter, dankjewel voor het sturen. Morgen, maat. Johan zegt ook, mooi dat je er weer bent. Goedemorgen en fijn om je vertrouwde stem weer te horen. Nou, die gaat een beetje wakker worden vanmorgen. Dat we zeggen, een beetje losser komen. Er kan nog wel hier en daar een beetje hees klinken. Maar dat slijt vanzelf alweer. Nou, over stemmen gesproken. Maar gewoon zometeen. En het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst nog even genieten van de muziek van Gladys Knight. Haar stemgeluid. Samen met de Pips. Baby, don't change your mind. Utrecht is wakker. Met nieuws, weer en verkeer dus. 12 minuten voor 7:00.

0: Alice Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. En die Pips, daar wil ik nog iets over zeggen. Waar in Nederland vroeger de Pips het tijd zijn, is dat eigenlijk altijd geweest. Dat je op het hele uur hoorde, dan wist je precies, oh, het is 7 uur, of het is 8 uur, of het is 9 uur. Zo kon je zo doorgaan. Dat werd dan op de radio uitgezonden, die Pips. En die zijn tegenwoordig ook weer met een klokje naar je toe te halen via internet. Op pips.nl kun je er meer informatie over vinden. En het is helemaal gratis. En dan kun je kiezen wat voor klok. Bijvoorbeeld de klok die je altijd op televisie zag. En elk uur kun je kiezen om die Pips weer te horen. En daar word je niet Pips van. Dat is hartstikke leuk, maar je moet het niet. Je kunt het ook instellen dat je het elke minuut hoort. Daar word je helemaal gek van natuurlijk. Moet je ook niet hebben. Maar gauw een hele goede morgen. Goed dat je er bent.
1: Goedemorgen, Bob. Ben jij nog een beetje Pips?
0: Nee, dat valt wel mee eigenlijk. Ja, ik verheugde me ook echt op het vroege opstaan een keer. Ja. Dat ik dacht van, hè, gisteren dacht ik, ja, tijdens het bed gaan en toch de wekker weer zetten om 4:15 is toch wel weer lekker dan dat je een week weg geweest
1: bent. Fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Ik heb er ook wel weer zin in, moet je zeggen. En ik kreeg net al van de collega's te horen, ja, fijn dat je op vrijdag begint, is je weekend toch al bijna. Dat is natuurlijk wel waar.
1: Ja,
0: maar daar is het niet om te doen. Ik voelde me wel weer in staat om hier te gaan zitten. Nou ja, dan gaan we ervoor, dacht ik dan maar. Hé, het weer voor vandaag. Een goed vooruitzicht heb ik al gelezen, maar niet voorgedragen. Ja? Als de zon erbij komt, 7:30 vanmorgen zag ik ongeveer, 7:30 of zo. Dan moet het gaan gebeuren met veel ruimte voor zon vandaag in Midden-Nederland.
1: Ja. We krijgen echt een prachtige dag vandaag. Met zon die slechts gehinderd wordt door wat hoge wolkenveldjes. Dus wat betreft de zon is het wel goed vandaag. Maar het is tamelijk fris. We hebben natuurlijk een helder nachtje achter de rug. En de laagste temperatuur in onze provincie komt uit het hoofdstation van de Bilt. 5,8 graden.
0: Zo.
1: Dat op 1,5 meter hoogte. En aan de grond 3,1. En in Enschede, ja, dat ligt natuurlijk niet in Utrecht, maar
0: bijna in Duitsland, hè?
1: Ja, precies.
0: Daar zijn de grens over.
1: Daar staat een minnetje voor de grastemperatuur.
0: Je meent het.
1: En dat is de eerste nachtvorst van dit seizoen. Min 0,4. Uh-huh. Ja. Dus wat dat betreft kun je toch echt wel merken dat de herfst is begonnen. Dat de dagen langer zijn. Dat de nachten langer zijn dan de dagen. En dat het dus lekker kan afkoelen als het helder is. Bij ons geen vorst aan de grond. Maar in Enschede net een minnetje voor de temperatuur. Min 0,4. Daar is ook mist ontstaan. Uh-huh. Overigens zie ik ook mist 200 meter in de Drenthe. Maar bij ons niet hoor. Er is helemaal niks aan de hand. Het is 5 tot 9 graden op dit moment met een klein beetje sluipbewolking. En straks om 7:30 komt de zon op. En het is een prachtige zonsopkomst. Ik zie al, als ik uit mijn raam naar het oosten kijk, een prachtige oranje-rood kleuring. Het wordt een prachtige dag. En de wind is inmiddels gedraaid. Gisteren hadden we nog een wind uit de noordwesthoek. Aanvoer van frisse Noordzeelucht. Temperaturen bleven rond 18 graden steken. Op dit moment waait de wind al uit de zuidhoek. Zuidoost, windkracht 2, vanmiddag windkracht 3. En daar komt warme lucht vandaan. Dus 1 en 1 is 3. En de zon en de wind uit het zuidoosten. Dat wordt gewoon een lekkere dag. Met temperaturen veel hoger dan gisteren. We komen uit op 22 graden vanmiddag.
0: Kijk eens aan, wat een vooruitzicht. Wel een verschil ook hè, met die laagste temperaturen. Die toch al getekend zijn in de beeld dan bijvoorbeeld. Kort even, en volgen u wat uitgebreider over het weekend. Zitten we ook goed in het zadel dan? Qua temperatuur en qua zon en zo?
1: Ja, nou weet je, het wordt morgen en zondag duidelijk allemaal wat minder wat betreft de zon. Er komen zwakke storingen langs. Het blijft wel droog, maar we zullen wat mist zien in de ochtend. Wolkenvelden, afgewisseld met zon. En die temperaturen blijven wel lekker hoor. Morgen 20 graden, zondag 22 graden. En dan gaan we volgende week naar dinsdag en woensdag. Het zit nog steeds in de modellen. Met opnieuw weer meer zon naar 25 graden.
0: Het is eind september, hè, Margot? Dat klopt wel,
1: ja,
0: hè?
1: Het klopt eigenlijk niet.
0: Het klopt niet. Oké, dus 25 graden, dat is een vooruitzicht voor volgende week. En het weekend?
1: Dat is voor volgende week, ja. Okay. Het weekend duidelijk wat meer wolken dan zon. Hè, dus vandaag is echt een mooie dag met 22 graden. In het weekend is het ook mooi, hoor, want het blijft droog.
0: Mm-hmm.
1: Met wolken en zon. En die temperaturen blijven boven de 20 graden uitkomen.
0: Nou, kijk eens dan. Hey, dankjewel voor nu. Tot over een klein uurtje weer, 7:50.
1: Ja.
0: Tot zo dan. Hoi. Utrecht is wakker, nieuws weer verkeer. En een onderwerp dat gaat over suiker, of eigenlijk minder suiker in het

0: Topmerken, één event. Zaterdag 3 oktober de Kooiman Drive Experience bij Mereveld Utrecht. Het grootste Toyota en Kia event van Nederland. Voor particulieren en ondernemers. De Kooiman Drive Experience. Met proefritten, exclusieve acties, kennissessies, een hapje en een drankje. De toegang is gratis. Meld je aan via kooiman-autogroep.nl. Kooiman Autogroep, de Kia en Toyota dealer van Midden-Nederland.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Ja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.

0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: 2:07, Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio gelijk maar eventjes. Begin van dit tweede uur Utrecht is wakker. Goedemorgen Marjolein.
5: Goedemorgen.
0: Vertel.
5: Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Deze man veroorzaakte vorig jaar een dodelijk ongeluk op de A12... en was toen onder invloed van drugs en lachgas. Een man die bij hem in de auto zat kwam om het leven. In de Utrechtse wijk Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. De gemeente kiest er al maanden voor om dat glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen. Mogelijk gaat dat dit najaar wel gebeuren met materiaal dat minder snel kapot te maken is. Frits Naafs gaat met pensioen. Wij kennen hem natuurlijk al 20 jaar als burgemeester van Utrechtse Heuvelrug. Het is mooi geweest, zo heeft hij aan de inwoners laten weten. En volgend jaar september, dan draagt hij zijn ambtsketen over.
0: Ja, daar is lang... Je zegt het al.
5: Ja, het is echt een instituut daar. Ja, ja. Ja.
0: Nou zeker, we hebben hem ook vaak gesproken in de radio.
5: Mooie man, ja.
0: Ja. Dus hij stopt ermee september volgend jaar.
5: Ja, dan is het klaar. Ja. Dus we kunnen nog een jaar van hem genieten.
0: En bedenken wie het dan moet gaan worden. En iedereen die voorgedragen wil worden, ja.
5: Ja, er zal uiteindelijk een vacature komen.
0: Dat denk ik ook, ja. Ja. Houten, voor jou? Nee, jij blijft lekker hier, toch?
5: Utrechtse Heuvelrug, wat bedoel je?
0: Ja, ik zit Utrechtse Heuvelrug natuurlijk, hij zei natuurlijk. Ja. Oh ja, natuurlijk, ja. Maar jij wilt geen...
5: Ja, ik woon er wel vlakbij, maar nee, ik ga niet verhuizen.
0: Oké, okay, goed. Ook dat niet. Dankjewel, dit is Regio Nieuws even kort, uitgebreid zo meteen.
5: Ja, tot zo.
0: Dan heb ik twee filemeldingen voor Midden-Nederland. Vanuit Den Haag naar Utrecht over de A12 heb ik het dan tussen Harmelen en de Meren, waar een ongeluk is gebeurd. Is nu maar 1 rijstrook van al die rijstroken open. 10 minuten vertraging. En op de A27 van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en knooppunt Everdingen, vanwege de wegwerkzaamheden die er plaatsvinden, heb je bijna een kwartier extra reistijd nodig.
6: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
7: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
8: Wist je dat je de zomer kunt verlengen? Ja, met Zonwering van Wijnhoor geniet je nog langer van de zomer. DVR Wooncomfort zorgt ervoor dat je in het najaar nog heerlijk kunt genieten onder je overkapping of zonwering. Maak een afspraak bij BVR voor advies op maat of kom langs in Houten. Want bij BVR Wooncomfort weten ze hoe het heurt.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Zometeen hebben we het over suiker, want kinderen van 4 tot 11 jaar in die leeftijd hebben nu al evenveel suiker binnengekregen als dat verantwoord is in een heel jaar tijd. Ja, om precies te zijn, morgen, voedselwaakhond Foodwatch noemt dat suikermaxdag. Ze slaan alarm en vragen actie van de overheid. Kortom, daar moeten we maar zelf voor praten. Dat gaan we over een minuutje of 10 doen hier in Utrecht is wakker. En dan op deze vrijdag de 25e start het Nederlands Filmfestival in Utrecht. En Robert-Jan Boy, je hebt het vanmorgen verteld. Een half uurtje geleden was je bij mij nog in de studio. Je bent nu onderweg naar een locatie. Je hebt een afspraak om te praten over films die in Utrecht opgenomen zijn. Dat is wel heel bijzonder, hè?
12: Ja, ik kan even met moeite verstaan, Bob, want ik zat juist achter een veegwagen op de fiets. Ja. Maar ik sta nu linksaf en dan rij ik op het Lucas Bolwerk.
11: Ah ja.
12: De kenners weten dat dan nu op een gegeven moment links de stad Schouwburg te zien is. En wat staat er voor het stad Schouwburg? Inderdaad. Eens even eens kijken, zie ik allemaal, ja, het gouden kalf is geplaatst. En dat betekent het symbool, zeg maar, van het Nederlands Filmfestival. Ik zie trouwens dat de stad Schouwburg helemaal in licht is gehuld.
11: Oh, wat leuk.
12: Allemaal vrolijke lampjes, ziet er heel feestelijk uit. Ook een soort tent daarvoor. Kortom, het gaat beginnen vanaf vandaag. En zometeen ga ik wandelen met de filmkenner. Op diverse plekken gaan wij bekijken waar filmopnamen zijn geweest. We noemen Ans Amsterdam bijvoorbeeld, Oude Gracht. Wij noemen Keetje Tippel.
11: Ja.
12: Wij noemen Filijnen Zeg Sorry. Nou, dat soort locaties waar de camera's stonden, dat gaan wij zometeen allemaal bekijken.
11: Nou, we horen dat heel graag van je. Dus succes nog even op de fiets. Klein stukje doortrappen, denk ik dan. En dan horen we je na 7:30, hè?
12: Tot zo.
11: Tot zometeen. Dit is Utrecht is wakker. We hebben ook nog een vraag voor je. In het voorgaande uur heb ik hem al gesteld. En op Facebook zijn er al diverse reacties op gekomen. Dat kan ook trouwens via de RTV Utrecht app. Het gaat over risicohonden en wel de baasjes van risicohonden. Die moeten een gedragscursus gaan volgen. Vind je dat terecht? Of zeg je, nou nee, dat vind ik onzin. Nou, we komen er zo meteen op terug. Je kunt de vraag alvast even bekijken en een antwoord op geven op Facebook van Radio M Utrecht.

0: ABBA.
1: En I do, I do, I do. Uit 1975. Lang geleden, maar dan heb je ook wat. Het is vandaag 25 september. Het jaar heeft nog dicht 3 maanden te gaan. Maar kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 11 jaar... hebben eigenlijk nu al evenveel suiker binnengekregen... als dat verantwoord is in een heel jaar tijd. Eigenlijk is het precies de datum morgen. Want voedselwaakhond Foodwatch noemt het morgen suikermaxdag. Er wordt alarm geslagen en er wordt actie gevraagd van de overheid. Nicole van Gemert is directeur van Foodwatch, die is bij ons. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe dat nou allemaal komt, daar moeten we maar eens over hebben. Kinderen die zoveel suiker hebben binnengekregen... dat het eigenlijk nu al tot nu toe genoeg is, zeg maar, voor dit jaar. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. We zien natuurlijk dat er een grote obesitas-epidemie is in Nederland. Kinderen worden steeds dikker en steeds vroeger. Ja, en hoe komt dat? Dat komt eigenlijk door suikers in het eten. Dus niet zozeer door snoepen bijvoorbeeld, want daar letten ouderen op zich wel heel erg goed op.
1: Uh-huh.
2: Maar overal, alles wat je eet, zit er eigenlijk suikers in.
1: Ja, want ik heb juist het idee dat toch wel een beetje daar goed op gelet wordt van huis uit, zeg maar. Een beetje suikervrije opvoeding, of is dat toch wel wat minder?
2: Ja, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ouders die letten heel goed op. En er zijn gewoon ouders die gewoon opletten en zeggen... hè, 1 snoepje in de middag en dan 's avonds nog wat lekkers. Maar er valt eigenlijk niet op te boksen tegen... nou ja, wij noemen dat junkfood, hè, allemaal hoogbewerkt voedsel... waar alle mogelijke manieren van suiker in zitten. Meestal om het lang houdbaar te laten zijn. Maar ook om kinderen te laten wennen aan zoet. Want je ziet dus dat in de, zeg maar, het eerste 1,5 jaar van het leven van een kind... dan vindt de gewenning plaats, hè, in de smaak. En je ziet dus dat er al vanaf heel vroeg in allerlei eten... ook eten wat gezond lijkt, suikers worden verstopt.
1: En Nico, waarom doen fabrikanten dat allemaal? Want je noemt al eventjes om ze te laten wennen, maar dat is toch echt gek? Ik bedoel, zit er een soort verdienmodel aan dan?
2: Ja, nou ja, suiker is natuurlijk een heel makkelijk ingrediënt om toe te voegen... om iets bijvoorbeeld extra lekker te maken. Dat zie je bijvoorbeeld heel veel bij repen. Hè. Stel dat je een gezonde reep, zoals bijvoorbeeld een peperkoek of zo... waarvan je denkt die is gezond.
1: Uh-huh.
2: Als je daar natuurlijke ingrediënten in zou doen... zou die lang niet zo lekker zijn als wanneer je daar heel erg veel suikers in stopt. En bijvoorbeeld ook, wat mensen vaak niet weten, bijvoorbeeld dadelstroop of andere vormen van stroop. Dat is allemaal suiker, maar het is allemaal zo gemaakt dat mensen het snel kopen, lekker vinden, maar vooral ook dat het heel erg goedkoop is om te produceren. Want gewone zoete dingen, bijvoorbeeld weet ik veel, een aardbeiendrankje,
1: ja.
2: Stel dat je daar alleen maar aardbeien in zou doen, ja, dat zou natuurlijk heel erg duur worden voor de fabrikant. Dan kan hij dat beter vervangen door een suiker wat smaakt naar aardbei.
1: Ja, dus toch wel een verdienmodel, dus in elk geval om de kosten te besparen, om zo meer omzet te genereren.
2: Ja, zeker is het een verdienmodel. En het is natuurlijk zo dat kinderen dat dan heel erg lekker vinden. Dus er zijn allerlei redenen. En als het gaat om ouders... kijk, wat wij bij Foodwatch zo jammer vinden... ouders krijgen eigenlijk altijd de schuld. Hè? Als een kind te dik is of als kinderen te veel suiker op hebben... dan is het altijd, ja, het is de opvoeding. Maar kijk, dat heel veel mensen niet weten... er zijn ongeveer 50 namen voor suiker in ingrediënten.
1: Ja.
2: En daar zitten bekende namen bij, zoals stroop of siroop. Maar ook bijvoorbeeld namen als maltodextrine, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja.
2: Als jij dat op een ingrediënt ziet staan, dan weet jij niet, dat is suiker. Dus heel veel ouders weten het ook niet. En ik werk zelf nu 6 jaar bij Foodwatch. Ik heb
1: een
2: klein kind. En ik weet nog dat ik vroeger dacht... een ontbijtkoek is wel gezond. Of Kellogg's ontbijtgranen zijn wel gezond. Omdat er dan groot met volkoren... of zonder toegevoegde suikers zijn.
1: Ja.
2: Dat zie je ook heel vaak op een verpakking. Dat zijn allemaal misleidingen voor ouders. Dus ik vind, je kan ouders eigenlijk niet de schuld geven hiervan.
1: Dus min of meer worden wel ingrediënten, suikers worden zeg maar wel genoemd, maar met afleidende naam, zodat wij als consument niet weten waar het om gaat. Dan wordt er actie gevraagd van de overheid. Hoe reageert men erop in Den Haag, zeg maar, als jullie dat aankaarten?
2: Ja, in Den Haag maken ze zich erg veel zorgen over kinderen die te dik worden.
1: Ja.
2: Maar maatregelen die ontbreken helaas. Er wordt al heel lang gevraagd, ook door gemeentes, ook door de gemeente Utrecht. Geef ons dan mogelijkheden om die voedselomgeving om kinderen heen aan te pakken. He, al die reclames, kindermarketing, minions op een Happy Meal, he, allemaal dat soort dingen. Geef ons nou de middelen om dat aan te pakken. En kom met een wet die kindermarketing verbiedt. Dat zegt de regering al heel erg lang dat ze daarmee komen.
1: Ja.
2: Maar die wet is er nog steeds niet. Maar je kan ook fabrikanten aanspreken van... zit er suiker in, noem het suiker. Bijvoorbeeld concentraat. Ik weet zeker als mensen thuis in de koelkast kijken... bij welk drankje ze ook hebben. Het staat altijd appelconcentraat of sinaasappelconcentraat. En dan denken mensen, dat is hartstikke gezond. Maar concentraat zijn eigenlijk de suikers die overblijven als je alle vitamine eruit hebt gehaald.
1: Ja.
2: Dus het is aan de ene kant de overheid, dat verbod kindermarketing en die omgeving. En aan de andere kant zijn het de supermarkten met hun reclames. Maar ook de fabrikanten die gewoon eerlijk zouden moeten zijn. En ik kan ook wel een tip geven aan ouders, wat ik zelf doe, omdat ik zelf ook soms door de bomen het bos niet meer zie.
1: Dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat heel veel mensen, zeker na ons gesprek nu, dat ze denken van ja, maar ik kan helemaal niks meer eten en drinken, want dat zit overal in.
2: Jawel, het zit overal in. Maar als je naar de ingrediënten kijkt op de achterkant, dan staan die ingrediënten altijd op volgorde van grootte. Dus het belangrijkste ingrediënt eerst. Dat is verplicht. Daar kunnen fabrikanten ook niet onderuit. Dus zie jij als eerste ingrediënt suiker staan, of als eerste water en als tweede suiker, dan weet je dat je iets heel ongezonds te pakken hebt. Ja. Dus dat is eigenlijk een makkelijk foefje, dat je niet heel dat etiket moet door te nemen, maar dat je heel makkelijk kan zien, hey, dit is echt een heel erg ongezond product.
1: Goeie tip inderdaad. Morgen is het suikermaxdag. Hoe kan ik me dat voorstellen, los van het feit dat we het er nu over gehad hebben? Wat doe je dan morgen, of wat doe je vanaf nu, beter gezegd?
2: Als voetbalje bedoel je?
1: Ja, nou ja, als luisteraar, als je nu denkt van ja, wat ga ik dan doen morgen?
2: Misschien morgen eens een dagje bij alles wat je koopt en eet even het etiket bekijken. Hoef je niet gelijk te laten staan. Je kan ook naar de Nutri-score kijken, hè? Dat is het voedsellabel wat voorop staat. Dat zijn, daar is veel verwarring over, maar de A is binnen een productgroep de gezondste variant.
1: Ja.
2: Dus het wil niet zeggen dat het per se gezond is, maar je kan wel zeggen, van alle hagelslagmerken pak ik degene met de hoogste Nutri-score. Dat helpt ook al enorm.
1: Ik denk dat het behoorlijke file wordt in de supermarkt bij al die schappen.
2: Nou, dan helpen we de supermarkten gelijk een handje. Ik weet niet of dat de bedoeling was.
1: Hey, dankjewel voor je uitgebreide toelichting.
2: En
1: veel succes voor iedereen hiermee. Dankjewel, Nico.
2: Voor meer informatie kunnen mensen altijd op de website kijken. Er staat heel veel informatie. Makkelijk te onthouden, foodwatch.nl.
1: Dat kan bijna niet missen. Dankjewel, Nicole. Ja. Nicole van Gemer, directeur van Deze Voedselwaakhond.
0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Vaste grond van Edwin Evers.
0: Vaste grond en een hoop vol verlangen. De Nationale Nieuwe.
3: Opera.

0: Breeders, Clearwater Revival en Have You Ever Seen the Rain. Zou het vandaag komen? Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat we het wel droog gaan. Wat denk jij?
1: Het zou wel lekker zijn nog even...
0: Even een fris buitje.
1: Een zomerdagje. Nee.
0: Oh, ik dacht, wou zeggen, ja, fris buitje. Nee,
1: nee, want ik was gistermiddag na het werk zo lekker buiten. Ik dacht,
0: dat was goed weer, hè?
1: Ik vind dat wel fijn, ja?
0: Ja, zeker wel, ja. Heb je de zonsondergang nog gezien gisteravond?
1: Nee, ik was toen aan het sporten.
0: Prachtig.
1: Ik hoorde het net van collega's op de redactie dat het heel mooi was. Ja.
0: Dat was prachtig. Ik heb wel foto's voor je. Die ga ik je zo even laten zien.
1: Ga ik even kijken.
0: Of we vandaag weer een mooie zonsondergang krijgen, zullen we van Margot wel gaan horen. En het weer. En ja, natuurlijk voor die tijd eerst om 19:30 zometeen het nieuws uit de regio. Wat heb jij in het nieuws?
1: Ja, met een opvallend gezicht in Utrecht, namelijk bushokjes zonder glas. En ook over het gezicht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, want hij gaat stoppen.
0: Oh, dit wordt spannend.
2: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Flink wat vertraging op de A12. Ik ga het er zo meteen over hebben. Verkeersinformatie van de ANWB te hooien na het regionieuws. Tom Majolijn, hier bij Radio M Utrecht.
1: Over kapotte bushokjes. In de Utrechtse wijk Overvecht staan namelijk opvallend veel bushokjes zonder glas. Het gaat om 13 van de 80. De bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en ook voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en een rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Onder invloed van cannabis en lachgas veroorzaakte de verdachte een jaar geleden een zwaar ongeluk op de A12 bij Harmelen. Een inzittende van zijn auto overleefde dat niet. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. Frits Naafs gaat met pensioen. Dat heeft de burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug gisteravond laten weten. Hij is daar sinds 20 jaar burgemeester. Volgend jaar september draagt hij de ambtsketen over. In een brief aan de inwoners schrijft hij dat de gemeente en u een plekje houden in mijn hart. Naafs is inmiddels 66 jaar. Hij is daar sinds 20 jaar burgemeester. Volgend jaar september draagt hij de ambtsketen over. In een brief aan de inwoners schrijft hij dat de gemeente en u een plekje houden in mijn hart. Naafs is inmiddels 66 jaar en wil meer tijd voor zijn gezin. Het filmfestival

0: forse file vanuit Den Haag naar Utrecht. De ANWB heeft het over ruim 3 kwartier vertraging. En er is maar 1 rijstrook open. Nou, hoe het met de betrokkenen gaat, dat is nu nog niet duidelijk. Maar jij, Bob, weet veel meer natuurlijk over de gevolgen.
1: Precies, er is zelfs 1 kwartier bijgekomen. 1 uur op dit moment is de vertraging. Maar goed, zometeen iets meer erover. Details heb je al gemeld.
0: Ja, doe ik nog even snel het weer. Het wordt opnieuw een mooie dag. Zon, weinig wind en vanmiddag zo'n 22 graden.
1: Even snel, want je gaat al naar buiten, of niet? Het is koud nog, hoor.
0: Even lekker in de zon zitten, dacht ik.
1: Ja, nee, 7:30. Het is 7:30. De zon is opgekomen in Midden-Nederland. En volgens Margot, zei ze het voorgaande uur, is het een hele mooie zonsopkomst. Dus jij hebt gisteren de ondergang gemist van de zon. Zullen we even naar buiten lopen zo dan?
0: Ja, goed idee.
1: Oké, dankjewel. Het regio nieuws bij Radio M Utrecht, steeds op het hele half uur. Inmiddels 7:55 geworden. Die A12 dus, van Den Haag naar Utrecht, tussen Nieuwebrug en de Meer, in 1 uur extra reistijd. Een ongeluk zorgt nu voor bergingswerkzaamheden en maar 1 rijstrook open en dus die flinke vertraging. Ook vertraging op de A27, ook best omvangrijk. Utrecht richting Gorinchem tussen Houten en Hagestein in de wegwerkzaamheden. En dan doe je daar 1 kwartier langer over.
2: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen douvelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
11: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
12: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
10: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Dave en Dolce, maintenant. Nou, waarom ook niet? Met een mooie dag in het vooruitzicht. Veel ruimte voor zon. En maar gewoon uitgebreid over het weeroverzicht voor Europa. En Nederland gaan praten zometeen. Ja, we pakken ook even wat andere landen mee. Want er komt warme lucht deze kant op. Dat hoor je zometeen om 7:50. Maar eerst het gouden kalf dat weer staat te blinken voor de Utrechtse stad Schouwburg. Dan weet je dat je op diverse plekken in Utrecht naar films, naar documentaires en animaties van Nederlandse bodem kunt gaan kijken. Hoogtepunt van het, want we hebben het natuurlijk over het Nederlands Filmfestival dat vandaag start, is dat Gouden Kalveren Gala, waarbij de belangrijkste Nederlandse filmprijzen uitgereikt zullen gaan worden. Vandaag begint het allemaal. De openingsfilm is Downtown van Michiel van der Erp. Het leuke is dat je ook filmwandelingen kunt gaan maken. Onder leiding van een filmgids. Ja, dat laat Robert-Jan, onze verslaggever, zich in 2 keer zeggen, toch, Robert-Jan?
1: Nee, we zijn er al aan begonnen, Bob.
0: Vertel.
1: Het is ongelooflijk hier. We kunnen de Dom bijna aanraken. Dus dan weet je, Domplein, daar is de wandeling gestart. En vervolgens lopen we nu richting de Zoutmarkt. Even kijken, verlengde zijstraat van de Zadelstraat eigenlijk. Je gaat richting Mariaplaats. Ja. We zien hier de gracht. Marcella van Leeuwen is de filmgids. Hoe moeten we dat eigenlijk noemen? Ja. Explicateur.
2: Explicateur, filmgids. Ja, zo kan je het eigenlijk wel noemen.
1: Explicateur, ja. Wat is dat eigenlijk precies?
2: Een explicateur is degene die bij de stille film vroeger voor het doek stond om de film uit te leggen. Want er was vroeger geen geluid en geen ondertiteling. En dan stond er iemand voor het doek.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat ik tijdens een filmwandeling ook de film kan uitleggen met mijn filmkennis.
1: Nou ja, dat gaat wat worden.
2: Zeker.
1: En we gaan naar plekken toe die een belangrijke rol hebben gespeeld.
2: Ja.
1: In bekende films.
2: Ja, zeker.
1: Vismarkt zijn we nu.
2: Ja.
1: Dom.
2: Ja.
1: Nou ja, zeg het maar.
2: Ja.
1: Wat is hier gebeurd?
2: Ja, er zijn hier een aantal films opgenomen. Hier achter ons hebben wij de Maartensbrug.
1: Ja.
2: Daar hebben we de film Filijnen zegt sorry. Dat is de film naar het boek van Filijnen zegt sorry van Ronald Giphart.
1: Ja.
2: En daar zit nu een toeristenwinkeltje op de hoek van de Servetstraat en de Lichte Gaard.
1: Ja, je ziet daar een etalage met allemaal Utrechtse souvenirs
2: precies,
1: erin.
2: Ja, en dat was in de film Filijnen zegt sorry, het huis van Filijnen. En Filijnen woonde in Utrecht, ze studeerde daar. En de eerste 20 minuten van die film speelt zich af in Utrecht.
1: Mm-hmm.
2: En je ziet haar regelmatig haar huis in en uitlopen, de auto parkeren. Toen mocht dat nog hier op deze straat.
1: Ja.
2: Haar fiets zie je stallen.
1: Dit deurklinkje was ook te horen.
2: Dat durf ik niet helemaal te zeggen of dat te horen was. Maar als ik zo naar binnen kijk, dan denk ik dat haar kamertje wel iets anders was dan dit toeristenwinkeltje.
1: Ja.
2: Ja, zeker.
1: En die film speelde ze ook in New York af, hè?
2: Ook in New York, want na 20 minuten gaat Filijnen haar vriend achterna die een jaar in New York moet werken aan een theatervoorstelling. En dan zie je, heel erg leuk overigens, dan zie je Utrecht veranderen naar New York. En dan zie je de Dom in de lucht veranderen naar het Chrysler Building. En dan zie je daarmee, we stappen over van Utrecht naar New York. Heel leuk filmisch gegeven.
1: We lopen een stukje verder hier, richting Vismarkt, daar het oude gemeentehuis.
2: Precies.
1: Echt hartje Utrecht hier natuurlijk ook. Wacht even, daar vliegt een duivenijsje op. Fiets bijna tegen het hoofd van de fietser aan.
2: Komt er langs. Ja, het is nog rustig in de stad vanochtend.
1: Dit is ook weer zo'n plek.
2: Ja, dit is natuurlijk sowieso een plek in Utrecht, de Vismarkt. Heel historisch. En als je hierop staat, dan kun je ook nog heel erg goed zien dat dit Oud-Utrecht is.
1: Een soort pleintje.
2: Precies. We hebben een pleintje waar eigenlijk altijd de toeristen zitten. Een terrasje. We zitten ook bij Graaf Floris, het bekende restaurant. En dit bruggetje, als je hier goed om je heen kijkt, dan kun je eigenlijk, als je de etalages wegdenkt, dan zie je eigenlijk historisch Utrecht. En dus is het een fantastische plek om films op te nemen. Keetje Tippel, Kruimeltje, dat zijn films die hier zijn opgenomen.
1: Aha, omdat Utrecht er zo historisch uitziet.
2: Precies.
1: Rotterdam, meer natuurlijk.
2: Juist, die is
1: bombardement.
2: Juist, bombardement. Dus als je een film wil maken en je wil Rotterdam van voor de Tweede Wereldoorlog laten zien, of Amsterdam in de 18e eeuw, dan kom je naar Utrecht. En dan kun je eigenlijk met heel weinig aanpassingen kun je een scène nabouwen die eruit ziet als die periode.
1: En Keetje Tippel, 1975. Rutger.
2: Precies, juist Rutger Hauer. Het succes na Turks Fruit. Ze gingen hier naartoe om nog een keer een film te maken met dezelfde club. En eigenlijk is Neil Dorf, de dagboeken van Neil Dorf, een prostituee uit België. Dat is het verhaal van Keetje Tippel. Ja. Ik weet niet of heel veel mensen die film kennen, maar
1: nee,
2: het is wel
1: niet
2: een...
1: zo vaak. Het was wel een hit natuurlijk.
2: Het was een ontzettende hit.
1: Met een enorme cast ook, als
2: precies.
1: je het allemaal ziet.
2: Ja, zeker.
1: Ja, de locatie moet je wel een beetje in gedachten hebben natuurlijk. Ja, wat is hier dan opgenomen hier?
2: Nou, je zag eigenlijk Keetje Tippel samen met Rutger Hauer, zeg maar haar protégé, die zag je vanaf de Stadhuisbrug aankomen wandelen, gearmd, kwamen hier op de brug van de vismarkt. Ja. En dan werd heel mooi zeg maar zo, die grachten met die werven van die bruggen werd gefilmd. Ja. En ja, prachtig Utrecht zie je dan.
1: Dus hier zonder de camera's, dan moet je in gedachten even meenemen.
2: Precies.
1: Nou ja, dat geldt ook ongetwijfeld voor Kruimeltje, dat is hier dus ook gebeurd.
2: Toen lag het helemaal onder de sneeuw, want het was een winterstafereel. En Kruimeltje die stond precies aan de andere kant van de brug, dan kijk je naar de Stadhuisbrug, sneeuwballen te gooien.
1: Ah, kijk.
2: Ja.
1: Goedemorgen meneer. Heeft u wel eens van Keetje Tippel gehoord?
3: Van?
1: Keetje Tippel?
3: Nee.
1: Nooit? Kruimeltje?
3: Ja, nee.
1: Filijnen zegt sorry.
2: Kruimeltje wel, toch?
3: Kijk, jawel.
2: Ja, Kruimeltje wel.
1: Dat is hier opgenomen.
2: De Filijnen, film Kruimeltje Filijnen zegt sorry. En Filijnen zegt sorry is hier ook opgenomen.
3: Waar is hier?
1: Hier.
2: Op het hoekje.
1: Op het hoekje, ja, we zitten minder even in het radio-uitzending van het populaire station.
3: Okay.
1: Een filmwandeling.
3: Okay.
1: Wandelt er rustig verder. Dat gaan wij trouwens zelf
2: doen.
1: Ook
2: doen.
1: Een andere locatie.
2: Precies. Ja, dankjewel.
4: Okay. Nou, en er zijn altijd mensen die denken, er was niet ook een liedje gemaakt? Ja hoor, de zangeres zonder naam. Even een klein fragmentje van Keetje Tippel.

Mooi, straks nog meer filmwandelingen met Marcella van Leeuwen. Robert-Jan die gaat toch lekker met haar door Utrecht struinen. Het is 7:15 geworden. Zometeen het weer voor Midden-Nederland. Maar eerst muziek van Alex Born. How did you know? Dit is Radio M Utrecht.

0: was Alex Warren in Utrecht is wakker. We hebben nog een vraag liggen, of beter gezegd antwoorden die gegeven zijn op de vraag die ook op Facebook van Radio M Utrecht staat. Het gaat over honden, dat wil zeggen over de risicohonden waarvan de baasjes verplicht op cursus zouden moeten. Is dat terecht, is de vraag. Baasjes van risicohonden moeten verplicht op cursus, terecht of onterecht? Nou, ik had niet zoveel reacties verwacht, ook via de RTV Utrecht app en op Facebook, als je daar al hebt gekeken, dan zie je al heel wat staan. Jeroen zegt, het gaat een beetje kriskras door elkaar met de voor's en de tegens trouwens. Jeroen zegt, nee hoor, ik kom gewoon genoeg hele lieve honden tegen. Het ligt overigens aan de eigenaar, niet aan de hond. Zelfs een labrador zou je vals kunnen maken. En een kat ook trouwens. Else zegt, goedemorgen. Crew, welkom terug, Bob. Groetjes vanuit Woudenberg met 9 graden en helder weerbeeld. Ja, ik voel mezelf ook niet zo. Beetje ridderig. Nou, weer gaat vast en zeker goed doen dan. Wat honden betreft, gevaarlijke honden met bazen tegelijk trainen. Ben al eens door een hond gebeten en ook wel eens in een hoek gedreven door een kwijlende, blaffende hond. Vandaar ook mijn voorliefde voor kleinere hondjes. Doei doei. Een lieve groet en voor iedereen alvast een fijn weekend. Angelique zegt, het is best een goed idee. De slechte, tussen aanhalingstekens, baas, zoals ze genoemd worden, kan dan skills aanleren en kan er ondervonden worden of de hond bij deze persoon past. Ook leren ze tijdens zo'n cursus hoe te handelen met de hond en die onder controle te houden, indien nodig. Misschien ook een idee voor mensen die een kind willen hebben. Nou ja, Angelique toch. Dank voor je zegje hoor. Bianca zegt, toen ik mijn eerste Old English Bulldog kreeg, wilde ik alles goed doen en ik ben op cursus gegaan. Het is een ras zonder stamboom. Super lief voor andere mensen, maar toch liepen ze om me heen. Ik ben op cursus gegaan en het eerste wat ik daar leerde was dat ik extra mijn best moet doen, want het zou mijn schuld zijn als iemand iets zou overkomen. Nou, compleet verhaal daarover. Nog gaat het verder op Facebook van Radio M Utrecht. Yvonne zegt, ho, wacht even. Dus de baasjes van risicohonden moeten straks verplicht op gedragscursus? Lijkt me sowieso geen slecht plan om een cursus te volgen. En Petra zegt, met een foto van haar lieve Rottie, dat is Rottweiler dus, leuke foto, ziet er gezellig uit die hond. Ik heb nooit een cursus gehad. Ik heb altijd gemerkt dat de hond perfect luisterde en met kleine kindjes opgegroeid. En een Jack Russell, die ligt echt aan de baas of je verdiept hebt in het ras. Dus voor sommigen is het wel nodig. En Jeroen zegt, een dier is geen bijzettafeltje. Het is een gezinslid dat aandacht nodig heeft, tijd, zorg en verantwoordelijkheid. Als je volmondig ja kunt zeggen op de vraag of je dat kunt en wilt geven, dan ben je een prima baasje. En tot zover deze opmerkingen. Maar meer opmerkingen, kom ermee als je het nog niet hebt gedaan. Vinden we fijn. Facebook, Radio M Utrecht. Of je doet dat via de RTV Utrecht app. Praten we vanochtend nog over door in Utrecht is wakker in ons volgende uur. En ook mijn aard in Utrecht komt thuis vanmiddag vanaf 5 uur. En nu alle ruimte voor een mooi zonnetje. Margo, goedemorgen. Want 7:30 is de zon opgekomen. Is het overal zichtbaar dat er veel ruimte komt voor de zon? Is hier mooi, de zonsopkomst?
1: Het is prachtig, ja. Het mooiste moment hebben we net achter de rug, hè. Dat is als de zon net probeert op te komen. Dan krijg je, als je naar het oosten kijkt, van die prachtige oranje en rode kleuren. Nou, dat moment is voorbij, want de zon staat nu weer boven de horizon. We hebben een heel klein beetje bewolking heel hoog in de atmosfeer. Ja. Want van die hoge sluierbewolking, daar komt de zon echt prima doorheen. En die zon die gaat het vandaag uitstekend doen. Ik denk dat de mensen met zonnepanelen vandaag het maximale zullen halen wat er uit te slepen valt.
0: Ik ben blij.
1: Jij hebt ook, hè?
0: Ja,
1: zonnepanelen.
0: Zeker.
1: Ja, en dat is niet het enige. We hebben ook nog eens te maken met een wind die uit een zuidoostelijke richting komt. Op dit moment zwak. Vanmiddag matige windkrachtje 3. En daar komt gewoon ook nog eens een portie warmte vandaan. Dus 1 en 1 is 3. En de zon is er vandaag bij. En we hebben de aanvoer van warme lucht. Want waar komen we dan op uit? Nou ik denk op 22 graden. Ja. 17, 18 graden, dat is de norm voor deze tijd van het jaar. En daar zitten we vandaag boven. Dus het is een prachtige nazomerse dag.
0: Kijk eens aan. Ik verheug me erop. Dat wil zeggen, als ik vanmiddag klaar ben, dan met alle dingen en in en om het huis, dan kan ik lekker even buiten zitten. Dat mag duidelijk zijn.
1: Zo is het. Ja,
0: zo gaan we dan ook het weekend in. Een lekkere avond ook nog wel, denk ik.
1: Ja, ja, lekkere avond. Maar je merkt natuurlijk wel hè, dat de nachten langer worden dan de dag. Dus het zal vanavond wel sneller afkoelen, zeker als de zon ondergaat. Uiteindelijk wordt het komende nacht minder koud dan afgelopen nacht. Ik denk aan een graadje of 10, 11. En morgen en overmorgen is het 20 tot 22 graden. Maar in vergelijking met vandaag hebben we duidelijk meer wolken. Morgen trekt er namelijk vanuit het westen een zwakke storing over. Is niet actief, er valt ook geen regen uit. Maar het is niet meer zo zonnig zoals vandaag. Wel wordt het nog lekker warm hoor, met een windje uit het noordoosten. Ik denk 20 graden. En zondag hebben we ook nog met die wolken te maken. Misschien een beetje mist in de ochtend, daarna ook wel wat zon. En dan zien we langzaam die temperatuur, als die weer naar het zuiden draait, die wind, oplopen naar 22, 23 graden. En dan gaan we nog even pieken in de laatste twee dagen van september. Op dinsdag en woensdag. Want dan is de zon terug en dan komt er echt hele warm. Warme lucht afkomstig uit Noord-Afrika via Spanje en Frankrijk naar ons toe. En dat belooft dus een hele warme periode te worden, met ook in onze provincie zomerse temperaturen 25 graden.
0: Kijk eens aan. Zeg, dan eventjes, nu we het toch over Europa hebben. Nou ja, we hebben het over Afrika. Daar komt die echte warmte vandaan. Gaat Spanje en Frankrijk en wellicht ook nog België ook nog daarvan profiteren, tussen aanhalingstekens? Want dan wordt het ook heel erg warm natuurlijk.
1: Daar wordt het ook hartstikke warm. En ik verwacht ook in Frankrijk en zeker in Spanje en Portugal weer temperaturen die tropisch uit kunnen vallen boven de 30 graden. En die 40ers die we in het zomer hebben gehad daar, die komen niet meer voor. Maar ja, eind september temperaturen boven de 30 graden, dat is ook wel heel erg warm. Zelfs ook voor Spanje en Portugal.
0: Ja, precies. Ja. Nou, wat een vooruitzicht. Ook voor Nederland natuurlijk, terugkeren naar ons deel van de wereld, zeg maar. Met eind september temperaturen van 25 graden. Daarna, kijk, het wordt heel gauw oktober natuurlijk, volgende week donderdag al. Hè, dan denk ik, ja,
1: volgende week donderdag
0: is het al 1 oktober. Houdt dat warme hoofd weer aan met die hoge temperaturen dan?
1: Nou, die 25ers die raken we kwijt, maar het wordt zeker niet koud. Ik denk dat vanaf donderdag de temperaturen weer terugzakken naar 20, 21 graden. Nog steeds heel warm voor het begin van oktober. En regen komt er nog steeds niet aan. Ik zie dat de modellen heel spaarzaam zijn. Met storingen vanuit het westen die echt wat regen opleveren. Hoge drukgebieden blijven het ook heel goed doen in de eerste week van oktober. Terwijl die regen natuurlijk heel hard nodig is. We hebben nog steeds een neerslagtekort van 250 mm. Ja. 25 emmers per vierkante meter. Dat moet nog allemaal worden aangevuld. Maar de eerste komende twee weken valt er niet of nauwelijks wat in die regenmeter.
0: Dus nog even wachten wat het laatste kwartaal van 2026 nog gaat brengen voor de natuur.
1: Ja, kan allemaal nog gebeuren, maar de komende twee weken zien er behoorlijk droog en stabiel uit. Hè, stabiel na zomerweer. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets om van te genieten, hè, want het is natuurlijk herfst.
0: Zeker.
1: En we hebben van die prachtige mistbanken in de vroege ochtend, wat lagere temperaturen. Mooi. En dan overdag die zon erbij. Ja, ik kan hier enorm van genieten.
0: Ook. Ik snap het, ja. Heb je nog een weerspreuk, hè, afronding? Daar spreken we ook uitgebreid in het volgende uur weer natuurlijk.
1: Ja. Ik heb er eentje, omdat het te aansluit bij de Facebook-vraag van vandaag. Over honden.
0: Vertel.
1: Ja, nou, daar komt hij dan. Als de hond veel blaft en springt, dan weet je dat de zon je toezingt.
0: Ja, mooi. Dankjewel, mijn groot. Tot zo.

0: Sam Koek in Utrecht is wakker. Het is 8:02 geworden. Bij Slot Zuilen in Utrecht is morgen een brandweerwedstrijd speciaal voor gepensioneerde brandweerlieden. Je hoort er zo meer over.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
13: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
12: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunde alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
14: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
12: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Het derde uur van Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en natuurlijk het regionieuws als eerste nu even. Marjolein.
15: Ja, ook met het verkeer, want er staat een forse file op de A12 bij de Meern. Richting Utrecht is namelijk een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen, waaronder een motor, meldt Rijkswaterstaat. Ja, en dat heeft dus ook gevolgen voor de rest van het verkeer naar Utrecht. In Utrecht, in de wijk Overvecht, staan opvallend veel bushokjes zonder glas. De gemeente kiest er al maanden voor om dat glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen. Mogelijk gaat dat dit najaar wel gebeuren met materiaal dat minder snel kapot te maken is. En de politie heeft vannacht in Maarsen mogelijk autokraken voorkomen. Want bij controle van een verdachte auto werd inbrekersgereedschap gevonden. De spullen zijn in beslag genomen. En de inzittenden die zijn aangehouden.
0: Hey Marjolein, ik heb in de jaren 80 ik me herinner, ook al dit gehoord. Zo van met glassen, die bushokjes, dat moet allemaal niet meer.
15: Ja.
0: Dat is altijd natuurlijk een punt van vernieling. Heel makkelijk om zo'n bushokje kapot te slaan.
15: Ja, en kennelijk was het hier ook echt zo. Dan werd het weer vervangen en vervolgens was het weer binnen een week weer kapot. Dus dat schiet niet op.
0: Zeker niet. Dat in het regionieuws en uitgebreid natuurlijk om 8:30. Tot zometeen.
15: Tot zo.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dat gaat inderdaad over die A12 waar Marjolein het over heeft gehad. Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Knoop het Oude Rijn. Vanwege dat ongeluk dat heeft plaatsgevonden heb je een uur extra reistijd nodig. En nog altijd is de rechte rijstrook afgekruist.
3: Is uw bank, stoel of kussen versleten? Zit u niet lekker meer? Neem dan contact op met Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Bel 030 227 3227 of neem een kijkje op jansmeubelstoffeerderij.nl. Jans met een Z.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Jans Meubelstoffeerderij voor het stofferen, repareren en restaureren van al uw meubelen. Zoals tafels, kasten en klokken. Bel 030 227 3227.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Ja, het wordt weer een vol uurtje hoor, waarin je op de hoogte bent van wat er allemaal leeft en speelt in onze provincie Utrecht. Robert-Jan Boy die praat over het filmfestival, de Gouden Kalveren en niet te vergeten de rondleidingen die je kunt doen. Vanaf vandaag vindt het plaats, het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Robert-Jan, we hebben al veel gehoord over die diverse Nederlandse films. Je vermaakt je wel, denk ik, hè?
22: Ja, want ik loop rond met Marcella van Leeuwen, de educateur, filmgids. En die weet overal wat te vertellen. Nou, we kwamen net in de buurt van, wat was het ook, Drie Haringenstraat?
23: Ja, de Hamsteeg.
22: De Hamsteeg, dat heeft weer met karakter te maken.
23: Dat klopt, een heel klein smal steegje. Daar is een belangrijke scène in de film Karakter opgenomen. De film van Mike van Diem, die een Oscar heeft gewonnen.
22: Nou, dat is ook van die dingen. En nu lopen we door de Hekelsteeg, ook een smal steegje richting de Oude Grachten. Denk ik, dit leent zich ook wel een heel smal steegje. Voor hele spannende filmopname eigenlijk. Ja. Maar we hoorden ook wel dat Utrecht überhaupt zich echt heel erg leent vanwege het historische karakter voor een film.
23: Ja, dat
22: klopt. We gaan nu naar een film die toch wel tamelijk bekend is.
23: Tamelijk bekend.
22: Amsterdam.
23: Ja, de trots van Utrecht, wat dat betreft.
22: De speedbootscène. Maar wacht even, dat was toch in Amsterdam?
23: Nee.
22: Nee, dat was helemaal niet in Amsterdam. Nee. Voor een gedeelte althans. Dat was bij de Oude Gracht.
23: Precies.
22: Tot zo.
0: We werden wel voor de gek gehouden, maar wel leuk om te zien. En zeker om weer te horen waar dan die opnames in de Oude Gracht hebben plaatsgevonden. Waar ze doorheen geraced werd door die twee boten. Daarover meer na 8:30 in Utrecht is wakker. Bij Slot Zuiden in Utrecht is morgen een wedstrijd voor gepensioneerde brandweerlieden van de 13 korpsen uit onze provincie. Je gaat er zo meteen meer over horen. En hoe zit het nou eigenlijk met die baasjes van, noem het maar, gevaarlijke honden, zoals ze worden betiteld? Die zouden op cursus moeten, gedragscursus vanaf volgend jaar. Wat vind je ervan? Je antwoord mag je geven via de RTV Utrecht app. En je mag je ook, bewegen in de strijd der volkeren. Op Facebook van Radio M Utrecht.

0: Hot Chocolate, So You Win Again. Dat komt goed uit, want hier bij Utrecht is Wakker Radio en Utrecht is 7:15 geworden. Gaan we het hebben over het winnen van een wedstrijd. Tenminste, ik neem aan wel, want bij Slot Zuiden in Utrecht vindt morgen een brandweerwedstrijd plaats. Een brandweerwedstrijd en georganiseerd voor gepensioneerde brandweerlieden of brandweerlieden die nog wel actief zijn. Daar willen we alles van weten. En daarom Marcel de Vries, voorzitter van Stichting Oud Vuur Zuilen. Hey Marcel, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen,
0: Bob. Een brandweerwedstrijd. Nou ja, eerst maar eens eventjes over hoe dat er dan uit moet zien. En waar wordt om gestreden?
1: Nou, ze strijden natuurlijk om de eer. Want iedereen wil de eerste zijn en niet de laatste. Waar strijden ze dan verder om? Het is een beetje eergeest. Wat moeten ze doen? Nou ja, ze moeten het incident wat wij creëren met de ensenering, met vlammenborden en met knetterkasten, wat licht geeft en zo, gaan wij een brand simuleren. Ja. En daar kunnen ze dus, daar moeten ze het incident mee bestrijden. En mogelijk ook nog mensen die daar bij betrokken zijn, hun hulp bieden.
0: Nou kan ik me voorstellen, ja, als je op een gegeven moment dat gedaan hebt en je bent nu gepensioneerd, dat je zegt, oh ja, dan moet ik even op letten dat en dat. Maar het huidige korpsen, de korpsen, moet ik zeggen, in de provincie Utrecht, ja, die zijn toch helemaal van alle markten thuis, hè? Die weten wel hoe ze dat moeten aanpakken. Deze wedstrijd is niet alleen voor gepensioneerden of ook wel alleen maar voor gepensioneerde brandweerlieden?
1: Nee, het is zeker niet alleen voor gepensioneerde brandweerlieden. Het is ook voor brandweermensen die door wat voor omstandigheden dan ook bij de brandweer weg moeten, omdat ze te ver uit het verzorgingsgebied wonen. Een tankautospuit moet binnen 6 minuten na alarmering op de weg zitten. Ja, val je dan buiten dat stukje om naar de kazerne te rijden, ja, dan helaas kun je dus niet meer bij die brandweer. Maar die mensen willen wel verbonden blijven bij de brandweer, zijn we achtergekomen. Ja. En toen hebben we het initiatief genomen om de stichting op te richten. En de laatste dinsdag van de maand komen wij bij elkaar. Nou, de ene keer wordt er geoefend voor de wedstrijd het jaar erop. En de andere keer dan, dan wordt er wat gepraat over de incidenten die geweest zijn. En vooral het sociale karakter. Er zijn natuurlijk ook minder leuke dingen gebeurd tijdens een incident. En sommige oud-collega's willen daar dan nog wel eens een luisterend oor voor hebben. En dat bieden we dan ook met z'n allen. Ja. Want het was natuurlijk niet altijd leuk. En in het verleden was het gewoon heel simpel. Je kwam terug van het incident, kop koffie, werd nog even over het inzet gepraat en weer door. Ja, dat is gelukkig tegenwoordig allemaal goed georganiseerd.
0: Er wordt veel meer over nagesproken indien dat nodig is, zeg maar, bij een brand met misschien wat heftige gevolgen erbij voor mensen.
1: Zeker, zeker. Het is niet altijd leuk wat wij doen.
0: Ja, maar zoals dat vroeger ging, de branden werden wel bestreden, laat ik het zo zeggen, maar het gebeurt dan tegenwoordig anders. Wel beter, denk je, dan nu?
1: Het gaat nu sneller. We hebben lichter materiaal. Wij werkten toen nog van die hele grote, rode, dikke slangen. En toen ik nog bij de jeugdbrand zat, toen hadden we zelfs vlasslangen. Ja. Die gingen eerst helemaal uitzetten.
0: Dan heb je het over 1642, toch?
1: Of? Ja, zo ongeveer. En we hadden 9 mensen nodig. Want je had natuurlijk geen verbindingsmiddelen zoals tegenwoordig. Kijk, de huidige generaties die zijn verbonden aan hun mobiele telefoon. Ja. En wij aan onze ordonnantie. Je had 9 mensen nodig om die brand te kunnen bestrijden. Je had een bevelvoerder, je had een aanvalsploeg die ging verkennen. Je had mensen nodig om het water op te bouwen en slangen uit te gooien. Ja. En we hadden natuurlijk een ordonnans nodig. Als ze uit gingen rukken, dan zocht hij in de buurt een telefoon op bij iemand. En dan zei hij, mag ik even bellen? En dan ging hij naar de centrale van de brandweer bellen. Ja. En ze vertellen waar de brand was. Ja. En wat aan de hand was en wat ze gingen doen.
0: En hoe zien we dat dan morgen terug bij die wedstrijd? Gaan we echt terug naar die periode? Of is het wel met de moderne technieken, deze wedstrijd die jullie organiseren?
1: Nee, zeker niet. We hebben zelfs nog van de brandweer Zeist een oude motorspuit kunnen lenen uit die
0: geweldig,
1: tijd.
0: Ja.
1: Dus we gaan echt terug helemaal naar die tijd. Ook met de rode slangen. We hebben echt mensen in alle leeftijden, zeg maar voorbij 1950 en zo, en tot aan 80 aan toe die meedoen. Dat gaat dan niet al te snel natuurlijk, maar het gaat om de sfeer met elkaar en de verbondenheid. Dat is eigenlijk wat je steeds terugkrijgt van de mensen. Het is toch weer leuk om elkaar even te zien.
0: Ja, een soort van reunie is dat dan dus. Is dit al jaarlijks vanaf nu of niet?
1: Ja, dat doen ze al heel veel jaren. En het is één keer per jaar. En altijd in de laatste zaterdag van september. En dat gaat dan door de hele provincie heen bij de korpsen die deelnemen.
0: Nou, wat leuk. Maar morgen vindt het dus plaats in Zuilen, hè?
1: Jazeker.
0: Ik kan me voorstellen, mensen die nu denken van... dat is misschien wel eens leuk om te gaan bekijken. Kan dat ook of is het een heel besloten geheel van jullie?
1: Nou ja, het moet eigenlijk geheim blijven, maar ik heb uit zeer betrouwbare bronnen vernomen dat er al een keer een klein tikje van de sluier is opgelicht.
0: Ja.
1: Het is inderdaad in de buurt van het slot Zuilen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat zegt niet dat het op het slot is natuurlijk, want er zijn nog meer gebouwen daar die in de buurt staan.
0: Ja, maar ik bedoel, je zult materieel zien, je zult misschien ook wel oude brandweerwagens en in elk geval allerlei materieel kunnen bekijken in de omgeving dan van slot Zuilen.
1: Ja, zeker zul je auto's zien staan en spullen zien staan waarvan je denkt van, hé, hier is het.
0: Dan ontfutsel ik alleen.
1: En anders kan ze altijd even langs de kazerne, de burgemeester Norbergs lang gaan en zeggen, waar is die?
0: Oké, dan ontfutsel ik alleen nog een beetje hun tijd. Is het vroeg je bed uit morgen voor deze wedstrijd?
1: Ja, voor mijzelf is het 6:30 wel aan de bak.
0: En als we willen komen, kijken, vanaf hoe laat is het ongeveer dan morgen in de buurt van Slotzijn?
1: De eerste wedstrijd is 8:30. Dan beginnen we met het korps Loosdrecht. En de laatste die speelt is om 3:00. Moet hij zich melden.
0: Ja.
1: En dan beginnen we en dat is Ederveen.
0: De brandweerwedstrijd van dit jaar. Bij en de omgeving van Slotzuilen. Marcel de Vries, voorzitter van Stichting Oud Vuur. Dank je wel voor je toelichting. Morgen heel veel plezier en ook succes met elkaar.
1: Ja, hartelijk dank Bob. En jij hebt een prettige uitzending verder.
0: Dank je wel.

0: Miss Montreal. Groot. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Nou, je hoorde mij nog eventjes Marcel de Vries bedanken voor natuurlijk zo'n interview dat ik met hem deed over morgen. En dat gaat over die brandweerwedstrijd om en nabij Slot Zuilen. Vanaf 8:30 morgen wordt iedereen bij deze uitgenodigd.
1: Utrecht is wakker.

0: Price of Love van Donneville Everly. Die Everly's dus, ofwel die Everly Brothers. Richting 8:30, richting het nieuws uit de regio door Marjolein. Marjolein, wat hebben we sowieso in het nieuwsbullet, hè?
1: Een forse celstraf die geëist is tegen een man uit Utrecht. En autokraken die voorkomen zijn in Maars.
0: Nou, muziek doen we zo meteen weer.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
3: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: 8:30, dit is Radio M Utrecht. Tijd voor het regionieuws, Tom Marjolein.
1: Goedemorgen, over een flinke file op de A12 bij De Meern. Richting Utrecht ontstond vertraging van meer dan een uur. Dat is inmiddels ietsje afgenomen. Meerdere auto's en een motor zijn vanmorgen op elkaar gebotst. En volgens Rijkswaterstaat moet de rest van het verkeer over één rijstrook. Hoe het met de betrokkenen gaat, dat is nog niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel en een jarenlange rijontzegging geëist tegen een 21-jarige Utrechter. Een jaar geleden veroorzaakte hij een dodelijk ongeluk op de A12 bij Harmelen. Mogelijk was hij onder invloed van cannabis en lachgas. Een vriend van de verdachte overleefde het ongeluk niet. De bestuurder wordt ook vervolgd voor lachgasbezit als het aan het OM ligt. Dat is niet nieuw, hij is al vaker aangehouden met lachgas in zijn auto. In de Utrechtse wijk Overvecht staan opvallend veel bushokjes zonder glas. Het gaat om 13 van de 80. De bushokjes werden afgelopen zomer vernield en de gemeente kiest er al maanden voor om het glas niet te vervangen, om nieuwe vernielingen te voorkomen en voor de veiligheid van bewoners. Mogelijk worden ze dit najaar wel gerepareerd met materialen die minder snel kapot gaan. In Maarsen zijn vannacht mogelijk autokraken voorkomen doordat de politie een verdachte auto heeft gecontroleerd. Hierin werd inbrekersgereedschap gevonden. Alle spullen zijn in beslag genomen, de inzittenden zijn aangehouden en bekeurd. De boete voor het bezit van dit gereedschap is €170. Volgens de politie Stichtse Vecht was dezelfde auto gezien bij eerdere inbraken. En dan het weer. Het wordt een mooie nazomerdag. Zon, weinig wind. En vanmiddag is het zo'n 22 graden.
0: Tuinstoeltjes al opgeborgen of niet?
1: Staan
0: ze
1: nee, die staan weer klaar hoor.
0: Die kunnen
1: vaak
0: er zo
1: zitten
0: bij
1: vanmiddag.
0: Ja, maar gewoon heeft al gezegd bij ons in de uitzending dat het volgende week zelfs 4 of 25 graden gaat worden. Dus,
1: helemaal lekker.
0: Korte broeken, korte rokjes. Ja, alles kan volgende week weer, zeg maar. Hè. Nazomer.
1: Niet
0: laatste periode van september. Marjolein, dankjewel voor het nieuws. Kort even over het weer. En jij bent er zo meteen weer om.
1: Ja, tot zometeen.
0: Tot zo dan. Verkeersinformatie van de ANWB, dat haakt natuurlijk ook in op waar Marjolein het over had ten aanzien van het verkeer op de A12. Eerst even de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. 5 minuten extra. En op de N420, dat is de provinciale weg van Nieuwebrug richting Woerden. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden doe je bijna 20 minuten langer over je reis. Dat ongeluk, dat is de oorzaak op de A12 van die vertraging tussen Reewijk en de Meren. 50 minuten op dit moment, de rechterreis ook is afgekruist. Tussen de aansluiting met de A12 en Woerden doe je bijna 20 minuten langer over je reis. Dat ongeluk, dat is de oorzaak op de A12 van die vertraging tussen Reewijk en de Meren. 50 minuten op dit moment, de rechterreis ook is afgekruist.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap.

0: catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
6: Hoe kom je daar nu bij?
5: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
11: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
12: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: Utrecht is wakker met Bob.

0: Spinners en Working My Way Back to You bij begin jaren 80. Wat een groot succes voor deze voormalige Detroit Spinners trouwens. 8:08, het weer voor Midden-Nederland. We praten nog over bijtgrage honden of honden die min of meer worden aangerekend of toegerekend tot de categorie gevaarlijke honden en hun baasjes die verplicht op cursus zouden moeten. Facebook Radio App Utrecht heeft daar een vraag op gezet. En niet te vergeten, je kunt reageren via de RTV Utrecht App. En we horen vanmorgen en zometeen alweer veel meer via de microfoon van Robert-Jan Boy over de opnames die in het verleden gemaakt zijn voor bekende Nederlandse films. Films die opgenomen zijn, bepaalde scènes in Utrecht. Want Robert-Jan wordt rondgeleid door Marcella van Leeuwen. En ze hebben zich verplaatst met z'n tweeën ergens.
1: Ja, Bob, we zijn hier toch wel bij een heel bekend punt gekomen, denk ik dan. Of tenminste, omdat het een bekend punt is aan de Oude Gracht. Het oude gemeentehuis. We zien hier de winkel van Sinkel. We zien daar de brug, de Dom in de verte. De Oude Gracht die zo verder stroomt. En hier is wel wat heel bekends opgenomen, zeker, zou je kunnen zeggen. Het is pas nog op tv geweest, namelijk Amsterdam.
2: Klopt.
1: Marcella van Leeuwen, die houdt het niet meer om te vertellen wat hier gebeurd is. Maar een meneer is hier zijn wagen aan het verplaatsen.
3: Jazeker.
1: Als ik zeg Amsterdam, wat denkt u dan aan?
3: Een hopeloze stad. Maar ik kom uit Rotterdam, dus dat moet je maar niet vragen. Het is niet zo, maar het is sterker als mezelf.
1: Maar kent u die speedboot-scène?
3: Ja, zeker. Ja, zeker. Dat is hier geweest.
1: U weet het?
3: Ja, natuurlijk weet ik dat.
2: Ja.
3: Wie niet?
1: Nou, ik denk een heleboel mensen.
3: Dat is een gemis aan een opvoeding.
1: Hoor je dat?
2: Ja, een gemis aan de opvoeding. Als je niet weet, als je in Utrecht komt, je hoeft er niet te wonen, je hoeft er niet vandaan te komen. Nee. Maar als je in Utrecht komt, dan moet je weten dat Amsterdam hier is opgenomen.
1: Want wat is er precies gebeurd? Ze kwamen aan met die speedboten.
2: Twee speedboten.
1: Achter elkaar. U gaat de bus verzetten.
3: Ja, ik ga hem verzetten eventjes. Ja,
2: precies.
3: Dankjewel. Is goed.
2: Twee speedboten. Die hadden een achtervolging. En die kwamen hier voor de winkel van Sinkel door de bocht. En een van de twee boten die vloog over het terras. En de andere die ging door het water verder de Oude Gracht op, helemaal de stad uit.
1: En waarom is dat hier opgenomen eigenlijk?
2: Nou, dat kan ik je vertellen, want ze wilden dat terras hebben. Ze wilden dat er mensen wegvlogen van het terras, dat er iets over de kade heen ging. En in Amsterdam heb je geen...
1: Heb je niet de werven?
2: Nee, heb je gewoon een rechtopstaande kade. Dus daar kon dat helemaal niet opgenomen worden.
1: Ja.
2: Utrecht, eigenlijk had de film gewoon Utrecht Damned of zoiets moeten heten. En had hij zo gewoon in Utrecht afgespeeld moeten worden.
1: Nou, het was maar heel eventjes natuurlijk.
2: Het was maar heel,
1: heel kort zinnetje.
2: Maar we zijn er wel heel erg trots op, kan ik zeggen.
1: Zijn ze lang mee bezig eigenlijk geweest?
2: Twee dagen. Want ze wilden eerst dat die speedboot op wieltjes ging. Maar dat ging helemaal niet, want die werf die hobbelt en die bobbelt. En toen hebben ze een rail aan moeten leggen. En toen hebben ze de speedboot over de rail laten gaan. Het was de moeilijkste scène van de hele film om op te nemen. 2 dagen voor 10 seconden film.
1: Ongelooflijk.
2: Ja,
1: maar zo gaat het met film, hè?
2: Zo gaat het met film. Ja, daar heb je soms een lange adem voor nodig.
1: We lopen verder hier, Vinkenburgstraat.
2: Vinkenburgstraat.
1: Ga je naar rechts richting de Neude en wat zie je ineens?
2: En wat zie je? Dan zie je gouden plakaten. Rijk de Gooier, 1999.
1: De gouden tegels.
2: Ja, de gouden tegels.
1: Met de handafdruk.
2: Met de handafdruk van de acteurs en actrices die een gouden kalf hebben gewonnen. We noemen dat ook wel de Walk of Fame.
1: Ja, het zijn tientallen tegels.
2: Ja, ja.
1: Ja, vorig jaar is er helaas niet eentje gekomen.
2: Nee, er is er geen gekomen.
1: Vanwege bezuinigingen.
2: Vanwege bezuinigingen, ja. Het kost best wel wat geld om deze mooie tegels te maken. En de subsidie die stopte. En dus is dit helaas eventjes eruit. Maar we hopen dat het wel weer terugkomt, hoor.
1: Monique van der Vent.
2: Monique van der Vent, Turks Fruit.
1: Turks Fruit, maar we hebben het al over...
2: Hebben we het al over gehad. Dus
1: over
2: straks
1: Keetje Tippel gehad, hè. Keetje
2: Tippel.
1: Speelde ze ook in. Ja,
2: precies.
1: Maar goed, het filmfestival...
2: Ja.
1: Is er nog steeds.
2: Zeker,
1: en
2: zeker.
1: En niet zo'n beetje ook.
2: En niet zo'n beetje ook. Hij start vandaag, vanavond met de openingsfilm Downtown. 8 dagen lang films, mooie series en elke dag de filmwandeling.
1: En de filmwandeling. Maar als elke mensen nou dag. Denken van ja, leuk allemaal, leuk en aardig die film. Maar ja, ik heb er eigenlijk niet zoveel mee. Maar ik vind het toch wel leuk om ook wat...
2: Van de stad te weten.
1: Is er dan nog een oplossing?
2: Zeker, want de filmwandeling is niet alleen maar film. Is ook heel veel over de stad. We werken samen met Utrecht en Partners. En ik ga samen met een stadsgids lopen.
1: Ja?
2: En de stadsgids die vertelt over de historie, over de gebouwen, over wat Utrecht zo uniek maakt. En daar koppelen we de films aan.
1: Aha.
2: Dus het is 2 vliegen in 1 klap.
1: Het kan allemaal niet op, Marcella van Leeuwen.
2: Zeker.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: Met die openingsfilm.
2: Ja, zeker. We gaan een feestje maken deze week van Utrecht.
1: Het Nederlands Filmfestival. Ja. Het kan eigenlijk niet missen.
2: Het kan niet missen. Dankjewel.

op een gegeven moment erin Run, Run, Run Deer of zo. Rudolph the Red Road Reindeer. Maar dat ligt aan mij, denk ik dan ook. Wouldn't it be nice? Zeker wel. Met mooi weer erbij vandaag. Ja hoor, de komende dagen wordt het alleen nog maar mooier, heb ik al begrepen. Maar Margot gaat het allemaal zo meteen toelichten. Midden-Nederland, het mooie weer in aantocht. Veel reacties op bij terugkomst, dank daarvoor. En ook over de honden gaat het. Philip bijvoorbeeld, want het gaat over eigenaren, baasjes van honden die als gevaarlijk worden aangemerkt. Niet die bazen, maar de honden. Ja, misschien ook wel. Die zouden verplicht op gedragscursus moeten. Daar wordt over gesproken, maar vind je dat terecht? Ik heb vroeger, zegt Philip, een Maltese gehad. Ook een Cocker Spaniel en een Cavalier King Charles. Het zal wel hoor. Voor mij is dat een heel leuk hondje, maar ik weet niet zeker. Je moet karakter hebben om gevaarlijke honden in huis te nemen, zegt Philip. Je moet in elk geval de tijd nemen om ermee naar buiten te gaan. En ik zou ermee naar de hondenschool zijn gegaan. Maak er een fijne uitzending van en voor iedereen een prettig weekend. Kleine honden kunnen ook heel vals zijn, zegt Erna. En Ingrid, fijn dat je er weer bent. En Koop, bedankt voor de goede vervanging. Nou, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Dat vinden we hartstikke mooi. Ik ga nog even kijken naar dit waren de reacties even in Facebook. Nee, dat is niet waar. In onze WhatsApp, maar in Facebook. Dan moet ik even kijken of ik daar weer naartoe kan scrollen. Met al die beeldschermen hier, zeg. Het is toch weer een beetje wennen. Dus even kijken wat er zoal is binnengekomen. Ja, honden. Ik vind dat eigenaren, zegt Ingrid, een andere Ingrid trouwens ook, wel eventjes naar die cursus moeten gaan. Kan allemaal geen kwaad. Nou, dat is goed om te lezen van jou, die reactie. En nog even wat nieuwe zaken erbij. Ella zegt, ik heb altijd geleerd dat geen hond vals geboren wordt, maar vals wordt gemaakt. Naar mijn idee is het net als met kinderen. Als je ze niet correct opvoedt, dan komt er niet veel van terecht. Het probleem ligt dus bij de baasjes en niet bij de hond. Maar Janne zegt, dat is weer een Boelmastief en Olly. Oh, wat leuk zeg. Ik zie een foto van die Franse bulldog. Vriendinnen voor het leven. Deze twee hondjes bij elkaar. Wat leuk. Totaal geen agressie in beeld. Mensen zijn wel bang voor beer zonder reden. Omdat het zo'n grote hond is of omdat het kleine hondje beer heet. Ja, dat kan ook natuurlijk, ja. En één reactie nog op Facebook ook te lezen. Eigenlijk zou elke hond van de baas, elke hondenbaas, zo moet het zijn, op cursus moeten. Als die hond niet goed begeleid wordt, dan is het allemaal niet zo dat hij betrouwbaar is. Nou, Manon, ook dank voor je reactie. Jazeker, er gebeuren te veel incidenten waarbij blijkbaar blijkt dat de eigenaar zijn verantwoordelijkheid niet aankan. Dus jij vindt het wel terecht dat de hondeneigenaren op cursus zouden moeten. Aart gaat er graag met je over doorpraten. Vanmiddag in Utrecht, komt thuis vanaf 5 uur hier op Radio M Utrecht. En je zegt je doen, dat kan dus via Facebook van Radio M Utrecht en vanzelfs sprekend kan dat via de RTV Utrecht-app. Zo, dat was een beetje door elkaar van linker beeldscherm naar het rechter beeldscherm. Mijn nek is een beetje verdraaid, maar ik ben er wel verdraaid.

0: Ongelooflijk, incroyable. Ilse de Lange, in Utrecht is wakker. Op Radio M Utrecht. 9 minuten voor 9 uur. Utrecht is wakker met Margot Ribberink en het weer voor Midden-Nederland. Margot, ik kwam al bij een muziekje uit, maar dat hebben we geen tijd voor. Ja.
1: Dat muziekje ken ik helemaal niet. Nee. Dat is niet het weermuziekje.
0: Nee, Stavaris, Don't Take Away the Music. Maar toch ga ik dat dan wel eventjes doen op dit moment. Want we gaan hij wil gewoon het weerpingeltje niet hebben, maar nu wel hoor. Nou ja, goed. In elk geval tijd voor om eens even te praten over het weer voor Midden-Nederland. Met een mooie dag in het verschiet, zeg maar.
1: Ja, een mooie dag in het verschiet. Als we nu naar buiten kijken, dan zien we de zon schijnen. Het is niet helemaal onbewolkt, want we zien vrij veel hoge en middelbare dunne wolken. Een beetje vezelig van structuur. Vliegtuigstrepen zien we ook heel veel, want het is vochtig op grote hoogte. Maar de zon die komt daar prima doorheen. Bovendien is het zo dat in de loop van de ochtend en middag de meeste hoge en middelbare bewolking naar het oosten wegtrekt. En we hebben ook nog eens de aanvoer van warme lucht, want de wind is gedraaid. Gisteren nog uit de koude noordwesthoek, nu uit het zuidoosten. Windkrachtje 2, vanmiddag windkrachtje 3. En die temperatuur die gaat omhoog. Op dit moment is het nog een beetje fris buiten. Met 7,3 graden in Zeist, 11,4 in Maarsen. Maar we komen overal boven de 20 graden uit. Ik denk dat het op sommige plaatsen zelfs 22 graden gaat worden.
0: Kijk eens aan, maak je borst maar nat. Ja, zoek het enige nattigheid dan die er is, zeg maar. We gaan het weekend in, Margot. Hoe gaan we dat doen?
1: Nou, zonder regen in ieder geval. Maar wat we wel krijgen is dat er vanuit het westen toch weer zwakke storingen onze kant uit gaan komen. Dus vanavond is het helder, maar vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Het wordt ook helemaal niet koud hoor, een graadje of 10. En morgen zul je duidelijk meer bewolking zien dan vandaag. De zon die piept er wel af en toe tussendoor en het blijft ook droog en het wordt 20 graden. En zondag dan draait de wind weer naar die warme hoek en wordt het 22 graden, maar ook dan denk ik dat de zon wel last heeft van wolkenvelden. Dat is maandag ook nog zo, ondanks de oplopende temperaturen. Ja. En dan krijgen we de laatste twee dagen van september, dinsdag en woensdag, echt met een warmtepush te maken. Warme lucht vanuit Afrika komt met een stevig aantrekkende zuidoostelijke wind naar ons toe. De zon gaat het ook beter doen. En dat moet resulteren in twee zomerse dagen op het einde van september. 25 graden op dinsdag en op woensdag.
0: Daar ronden wij voor nu mee af, maar je bent er vanmiddag weer natuurlijk. Hè? En,
1: ja hoor.
0: Ongeveer 10 voor 1. En natuurlijk bij Aart in Utrecht komt thuis. Maar goh, ik wens je een lekker weekend. En met een lekker vooruitzicht ook naar volgende week. Met die zomerse
1: dagen
0: natuurlijk.
1: Zeker, ja hè. Gaan we doen.
0: Dank voor vanochtend hè. Dag. Tot zover. Deze Utrecht is wakker werd mede mogelijk gemaakt door jullie allemaal. Dank daarvoor. Fijn dat jullie er weer zijn en blijven luisteren. Zometeen Edwin Meerman. Te beginnen met de hit Zuid-Holland. Oh, wat een lekkere muziek hoor.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
1: Geeft ruimte.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
0: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire
8: arrangementen. Dit is Eemland 1.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
10: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
9: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
11: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
9: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen. Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het is 25 september. Dit is Eemland Actueel, de gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1.
1: Met in deze uitzending onze collega Ronald Christians. Praat na het weer met Klaas Bijker. Met Marijke Linnaars over haar verhitte motie. Hoe het kleinste kerkje van Baren groot kan zijn, zeker als de jazz er komende zondag neerstrijkt. Het klassieke muziekfestival September Me is begonnen en daarin staan vrouwelijke muzici centraal. En na de eerste plaat praten we over de gemeentepolitiek van Amersfoort en het overlijden van oud-wethouder Kees Kranen.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan Klaas.

0: Ja, La La La, dat is Syreeta. En dat was ooit de ex van Stevie Wonder, waarmee ze ook platen gemaakt heeft. En hier heeft ze gezongen met Billy Preston. En het nummer heette It Will Come In Time.
1: De gemeenteraad van Amersfoort is weer op stoom na het zomerreces. Woensdag was het debat over het gloednieuwe coalitieakkoord. Maar dat werd een beetje overschaduwd door het nieuws van afgelopen weekend. Want vrijdag overleed plotseling oud-wethouder Kees Kranen. En daarover praat ik met onze politiek verslaggever Peter de Lange. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gideon.
1: Wat voor een mens was Kees Kranen?
2: Kees was eigenlijk een beetje het type van de gewone man. Een wethouder die eerlijk was, sociaal en eigenlijk heel recht voor zijn raap sprak. Hij was sinds 2002 was hij eigenlijk al raadslid. Toen was hij nog bij de BPA.
1: En, dat is de Burgerpartij Amersfoort?
2: Ja, ik kon het zeggen, Burgerpartij Amersfoort. Ja. Ze kwamen toen met 2 zetels in de raad. Dus niet echt een partij waarvan je zou zeggen met heel veel zetels. Maar ze hadden toch wel aardig invloed. En dat had ook wel te maken met in die tijd het nieuwe van de lokale partijen. Er kwamen er toen gelijk 3.
1: Ja.
2: Dus het was toen op dat moment wel iets nieuws in de gemeenteraad. En Kees was ook wel iemand die van samenwerking hield. Dus hij heeft in 2010 heeft hij achter de schermen vooral geprobeerd om alle lokale partijen op 1 lijn te krijgen. En dat is ook wel gelukt. En toen kwam hij in 2010. Kwamen ze zelfs met 7 zetels in de raad. Want we hadden alle partijen verenigd. Dat ging niet lang goed. Zoals dat dan gaat met dat soort partijen. En toen ging hij over naar de VVD en daar is hij eigenlijk een beetje tot recht gekomen.
1: Ja.
2: Hij kreeg meer mogelijkheden, kon zich wat meer uiten in debatten. En toen kwam hij eigenlijk tot bloei in de zin van, nou, hij kon zijn mening uiten. Nou, hij was ook iemand die dat graag deed.
1: En zo groeide hij uit tot wethouder zelfs voor de VVD voor 4 jaar lang vanaf 2018. Wethouder stedelijk beheer, groen en informatievoorziening, dienstverlening. Daarin reageerde hij vaak snel op klachten van inwoners. Dat vond hij erg belangrijk, ook contact met de burger. Ja. Maar hij heeft ook nog wat affaires te verwerken gekregen. Zoals het bekende seance op de kindergraven bij Rusthof had hij mee te maken.
2: Ja, en ook daar kan je dan zien van hoe hij als persoon was. Was eigenlijk van alle normale situaties. Hij was woedend op de directeur. En toen gooide hij hem ook tijdens de raadsvergadering voor de bus, zal ik maar zeggen. Van, hij wilde niet meer met die directeur van de Rusthof samenwerken.
1: Mm-hmm. Hij werd eigenlijk ter plekke staande voeten geslagen.
2: Ja. En dat is natuurlijk erg ongebruikelijk. En dat leverde ook zelfs een motie van afkeuring af.
1: Nee, want als politicus hoor je eigenlijk niet je ambtenaren af te vallen. Zeker niet in het openbaar in ieder geval. Nee. En dat deed hij wel. Dat was opvallend. Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek. Maar toch kwam hij plotseling te overlijden dit weekend.
2: Ja, want hij was eigenlijk sinds 2026 niet meer in de raad. En in het weekend werden we eigenlijk allemaal opgeschrikt door het feit dat een fietsongeluk had gehad vlakbij zijn huis. Nou, gelukkig is hij wel snel gevonden. En volgens zijn familie is gebleken dat hij ook snel overleden is, dus weinig geleden heeft. Maar het was wel echt schrikken, want je had eigenlijk verwacht van dat hij door zijn ziekte misschien zou overlijden.
1: Ja.
2: Want dat was toch wel steeds slechter. Maar zo plotseling overlijden, dat was voor iedereen natuurlijk een enorme schrik.
1: Ja, en er wordt ook afscheid van hem genomen en dat gebeurt aanstaande vrijdag, hè? Of vanavond zelfs bedoel ik.
2: Ja, vanavond kan iedereen eigenlijk vanaf 7:45 afscheid nemen. En de familie controleren in de Rusthof.
1: Ja, dus dat gebeurt allemaal vanavond. Ondertussen gaat het politiek circus gewoon door. Was er afgelopen woensdag een debat over het coalitieakkoord.
2: Ja.
1: Met een merkwaardige samenstelling. Hè. Vooraf werd al gezegd van nou, dat gaat heel erg moeilijk worden om deze partijen bij elkaar te krijgen. Gezien de standpunten over bijvoorbeeld parkeren. Waarin de vorige coalitiegenoten tegen zoals Pro en D66 recht tegenover Keihard voor Amersfoort en VVD stonden. Het is er toch gelukt. Dus dat zal een knetterend debat hebben opgeleverd. Want ja, dat is natuurlijk voer voor de oppositie.
2: Ja, nou, het was een saai debat, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Oh.
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk in voor de zomer al de installatie van dat college gehad. En toen was er een coalitieakkoord op hoofdlijnen geschreven. En er was beloofd van, nou ja, dan komen we na de zomer, gaan we met elkaar praten over de invulling daarvan. Een uitwerkingsprogramma noemen ze dat.
1: Ja. En dat is besproken woensdag.
2: Ja, je zou dan verwachten, nou dan kunnen we alle partijen eens lekker even goed aanhaken en vertellen van nou wat willen wij. En college, u heeft wel een coalitieakkoord, maar kom dan maar eens op zelf met wat u wil. Nou ja, het was eigenlijk gewoon een herhaling van zitten met verkiezingsprogramma's die partijen voorlazen. Thomas van Eerde vond het al voornamelijk voor 2014 de fractievoorzitter. Die noemde zijn collega's zelfs makkelijk samen. Van die, ja, dus het geeft ook wel een beetje waar weer van ja, wat voor soort debat het was.
1: Wanneer keert het dualisme dan weer terug in de raad, Peter? Ja.
2: Nou, misschien als het uitwerkingsakkoord klaar is en er zal blijken dat niet alles wat partijen nu hebben voorgelezen ook in het akkoord terechtkomt.
1: Ja, duidelijk. We gaan het afwachten, want dat wordt binnenkort allemaal weer besproken. Hè? Het uitvoeringsprogramma wordt ergens half oktober verwacht.
2: Half oktober, 14 oktober.
1: En wanneer gaan ze er dan over praten?
2: Dan gaan ze 3 en 11 oktober gaan ze erover praten.
1: Nou, dan moeten we dat maar eventjes afwachten. Peter, hartelijk bedankt. En jouw hele verhaal over die tamme vergadering, waar ook nog opmerkelijke dingen over kernenergie werden geroepen. Ja. En een tegenstander van het vrouwenoffensief liet zich ook horen. Dat allemaal op de site van Nieuwsplein33.nl. Okay. Dankjewel, Peter.
2: Graag gedaan.

0: Dat was natuurlijk Miles Kane met Corinne Bailey Rae met het nummer Nothing Ever Gonna Be Good Enough uit 2002 en, jawel, 20.
1: September Bee is een jaarlijks festival rond klassieke muziek. Het Ragazza Quartet speelt daarin een centrale rol en in de programmering staat de vrouw dit jaar centraal. Festivalmanager Gea Plantinga weet daar meer over. Goedemorgen, mevrouw Plantinga.
2: Goedemorgen.
1: Het Ragazza Quartet is zo genoemd het huisorkest van het festival. Als ik het goed heb, zijn dat ook vier dames.
2: Klopt, ja.
1: En welke invloed hebben zij op het festival?
0: Groot, veel invloed.
1: Oh, veel invloed, zegt mijn collega hiernaast.
2: Ja, zeker. Zij zijn onze artistiek leiders en dat betekent dat zij met z'n vieren eigenlijk alles wat het festival is bedenken. En ja, er zit vervolgens natuurlijk een team omheen om dat allemaal uit te voeren. Maar wat er allemaal op het festival te zien en te horen is, dat is echt aan hen.
1: Ja, want zij hebben dus een heel groot netwerk. Of hebben ze naast het spelen ook nog heel veel tijd om andere collega's te bekijken tijdens concerten?
2: Ja, zeker. Ja, dat hoort heel erg bij werken in de klassieke muziek. En dat vind ik zelf ook een van de grote voordelen. Je mag voor je werk gewoon heel veel concerten en voorstellingen bezoeken. Van andere geweldige makers. Maar daarnaast, het Ragazza Quartet heeft natuurlijk ook een heel groot netwerk binnen de klassieke muziek en ook daarbuiten. Ze bestaan al 25 jaar en zijn al 25 jaar voorvechters van klassieke muziek. En ze hebben daardoor al best wel een groot netwerk opgebouwd.
1: Ja, en nou stelt het Ragazza Quartet en uw festival, je festival, jouw festival moet ik zeggen, dit jaar ook nog de vrouw centraal. Klopt het dat de klassieke muziek nog een mannenbolwerk is?
2: Ja, absoluut. Je ziet het op het podium iets minder terug, want er zijn nu heel veel ook vrouwelijke en niet-mannelijke artiesten die op het podium staan. Maar uit onderzoek van Buma Stemra uit 2025 blijkt dat van de tekstschrijvers en de componisten maar 16% in Nederland een vrouw is. Ja, dat is natuurlijk heel erg uit verhouding, want talent is volgens mij toch echt gelijk verdeeld. Maar kansen misschien niet en ook voorbeelden niet. Er is bijvoorbeeld een boek van muziekjournalist Merlijn Kerkhoff. Dat heet De 82 componisten die je echt moet kennen. En van die 82 componisten die hij noemt, zijn er maar 5 vrouwen. Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje uit verhouding.
1: En dat vrouwen heel goed klassieke muziek kunnen spelen en bedenken. Schrijven, zal ik maar zeggen. Dat blijkt ook wel op uw festival dit jaar. Mm-hmm. Wat maakt September anders dan een gemiddeld klassiek muziekfestival?
2: Ja, eigenlijk het feit dat we het zelf ook niet echt een klassiek muziekfestival noemen. We noemen het een festival voor ontdekkers en verdwalers. En ja, de artistieke leiding is in handen van een klassiek strijkkwartet. Maar ook zij bevinden zich vaak een beetje op het randje van wat klassieke muziek eigenlijk is. En we hebben heel veel verschillende artiesten en gezelschappen dit weekend te gast. Klassieke muziek is ruim vertegenwoordigd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vanavond in de theaterzaal in de Flint in Amersfoort een concert dat heet Arabische Divas met het Amsterdamse Andalusisch Orkest. En dat is juist weer heel erg geworteld in niet-klassieke muziek. Mm-hmm. Zo is er op het festival dus naast klassieke muziek heel erg veel te beleven. Wat niet per se als klassieke muziek omschreven hoeft te worden.
1: Ja, en daarnaast is er ook nog een viering van homoseksualiteit in de klassieke muziek. Dat wijkt denk ik ook wel af. Want ja, iedereen loopt altijd in de smoking, nette pakken, nette jurken. Maar heel veel regenboog zit er niet bij vaak.
2: Nee, precies. Ja, we hebben inderdaad morgenmiddag A Celebration of Queerness in Classical Music door Boys Won't Be Boys. En dat is inderdaad een programma over mannelijkheid en identiteit. Maar zij onthullen ook inderdaad een queer geschiedenis die verscholen ligt in bekende klassieke composities. Het standaard plaatje, zeg maar, daar wordt daar toch een beetje aan gemorreld op een hele mooie en ludieke wijze. Zij vermengen klassieke muziek met kleinkunst en dans en spoken word. Ze brengen eigenlijk de persoonlijke en de aangrijpende, ook herkenbare verhalen van componisten en mensen op het podium.
1: Zijn er voorbeelden bekend van, we hadden het over de klassieke wereld, was tot nu toe vaak een mannenwereld, dat er dan mannen stiekem toch homoseksueel bleken of later uit de kast kwamen en dat ook bijvoorbeeld in de muziek verwerkte?
2: Niet per se uit de kast kwamen, maar van veel klassieke componisten. Ik noem bijvoorbeeld Tchaikovsky, een van de grote namen. Daar is toch wel algemeen van bekend dat hij homoseksueel was. Maar in de tijd dat hij leefde en componeerde, Was dat niet iets waar hij heel erg mee naar buiten trad.
1: Nee.
2: En zo zijn er denk ik genoeg. En ik denk dat ook heden ten dagen er nog steeds veel mensen zijn die hun ware identiteit toch een beetje bij zich houden. En we willen eigenlijk dit weekend op een hele mooie, ludieke, toegankelijke manier mensen uitnodigen om zichzelf te zijn. Zowel op het podium als in de zaal. Dus
1: ja.
2: Met andere woorden, iedereen is welkom.
1: Dat klinkt prachtig. Hoe gaat u nou dat idee van ontdekkers en verdwalers meenemen de buitenwereld in? Want u bent nu een beetje, met alle respect, naar binnen gekeerd. Hoe brengt het Ragazza Quartet en alle deelnemers dat nou naar buiten toe?
2: Ja, nou dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Met het festival gaan we bijvoorbeeld letterlijk naar buiten dit weekend. We spelen niet alleen in de Flint, maar bijvoorbeeld ook morgenavond in Bolderhal De Hoef. En daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook morgen betrokken bij Burendag. Organiseren we concerten bij mensen thuis in verschillende wijken in Amersfoort. Dus we treden ook letterlijk naar buiten. En het Ragazza Quartet doet eigenlijk in alles wat ze spelen, alles wat ze programmeren, zijn zij heel erg maatschappelijk betrokken. Ze denken altijd heel goed na over de programma's die ze spelen en hoe ze het maatschappelijke daaromheen onderdeel van het programma kunnen maken. En zij presenteren bijvoorbeeld vandaag ook hun nieuwe cd They Have Waited Long Enough, waar de verhalen uit de historie van historische en mythologische vrouwen worden verteld. Waarbij eigenlijk ruimte wordt gegeven voor hun verhaal. Dus binnen de mogelijkheden die een klassiek strijkkwartet heeft, proberen zij zoveel mogelijk naar buiten te treden en zoveel mogelijk ook de maatschappelijke relevantie van wat ze doen op te zoeken.
1: Geweldig. Nou, alle ontdekkers en verdwalers, die zijn van harte welkom. Sowieso altijd in Amersfoort, maar nu zeker ook voor de klassieke muziek rond de september. Gea, hartelijk bedankt voor je toelichting.
2: Heel graag gedaan.

0: En dat was alvast een voorproefje van het Ragazza Quartet. Die speelde String Quartet van Florence Beatrice Price. Een van de eerste gekleurde componisten uit Amerika.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, eigenlijk zou dit streepje moeten doorzetten met Klaas Bijker. Want dat, ja, dat past wel een beetje bij het weer. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, klassieke muziek.
2: Ja, gewoon even ondersteund met een kwartetje.
3: Ja, ik hou ook van klassieke muziek hoor, behalve popmuziek.
2: Ja, en waar hou je van? Beethoven?
3: Griek. Vind ik heel mooi.
2: Ja, ja. Oh,
3: een beetje feerieke muziek, hè?
2: Ja, Peer Gynt, hè?
3: De trollen zie je verschijnen. Als...
2: Ja, prachtig. Ja, maar wat zie je nu verschijnen? Boven de wolken?
3: Dit wordt de mooiste dag. Dus er is wel wat hoge bewolking, maar er schijnt de zon makkelijk doorheen. Het wordt een graad of 20. We hebben een koude nacht achter de rug. Temperatuur onder de 8 graden. Dus dat kunnen we ook even meenemen. Mm-hmm. En morgen is er wat bewolkter. Dus vooral meer middelbare bewolking. En het zal flink opwarmen volgende week. Maar ik heb toch het nieuws dat het mee of tegenvalt. Voor jou misschien tegen. Dus het worden geen recordtemperaturen. We blijven waarschijnlijk onder de 25 graden. Dat is nog binnen wat je kunt verwachten eind september. En ook de zon is niet uitbundig hoor. Dus als het warmer wordt, want vanuit Frankrijk loeren de regen- en onweersbuien. En die kunnen op de warmste dag al flink huishouden. Dat is dan op dinsdag. En de dagen daarna komen er regengordijnen. Dus,
2: regengordijnen?
3: Bij wijze van spreken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja,
3: als het flink regent, dan komt er als een gordijn op je af.
2: Ja.
3: En dat kan wel eens op midden van de week het geval zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus de droogte wordt bestreden.
2: Ja, het wordt wel eens een keertje tijd, hè?
3: Het wordt een keertje tijd. Er ook de temperaturen die gaan richting normaal.
2: Ja.
3: Op termijn. Maar dan over maandag meer, of dat
2: precies
3: echt zo is.
2: Ja, dinsdag zei ik al, the summer is over.
3: Yes, sir.
2: Tenzij er Indian Summer komt, maar ja goed, dat is altijd even afwachten. Kortom!
3: Ja, kortom, vandaag is de mooiste zonnige dag. Daarna wat meer bewolking en de warmte die begin volgende week zou zijn, die valt waarschijnlijk mee. Het wordt niet zomers, maar wel even flink het warmt wel even flink op.
2: Oké, nou we eindigen met een strijkje. Mag ik jou danken, Klaas Bijker, en tot maandag.
3: Ja, tot maandag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Sister Sisters. Maar gedanst werd er wel in het bos vorig weekend bij Into the Woods.
1: Ja, zonder pilletje of met pilletje?
0: Sorry?
1: Oh nee,
0: dan moet je aan hun vragen, ja, Arjan.
1: Op 24 juni stelde Marijke Linnaerts van Volt in Soest in het kader van artikel 46, en dat zijn schriftelijke vragen aan het college, over voorzorgsmaatregelen in verband met de hitte. En onze politiek duider Ronald Christiaans is hier aangeschoven en gaat het met haar, ja, gaat met haar in een verhit debat, zoals ik het even mag uitdrukken.
2: Dat mag je zo uitdrukken. Jij mag alles zo uitdrukken, Arjan.
1: Precies.
2: Maar gelukkig is de temperatuur wat naar beneden gegaan. Maar goedemorgen, mevrouw Linnaerts.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 24 juni, de vraag gesteld, een paar weken geleden de antwoorden gekregen.
3: Ja.
2: Of vorige maand, begin vorige maand, begin september. Waarom heeft Volt deze vragen gesteld?
3: Nou, wij kregen meerdere signalen binnen van bewoners van de flats. En wij namen die meteen heel serieus. Niet om op die ene casus in te zoomen, maar juist om te kijken van wat is het grotere plaatje. Kennen wij eigenlijk wel onze kwetsbare inwoners? Weten we waar ze wonen, wat ze nodig hebben? Of ze nog vertrouwen op de overheid? Dat lijkt me ook wel vrij wezenlijk. Naar mijn idee gaat dit over meer dan alleen die hitte, maar ook over kan ik terugvallen op de overheid als ik het zelf niet red? Is er een plek voor mij in deze samenleving? En dat is een heel lang antwoord. maar dat waren best wel een paar signalen die wij ontvingen. En ik hoop dat het niet zo is dat alleen signalen die via politieke partijen binnenkomen ook echt tot vragen leiden. Dus ik hoop ook dat het college oog heeft voor de minnamondige inwoners en voor inwoners die volledig zijn afgehaakt van de politiek.
2: Nou, dan kom ik op de antwoorden van op de vragen die gesteld zijn.
3: Ja.
2: Geven de antwoorden aanleiding om te denken dat de gemeente hier serieus mee omgaat?
3: Ik ben dankbaar voor de tijd en de moeite die door de ambtenaren in de beantwoording is gestoken. Ze hebben ook een suggestie van ons overgenomen in de verdere ontwikkeling van het actieplan hitte. Maar wat ik ook lees, plannen nog in ontwikkeling, verantwoordelijkheid ligt ergens anders. En nou, er zitten een paar zinnen in waar ik veel moeite mee heb, zoals uitspraken. Er zijn ons geen signalen bekend of bij ons is puntje niet bekend. Want dan gaan er bij mij meteen allerlei alarmbellen af. En dan denk ik, ja, komt dat omdat er geen problemen zijn? Of weet men de gemeente dan gewoon niet te vinden? Of erg genoeg luistert de gemeente niet goed? Dus wat ik echt mis in de beantwoording van deze vragen is een gevoel van urgentie.
2: Betekent dat

0: Volt vervolgvragen gaat stellen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik lees dat er werk gemaakt wordt van een actieplan Hitte. Maar we weten ook dat er een ontzettend natte herfst aankomt. Dus we kunnen ook wateroverlast verwachten. Nou, wie weet wordt het ook een ontzettend koude winter. We weten dat mensen in armoede leven die gewoon niet kunnen stoken. Dat zal ook deze winter echt niet anders zijn. Dus ik vind de antwoorden van deze vragen aanleiding om met elkaar nog een paar seizoenen verder te kijken. En volgens mij is dat ook geen, hoe zeg ik dat in goed Nederlands, rocket science. Maar gewoon toekomstbestendig leiderschap. En daar gaan we het college wel even voor bevragen.
0: Ja, want ondanks dat de warmte nog steeds er is, hè, het is warmer dan gebruikelijk, ligt de hitteperiode wel achter de rug. Hè. De verwachting is dat het volgend jaar weer zover gaat komen. Waar moet de gemeente, als het aan Volt ligt, staan als er weer zo'n hitteperiode aankomt?
1: Ja, wat ik net ook zei, hè, we denken al wel een paar seizoen vooruit. Dus ik vind het heel belangrijk dat volgend jaar niet weer gezegd wordt van ja, we zijn nog bezig met een plan. En dat moet er gewoon liggen. Ik ben ook heel erg van de school, leer het maar door het te doen. En wees daar gewoon proactief in. Kan niet dus, want we voorzien dit, hè. We weten door klimaatverandering gaan de seizoenen gewoon heftiger weersomstandigheden teweeg brengen. Dus ik wil niet afwachten en kijken of er volgend jaar weer zo'n heftige hittegolf komt en dan kijken, oh, wat kunnen we dan aan doen? Maar gewoon echt vooruit denken en vooruit plannen en vooruit handelen.
0: Ja, wat jij zegt is van gemeentelijke overheid, hou je aan het credo van de landelijke overheid en hou je aan de Denk Vooruit campagne.
1: Ja, nou, en ik zou echt niet willen zeggen van ga nou mee in die landelijke overheid, maar we zijn als Soest juist een hele krachtige gemeente. Laten we daar gewoon gebruik van maken. Laten we niet te veel afwachten. Maar het goede voorbeeld geven. Ik denk dat we dat kunnen doen.
0: Ja. Ligt hier ook een link met het hele traject van weerbare samenlevingen? Ook zo'n trendy topic binnen de overheid?
1: Ja, absoluut. Daar hebben we natuurlijk ook al binnen de raad eerder gesprek over gevoerd. Ik vind het behoorlijk zorgzaam dat de gemeente slecht zicht heeft op waar die kwetsbare inwoners zitten. Want dan weet je ook niet goed wat de behoeftes zijn, wat de kwetsbaarheden zijn. En we weten wel dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat we als gemeenschap in wijken, in buurten, dat we werken aan die weerbaarheid. En hitte is zoiets, maar ja, wat als de stroom uitvalt, weten mensen dan waar ze naartoe moeten. Dat zijn van die dingen, daar moet je gewoon met elkaar werk van maken.
0: Ja, en ligt daar dan ook een rol, hè? Want als je kijkt naar de weerbare samenleving, verbindingsplekken, dat is ook een onderwerp wat in de gemeente, hè, binnen de raad een topic is. Kunnen die daar ook nog een rol in spelen?
1: Ja, absoluut. Het vervelende op dit moment denk ik dat eigenlijk een beetje afwachtende houding is van ja, landelijk moet hier op gaan lopen of misschien zelfs provinciaal. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn om gewoon per wijk te kijken van nou, waar kunnen we nou plekken van verbinding met elkaar creëren. Sowieso is verbinding heel goed. Dat gaat ook weer allerlei andere problemen tegen. Dan zou ook in geval van hitte zouden mensen daar kunnen komen voor verkoeling. Maar ook in geval van erger, in geval van crisis, zouden mensen daar naartoe kunnen als bewijs van noodsteunpunten.
0: Ja.
1: Dus ik vind het heel belangrijk om daar snel werk van te maken.
0: Wat zouden inwoners zelf nog kunnen doen?
1: Ja, we doen denk ik met enige regelmaat best een groot beroep op zelfredzaamheid van burgers. Maar we moeten ook accepteren dat een deel van hen daar niet toe in staat is. Dus ik roep juist ook op om te kijken van zit jij er nou zelf warmpjes bij? Kijk dan eens of je iemand in de buurt kan helpen. Of je iemand een wijk verderop kunt helpen. Kijk een beetje naar elkaar om. Zorg een beetje voor elkaar. Dat kan natuurlijk ook vanuit die plekken van verbinding. Maar het is ook, hey, je kunt er vandaag al mee beginnen door gewoon eens een rondje te lopen in de wijk. En te kijken, van, zie ik iemand die alleen is? Of kan ik ergens een praatje maken met iemand?
0: Ja, dus eigenlijk het sociale netwerk om je heen gaan opbouwen.
1: Ja.
0: Ja, en daar een bijdrage. En zo op zo'n manier bijdrage leveren aan de weerbare samenleving. Ja, mevrouw Lienhouts, ja. We zitten aan de tijd. Dank voor het gesprek. 24 juni de vragen gesteld. 8 september de antwoorden. We zijn er nog niet klaar mee. Volt is er nog niet klaar mee. Dus we zijn benieuwd naar jullie vervolgstappen.
1: Ja, heel fijn. Ik hou jullie op de hoogte.
0: Helemaal goed. Dankjewel, mevrouw Lienhouts.
1: Fijne dag.

0: Hollandse helden. Herman Brood en Henny Vrienden van de voorheen Doe Maar. Als je wint.
1: Het kleinste cakeje naar Baren, oftewel de DG-cake, is aanstaande zondag van 3 tot 5 uur reusachtig tijdens de Mystery Spelen. Dit is een jazzy-concert en vertelreeks. Wat we kunnen verwachten rolt zo dadelijk over de welbespraakte lippen van schrijver, muzikus Stormbakker, alias Stormvogel. Goedemorgen, Stormvogel.
2: Schitterend. Goedemorgen, Arjen. Het klinkt dat weer fraai, die aankondiging.
1: Ja. We doen nou ons best Mystery Spelen, want jij maakt er ook een fraai geheel van aankomende zondag. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou, we hebben een heel bijzonder gezelschap. Dat is mijn eigen alter ego Jazz Baroque Consort. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat zijn prachtige spelers. David Tamaris Orens op de bas, Onno Wit op de drums, Remco Smit uit Soest op de sax. En dan hebben we natuurlijk speciale gast Peter Liberom.
1: Kijk.
2: Ook een saxofonist.
1: Ja, en die kennen we van dus het Metropoolorkest als het goed is, hè?
2: Hij heeft één keer een solo gespeeld voor koningin Beatrix.
1: Oh.
2: Bij zo'n grachtenfestival volgens mij. Dan mocht hij de solo spelen begeleid door het Metropoolorkest.
1: Mm-hmm.
2: Misschien omdat hij bij de zoon Willem-Alexander in de klas had gezeten.
1: Ik denk het wel op Baars Lyceum, hè, dan in dit geval.
2: Ja.
1: Maar goed, ja. Wat voor stukken kunnen we verwachten?
2: Nou, voor de pauze hebben we prachtige lyrische jazz. Dat stuk heet Awakening. Dat is een hele suite met een beetje Pepperdini-achtige klanken. Jou wel bekend over?
1: Ja. Prachtig.
2: Ja. En
1: staat ook op plaat, hè?
2: Dat staat nog niet op plaat.
1: Nee, dat wordt wel eens tijdstorm.
2: Ja, ik ben daar heel slecht in.
1: Ja.
2: Maar je hebt gelijk, dat moet op de plaat komen. Ik voer dat vaak uit met special guests, zoals Ruud Bruls en zo. En nu dan Peter Liberom.
1: Mm-hmm.
2: En na de pauze gaan we naar de Drakenburg. Dat is het kasteel in Baren. Wat niet meer bestaat. Maar dus we stellen ons voor dat we daar zijn. En dan gaan we daar verder met iets complexer jazzbarok.
1: Ja, dat komt vaak voor, hè, dat kasteel Drakenburg. De legendarische geschiedenis wordt wel vaak door jou verteld. Waarom is dat? Waarom heeft het zo'n impact op jezelf?
2: Nou, ik ben onder de rook van het niet bestaande kasteel geboren. Het lag waar nu Groeneveld staat, zeg maar. Ietsje ernaast. En ik ben altijd helemaal gek geweest van middeleeuwen en ridderverhalen en mythen en legenden. En op een gegeven moment zeiden mijn ouders van hier stond vroeger een kasteel. En toen ben ik dat eens gaan uitpluizen en het bleek inderdaad waar te zijn dat daar een vieren burcht stond in de stijl van het Muiderslot. En dat komt nog voor onder de naam Guldenhof in de roman Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep.
1: Ja.
2: En daar gebeuren allemaal vreemde dingen. Natuurlijk is die Jacob van Lennep was ook een hele bijzondere man. En toen dacht ik, ik ga eens al die tijden door elkaar gooien en ik ga al die verhalen verbinden. Dus dan krijg je een soort cocktail van legendes. En daar diep ik dan tijdens het optreden, diep ik daar vreemde verhalen uit op.
1: Ja, en daar omheen verzin je dus zeg maar de jazz.
2: Ja, eigenlijk, inderdaad. Dus de muziek is eigenlijk lardeert de verhalen en de gedichten. Ja.
1: Hoe stel je nou zo'n nestje, of hoe noem je dat ook weer? Hoe stel je dat nou samen? Elke keer?
2: Nou, deze band speelt best wel lang al die muziek. En die kan ik op elk moment kan ik die op afroep deze stukken laten spelen. En dan zeg ik van tevoren, de volgorde is vandaag als volgt, want ik verander steeds volgordes en zo.
1: Mm-hmm.
2: En dan roept Onno de drum, die roept dan, we beginnen. En die tikt af en dan gooien ze alles eruit.
1: Ja, met maatwisselingen en dergelijke, dat hebben ze allemaal in hun hoofd.
2: Ja. En eigenlijk kunnen die drie mannen kunnen dat uit het hoofd. En de saxofonist Remco Smit, die zegt altijd eventjes kijken.
1: Ja.
2: En dan kan die toch ook uit zijn hoofd. maar die speelt hartstikke moeilijke partijen. Het is echt een duivelse virtuoos is dat.
1: Mm-hmm.
2: Klassiek geschoold, maar hij vindt het gaver om dit soort muziek te maken. En dan voor Peter Liebom is het echt vrij nieuw. Dus die heeft zich helemaal een slag in de ronde geoefend.
1: Mm-hmm.
2: En ik kom mij straks ophalen voor een repetitie, want voor hem is het allemaal nieuw.
1: Ja, de repetitie die vindt dan ook plaats in de DG-kerk of niet?
2: Nee, we gaan nu naar Baarle-Nassau om maar even een afslag te nemen.
1: Doe maar.
2: Want daar spelen we vanavond een concert.
1: Oké, en dat is ongeveer hetzelfde repertoire of niet?
2: Precies hetzelfde repertoire.
1: Dus dat is gewoon een beetje warmlopen in het zuiden?
2: Ja, dat is een repetitie met het publiek, zou ik bijna zeggen. Maar dat is een hartstikke leuke plek. Want drummer Onno heeft daar, Onno Witte, die heeft daar een klein podiumpje in zijn schuur gebouwd. Mm-hmm. Dus die heeft daar een vergaderplek. Je kan het ook huren voor vergaderingen, geloof ik. Ja. Maar vanavond staat het al in het teken van de Drakenburg Concerto's.
1: Oké, hey, aanstaande zondag van 3 tot 7, of van 3 tot 5, met een pauze. Daar kan iedereen even van een drankje nuttigen. En daarna ook, hè?
2: En daarna, gezellig, als iedereen nog een beetje blijft napraten en de muzici van dichtbij bewondert. En van tevoren ook. Dus er is een inloop om 2:30.
1: Ja.
2: En er is een uitloop tot, wat zal het zijn? 6:00 moet iedereen eruit zijn.
1: Ja, hoeveel handjes ga je schudden? Volle bak of niet?
2: Nou, deze keer zijn er nog wel wat kaarten. Dus
1: hoeveel?
2: Dat er nog uit mijn hoofd een stuk of 15 zijn.
1: Nou, die zijn na deze uitzending allemaal wel verkocht, hoor.
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja. En waar kunnen we ze bestellen?
2: Stormvogel.org. Dat is de website en dat moet online. Dus we verkopen geen kaart aan de deur en zo.
1: Oké, ik heb nog 48 seconden. Wat is het e-mailadres? Waar kunnen we de kaartjes kopen?
2: Ja, stormvogel.org. Als je daar klikt op tickets, dan word je vanzelf door onze medewerkers verder geholpen.
1: Oké, nou rij in ieder geval voorzichtig naar Baarle-Nassau. Kom ook weer geheel terug. Om aanstaande zondag te spelen in de DGK. Het kleinste keekje met een reusachtig repertoire, zoals we dat kunnen noemen. Dankjewel.
2: Ja, klopt, dankjewel.

0: En we sloten af met wat jazz, want we gingen van klassiek naar jazz vandaag. Joe Jackson en Sharon Jones die Duke Ellington Ain't Got Nothing But The Blues onder handen namen. We zijn u erg dankbaar. Dat heeft afgestemd op Eemland Actueel en dat blijft een eerste samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. De uitzending is natuurlijk gewoon terug te luisteren via onze websites. Eemland1.nl of Nieuwsplein33.nl. Volg ons op de socials van Instagram tot TikTok, Facebook. En wist je dat Hives weer terug is?
1: Nee.
0: Hives is weer terug.
1: Heel mooi, voor de jeugd is dat, hè?
0: Ja, oudere jeugd inmiddels dan. Hè? Krassen knarren op Hives.
1: De dertigers.
0: Dansende bananen, zeg je dat wat?
1: Zeker.
0: Zie je wel. Heel
1: Hives
0: goed.
1: Zijn de dertigers nu.
0: Okay, goed. En dan sluiten we af, gaan we naar het weekend. En zien we u, of horen we u graag weer maandag. Want dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.
1: Tot nu. Dag.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Fix What You Didn't Break. Nate Smith en ook de Urban Cookie Collective in The Key, The Secret.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze vrijdag 25 september 2026. Ja, en ik bedenk dan, die Urban Cookie Collective, dat je dan op een ochtend wakker wordt en denkt, ik ga mijn bandje of, nou ja, formatie een naam geven. En dat wordt dan de Urban Cookie Collective. Ja, ik bedoel, het klinkt leuk, nee, maar je moet er maar op komen, hè.
2: Papa, koffie?
1: Ja, laten we dat maar doen. Een beetje wakker worden kan geen kwaad. Even een beetje peper in je... Beetje netjes blijven natuurlijk. Ja, een beetje energie. Hè? Een beetje een op pepper. Is toch altijd even lekker zo'n cafeïne shot in de ochtend. Hey, tot een uur of 12 sleep ik je mee door de werkochtend heen. Dus als je het een beetje zwaar hebt, dan probeer ik het een beetje muzikaal gezien te verlichten. En ik krijg erbij hulp van Evelyn Thomas. Die heeft namelijk High Energy. We hebben Alex Warren, ook Ed Sheeran en Nene Cherry. Kortom, reden genoeg om de radio te laten staan op jouw streekomroep. En dat is Eemland 1. Over 295 dagen, dan is het weer zomervakantie. Dat je het even weet, dat je denkt, hè, wanneer, hè, ja dan. De bouw staat zometeen met Love Myself, maar eerst Cirque du Soleil. We gaan terug naar 1997. Dit is Alegria 1.

0: Nana Cherry met Buffalo Stance uit 1989.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, het draait om zelfrespect, onafhankelijkheid en de weigering om liefde in geld uit te drukken. Een gladde versierde duikt op die vooral indruk maakt met uiterlijk vertoon en geld. Daar staat een vrouw tegenover die precies weet wat ze waard is. Met geld koop je geen liefde. Aandacht en oprechtheid tellen veel zwaarder. De titel verwijst naar een zelfverzekerde houding en sluit aan bij de Londense Buffalo modewereld rond stylist Ray Petrie. Het nummer heeft bovendien een opmerkelijke voorgeschiedenis. De basis duikt al in 1986 op in Looking Good, Diving with the Wild Bunch van Morgan & McFay. Waarna de muziek zich verder ontwikkelt tot deze mix van hip-hop, pop en elektronica. De single bereikt in 1989 de nummer 1 in de top 40, staat daar 13 weken en eindigt in het jaaroverzicht op nummer 6. Buffalo Stance van Nana Cherry. Onderweg Ed Sheeran met Lego House, na Maxime en Babette met Hoe dan ook.

0: love you better now.
1: Ed Sheeran met Lego House.
2: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
1: Ja.
3: Het laatste nieuws.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
5: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Straks gaan we een tijdreis maken naar 1984. We gaan ook terug naar 1978 met Sniff in the Tears, Driver's Seat. Maar eerst 1993, Ace of Base. Dit is All That She Wants.

0: Uit 1978, Sniffen the Tears en Driver's Seat.
1: Drie hits uit één jaar.
0: 1984 laat Nederland zien hoe dicht plezier, politiek en verdriet bij elkaar kunnen liggen. Doe Maar neemt afscheid met een concert in de Maaspoort in Den Bosch, na jaren van ongekende gekte. In Rotterdam krijgt het zomercarnaval zijn eerste Rotterdamse editie en groeit een Caribische traditie uit tot een groot stadsfeest. Nederland komt massaal in actie tegen de hongersnood in Ethiopië. Eén voor Afrika vormt het begin van wat later Giro 555 heet. De Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen wordt opgericht. En de RSV-enquête maakt zichtbaar hoe jarenlang miljarden aan overheidsgeld naar het scheepsbouwconcern gaan zonder het overeind te houden. En zet minister Gijs van Ardenne zwaar onder druk. Ook voedselveiligheid beheerst het nieuws. Na het eten van besmette garnalen sterven 14 mensen en worden er velen ziek. 1984 in de tijdreis. Ja, ik heb een paar goede platen. Prince en Purple Rain, ook Evelyn Thomas en High Energy. En wat dacht je van deze prachtige plaat? Van de Scorpions. Heerlijk. Dit is Still.

Drie keer 1984 in de tijdreis Prince met Purple Rain. Ja, in Nederland wordt het zijn eerste nummer 1 hit. 4 weken bovenaan en totaal 15 weken in de top 40. We draaiden Evan en Thomas met High Energy. Goed voor 10 weken top 40 en een hoogste notering op nummer 3. En de Scorpions. Ja, met Still Loving You. Ja, het hoort wel bij 1984. Maar als je een beetje muzikale kennis hebt, dan denk je... Huh? Nou, dat zit zo. Nederland loopt een beetje achter. Dit nummer is in veel landen al een hit in 1984. Maar in Nederland wordt het pas een hit in 1987. En dan bereikt het de nummer 4 positie en blijft het 13 weken in de lijst. Maar ik vond hem toch passen bij de tijdreis van 1984. Want uiteindelijk komt hij uit dat jaar. Alright. Verzoekjes voor de tijdreis komen op larry.koelewijn@eemland1.nl. Fun zometeen met We Are Young, maar eerst Alex Warren. Dit is Passenger.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.
1: DJ Goja, Jason Derulo en ook Melody met Mi Chico.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Papa, koffie?
1: Ja, ik lust dan wel een bakkie, prima. Hey, we draaiden ook, niet vergeten natuurlijk om die af te kondigen. Hall & Oates met Adult Education uit 1984. Aan het begin van het tweede uur van Spakenburg is goed. Op jouw streekomroep, Eemland 1. Ja, het is vandaag 25 september. En het is ook vrijdag, hè, dat je het weet. Ja, je kunt natuurlijk wel eens in de war zitten dat je 's ochtends wakker wordt en denkt, maar voor dag is het ook alweer vandaag. Ja, dan kan het beter vrijdag zijn dan donderdag. Toch? Ja, toch een beetje dat weekendgevoel. En ik probeer dat ook een beetje bij te brengen door de muzikaliteiten van dit uur. Ja, en we hebben een leuke dobbelplay vandaag. Zal ik het al verklappen? Ja, we gaan een beetje op de happy hardcore jaren 90 tour met de dobbelplay. Ja, vandaag Charlie Lonois en Mental Tio. Twee platen van hun in dobbelplay. Lekker eventjes zo op de vrijdag. Zometeen dus rond pakweg, 11:15 gaan we dat doen. Alright. Tot die tijd doen we wat andere leuke dingen. Wat dacht je van muziek van Robert Miles of Gino Vanelli of de Crash Test Dummies? Reden genoeg om de radio te laten staan. Nu Wolf en All Things Under the Sun.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Het was een mooie zomerdag in 1951 toen hij werd geboren. Hij zette het onmiddellijk op een huilen, zodat iedereen goed kon horen dat hij gezond ter wereld was gekomen. Zijn vader en zijn moeder waren dolblij met hem en riepen tegen iedereen die het horen wilde dat het een schat van een jongen was. Ze namen zich voor om hem op te voeden zoals ze dat zelf wilden. Hij krijgt de allermooiste kleren en hij gaat naar de allerbeste school, zeiden ze tegen elkaar. En ik zal hem leren dat hij goed voor zichzelf opkomt, zodat hij voor niemand bang hoeft te zijn, riep zijn vader. In de zomer van 1953 gaf zijn moeder hem een zusje bij. Je moet goed op haar passen, had zijn moeder nog tegen hem gezegd. Ze is nog maar klein en jij bent al groot. Maar hij was helemaal niet blij. Sterker nog, hij rende huilend de kamer uit omdat hij zich bedrogen voelde door zijn ouders. Ze hadden hem toch verteld dat hij hun enige kind zou blijven. In de winter van 1969 ging hij het huis uit op zoek naar de liefde die hij thuis zo had moeten missen. Zijn zusje was inmiddels volwassen en trouwde met haar grote liefde. Het kind dat ze kregen was een jongetje die de allermooiste kleren kreeg en naar de allerbeste school ging. En zijn vader leerde hem voor zichzelf op te komen, zodat hij voor niemand bang hoefde te zijn. Ook al had hij zijn ouders altijd dicht in de buurt, toch groeide hij op als een eenzame jongen. Maar er was weer niemand die dat in de gaten had.

0: Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal The Lonely Boy van Andrew Gold. We draaiden ook Tashman Archer en Sleeping Satellite.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 25 september 1992. Dan wordt in Heusden-Zolder voor de laatste keer Belgische steenkool uit de grond gehaald. 5 dagen later, op 30 september, sluit de mijn definitief en daarmee eindigt de steenkoolwinning in België. De Limburgse mijnen leveren in totaal zo'n 441 miljoen ton steenkool. In de topjaren na de Tweede Wereldoorlog werken er ongeveer 44.000 mijnwerkers. Omdat er voortdurend personeel nodig is voor het zware en gevaarlijke werk, haalt België duizenden arbeiders uit het buitenland. Hier komen er vooral Italianen, maar na de mijnramp van Machinel en in 956, waarbij 262 mensen omkomen, onder wie 136 Italianen, stopt Italië met die arbeidsmigratie. En daarna komen de mijnwerkers vooral uit Spanje, Griekenland en Turkije. De mijn van Zolder, ja, die sluit als laatste. En industrie houdt op te bestaan. 25 september 1992. Robert Miles, featuring Maria Naylor, zometeen met One and One. Maar eerst Chappelle Roan. Dit is The Giver.

0: One and One van Robert Miles samen met Maria Naylor.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, dat is het.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt van ruim €2,72 per liter. Ruim 1,5 cent meer dan het oude record. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. In plaats daarvan moet het verbruik van een land bepalend zijn. Commerciële partijen zijn niet te porren voor het vullen van die opslagen vanwege de hoge gasprijs. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Onderweg de Crash Test Dummies met uit 1993. En Doubleplay vandaag. Ja, leuk, gezellig, lekker, pittig ook. Charlie Lonois, Mental Theo. We hebben nog muziek van Greg David. En ook dat prachtige nieuwe plaatje van Douwe Bob. En dan is plaatje eigenlijk niet het juiste woord. Een prachtig liedje is het. Note to Self gaan we straks ook nog draaien. Eerst gaan we terug naar 1987 met Gino Vannelli en Wild Horses.
5: The sun goes down on the Arizona plain and the wind whistles by like a runaway train.
0: Straks ook nog draaien. Eerst gaan we terug naar 1987 met Gino Vannelli en Wild Horses.
5: The

0: Crash Test Dummies met uit 1993. Ja, een Crash Test Dummy, dat is zo'n pop, hè, in zo'n auto. Die je dan, dat zie je dan wel eens op filmpjes of zo. En ja, het is gewoon letterlijk wat het woord zegt. Dat is het ook. Zo'n pop in een auto die dan crasht. Een Crash Test Dummy, dat dus. Ja, ook zo'n geval dat je denkt van, oké, iemand zat ergens in een café aan een bar, had net te veel biertjes op en moest nog een bandnaam verzinnen. Want morgen moesten ze die naam hebben. En weet je dat? Oké. Ja, weet je, die naam van dit radioprogramma. dat scheelt niet heel veel met het voorbeeld wat ik net noemde. Dit programma bestaat al een tijdje. Dat gaat al een tijdje mee. Zeg maar de voorloper van Eenland 1. De lokale omroep Spakenburg. Daarop is dit programma begonnen. Als ik mij niet vergis, ergens in 2001. Dus ja, dit programma loopt al een tijdje. Maar ook die naam van dat programma is bedacht in een lokaal etablissement onder het genot van een, nou ja, versnapering. Dat. Dan denk je, ja, wat is dat zo bijzonder aan? Ja, nou ja, ik moest dus een naam hebben. We zaten met een paar mensen aan een bartafel. Dat weet ik dan nog wel. En die kroeg, die heette destijds de Krablab. En dat is dan weer Spakenburgs goed. Hè? Voor de mensen uit de rest van Eemland. Eventjes een mini-cursus klederdracht. En zo is eigenlijk dus de naam van dit radioprogramma bedacht. En waarom dan Spakenburgs goed? Nou ja, de gedachte was, de muziek die ik ga draaien is zo goed, die is bijna Spakenburgs goed. Ja, denk daar maar eens over na.
1: Twee hits van één. In double play. Double play.
0: En dan kom ik met Charlie Lodos en Mental Theo aan in double play. Ja, maar weet je, het is niet altijd alleen maar goed. Het is soms ook gewoon leuk. En het is per slotverrekening vrijdag, dus het kan. Ramon Roelofs en Theo Nabuurs, samen zijn ze midden jaren 90 Charlie Lodos en Mental Theo. Bijna niet weg te denken uit de Nederlandse hitlijsten. Hun happy hardcore levert uiteindelijk 13 top 40 hits op, waarvan 5 zelfs de top 3 halen. Your Smile hoort daar in 96 bij. 11 weken top 40 en een derde plaats. De zang komt van Jake en de tekst is lekker ongecompliceerd. Zo verliefd zijn dat alleen al die ene glimlach je compleet van slag maakt. Een jaar eerder staat Stars 10 weken genoteerd en komt tot nummer 2. Ellen Kuiper zingt het refrein waarin iemand naar de sterren kijkt en verlangt naar een geliefde. An angel from the universe. So

lekker toch, zo op de vrijdag. Your Smile van Charlie Lono's en Mental Theo. En we draaiden ook Stars. Ja, verzoekjes voor Doubleplay, kom maar op. larry.koelewijn@eemland1.nl. Ja, en soms maak je overgangen. In dit programma kan dat gewoon, want we gaan hier alle kanten op qua muziek. Zometeen Greg David samen met Sting en Rise and Fall. Maar als ene laatste een prachtig nieuw liedje van Douwe Bob. Het heet Note to Self. En elke keer als ik hem hoor, vind ik hem beter worden. Dit is gewoon een muzikaal juweeltje. En ik gun het hem dat het een groot succes wordt. En misschien wel een internationaal succes wordt. We gaan het zien. Ik wens je een hele fijne vrijdag. Een goed weekend. Graag tot volgende week donderdag om 1:10 voor een nieuwe editie van Spakenburg is goed. Douwe Bob, Note to Self. I can still

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Het is 25 september. Dit is Eemland Actueel, de gezamenlijke uitzending verzorgd door Nieuwsplein 33 en Eemland 1.
1: Met in deze uitzending onze collega Ronald Christians. Praat na het weer met Klaas Bijker. Met Marijke Linnaars over haar verhitte motie. Hoe het kleinste kerkje van Baren groot kan zijn, zeker als de jazz er komende zondag neerstrijkt. Het klassieke muziekfestival Septemberme is begonnen en daarin staan vrouwelijke muzici centraal. En na de eerste plaat praten we over de gemeentepolitiek van Amersfoort en het overlijden van oud-wethouder Kees Kranen.
2: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Gideon Hofland en Arjan K.

0: Ja, La La La, dat is Sherita. En dat was ooit de ex van Stevie Wonder, waarmee ze ook platen gemaakt heeft. En hier heeft ze gezongen met Billy Preston. En het nummer heette It Will Come In Time.
1: De gemeenteraad van Amersfoort is weer op stoom na het zomerreces. Woensdag was het debat over het gloednieuwe coalitieakkoord. Maar dat werd een beetje overschaduwd door het nieuws van afgelopen weekend. Want vrijdag overleed plotseling oud-wethouder Kees Kranen. En daarover praat ik met onze politiek verslaggever Peter de Lange. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gideon.
1: Wat voor een mens was Kees Kranen?
2: Kees was eigenlijk een beetje het type van de gewone man. Een wethouder die eerlijk was, sociaal en eigenlijk heel recht voor zijn raap sprak. Hij was sinds 2002 was hij eigenlijk al raadslid. Toen was hij nog bij de BPA.
1: En, dat is de Burgerpartij Amersfoort?
2: Ja, ik kon het zeggen, Burgerpartij Amersfoort. Ja. Ze kwamen toen met 2 zetels in de raad. Dus niet echt een partij waarvan je zou zeggen met heel veel zetels. Maar ze hadden toch wel aardig invloed. En dat had ook wel te maken met in die tijd het nieuwe van de lokale partijen. Er kwamen er toen gelijk 3.
1: Ja.
2: Dus het was toen op dat moment wel iets nieuws in de gemeenteraad. En Kees was ook wel iemand die van samenwerking hield. Dus hij heeft in 2010 heeft hij achter de schermen vooral geprobeerd om alle lokale partijen op 1 lijn te krijgen. En dat is ook wel gelukt. En toen kwam hij in 2010. Kwamen ze zelfs met 7 zetels in de raad. Want waren alle partijen verenigd. Dat ging niet lang goed. Zoals dat dan al gaat met dat soort partijen. En toen ging hij over naar de VVD en daar is hij eigenlijk een beetje tot recht gekomen.
1: Ja.
2: Hij kreeg meer mogelijkheden, kon zich wat meer uiten in debatten. En toen kwam hij eigenlijk tot bloei in de zin van, nou, hij kon zijn mening uiten. Nou, hij was ook iemand die dat graag deed.
1: En zo groeide hij uit tot wethouder zelfs voor de VVD voor 4 jaar lang vanaf 2018. Wethouder stedelijk beheer, groen en informatievoorziening, dienstverlening. Daarin reageerde hij vaak snel op klachten van inwoners. Dat vond hij erg belangrijk, ook contact met de burger. Ja. Maar hij heeft ook nog wat affaires te verwerken gekregen. Zoals het bekende seance op de kindergraven bij Rusthof had hij mee te maken.
2: Ja, en ook daar kan je dan zien van hoe hij als persoon was. Was eigenlijk van alle normale situaties. Hij was woedend op de directeur. En toen gooide hij hem ook tijdens de raadsvergadering voor de bus, zal ik maar zeggen. Van, hij wilde niet meer met die directeur van de Rusthof samenwerken.
1: Mm-hmm. Hij werd eigenlijk ter plekke staande voeten geslagen.
2: Ja. En dat is natuurlijk erg ongebruikelijk. En dat leverde ook zelfs een motie van afkeuring af.
1: Nee, want als politicus hoor je eigenlijk niet je ambtenaren af te vallen. Zeker niet in het openbaar in ieder geval. Nee. En dat deed hij wel. Dat was opvallend. Hij was al een tijd ongeneeslijk ziek. Toch kwam hij plotseling te overlijden dit weekend.
2: Ja, want hij was eigenlijk sinds 2026 niet meer in de raad. En in het weekend werden we eigenlijk allemaal opgeschrikt door het feit dat een fietsongeluk had gehad vlakbij zijn huis. Nou, gelukkig is hij wel snel gevonden. En volgens zijn familie is gebleken dat hij ook duidelijk snel overleden is, dus weinig geleden heeft. Maar het was wel echt schrikken, want je had eigenlijk verwacht van dat hij door zijn ziekte misschien zou overlijden.
1: Ja.
2: Want dat was toch wel steeds slechter. Maar zo plotseling overlijden, dat is voor iedereen natuurlijk een enorme schrik.
1: Ja, en er wordt ook afscheid van hem genomen en dat gebeurt aanstaande vrijdag, hè? Of vanavond zelf bedoel ik.
2: Ja, vanavond kan iedereen eigenlijk vanaf 7:15 afscheid nemen. En de familie controleren in de Rusthof.
1: Ja, dus dat gebeurt allemaal vanavond. Ondertussen gaat het politiek circus gewoon door. Ja. Was er afgelopen woensdag een debat over het coalitieakkoord.
2: Ja, ja.
1: Met een merkwaardige samenstelling. Hè. Vooraf werd al gezegd van nou, dat gaat heel erg moeilijk worden om deze partijen bij elkaar te krijgen. Gezien de standpunten over bijvoorbeeld parkeren. Waarin vorige coalitiegenoten tegen zoals Pro en D66 recht tegenover Keihard voor Amersfoort en VVD stonden. Het is er toch gelukt. Dus dat zal een knetterend debat hebben opgeleverd. Want ja, dat is natuurlijk voer voor de oppositie.
2: Ja, nou, het was een saai debat, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Oh.
2: Ja, kijk, we hebben natuurlijk in voor de zomer al de installatie van dat college gehad. En toen was er een coalitieakkoord op hoofdlijnen geschreven. En er was beloofd van, ja, dan komen we na de zomer, gaan we met elkaar praten over de invulling daarvan. Een uitwerkingsprogramma noemen ze dat.
1: Ja. En dat is besproken woensdag.
2: Ja, je zou dan verwachten, nou dan kunnen we alle partijen eens lekker even goed aanhaken en vertellen van nou wat willen wij. En college, u heeft wel een coalitieakkoord, maar kom dan maar eens op zelf met wat u wil. Nou ja, het was eigenlijk gewoon een herhaling van zitten met verkiezingsprogramma's die partijen voorlazen. Thomas van Eerde vond het al namens voor 2014 de fractievoorzitter. Die noemde zijn collega's zelfs makkelijk samen. Van die, ja, dus het geeft ook wel een beetje waar weer van ja, wat voor soort debat het was.
1: Wanneer keert het dualisme dan weer terug in de raad, Peter? Ja.
2: Nou, misschien als het uitwerkingsakkoord klaar is en er zal blijken dat niet alles wat partijen nu hebben voorgelezen ook in het akkoord terechtkomt.
1: Ja, duidelijk. We gaan het afwachten, want dat wordt binnenkort allemaal weer besproken. Hè? Het uitvoeringsprogramma wordt ergens half oktober verwacht.
2: Half oktober, 14 oktober.
1: En wanneer gaan ze er dan over praten?
2: Dan gaan ze 3 en 11 oktober gaan ze erover praten.
1: Nou, dan moeten we dat maar eventjes afwachten. Peter, hartelijk bedankt. En jouw hele verhaal over die tamme vergadering, waar ook nog opmerkelijke dingen over kernenergie werden geroepen. Ja. En een tegenstander van het vrouwenoffensief liet zich ook horen. Dat allemaal op de site van nieuwsplein33.nl. Okay. Dankjewel, Peter.
2: Graag gedaan.

0: Dat was natuurlijk Miles Kane met Corinne Bailey Rae met het nummer Nothing Ever Gonna Be Good Enough uit 2002 en, jawel, 20.
1: September Bee is een jaarlijks festival rond klassieke muziek. Het Ragazza Quartet speelt daarin een centrale rol en in de programmering staat de vrouw dit jaar centraal. Festivalmanager Gea Plantinga weet daar meer over. Goedemorgen, mevrouw Plantinga.
2: Goedemorgen.
1: Het Ragazza Quartet is zo genoemd het huisorkest van het festival. Als ik het goed heb, zijn dat ook vier dames.
2: Klopt, ja.
1: En welke invloed hebben zij op het festival?
0: Groot, veel invloed.
1: Oh, veel invloed, zegt mijn collega hier naast mij.
2: Ja, zeker. Zij zijn onze artistiek leiders en dat betekent dat zij met z'n vieren eigenlijk alles wat het festival is bedenken. En er zit vervolgens natuurlijk een team omheen om dat allemaal uit te voeren. Maar wat er allemaal op het festival te zien en te horen is, dat is echt aan hen.
1: Ja, want zij hebben dus een heel groot netwerk. Of hebben ze naast het spelen ook nog heel veel tijd om andere collega's te bekijken tijdens concerten?
2: Ja, zeker. Ja, dat hoort heel erg bij werken in de klassieke muziek. En dat vind ik zelf ook een van de grote voordelen. Je mag voor je werk gewoon heel veel concerten en voorstellingen bezoeken van andere geweldige makers. Maar daarnaast, het Ragazza Quartet heeft natuurlijk ook een heel groot netwerk binnen de klassieke muziek en ook daarbuiten. Ze bestaan al 25 jaar en zijn al 25 jaar voorvechters van klassieke muziek. En ze hebben daardoor al best wel een groot netwerk opgebouwd.
1: Ja, en nou stelt het Ragazza Quartet en uw festival, jouw festival, dit jaar ook nog de vrouw centraal. Klopt het dat de klassieke muziek nog een mannenbolwerk is?
2: Ja, absoluut. Je ziet het op het podium iets minder terug, want er zijn nu heel veel ook vrouwelijke en niet-mannelijke artiesten die op het podium staan. Maar uit onderzoek van Buma Stemra uit 2025 blijkt dat van de tekstschrijvers en de componisten maar 16% in Nederland een vrouw is. Ja, dat is natuurlijk heel erg uit verhouding, want talent is volgens mij toch echt gelijk verdeeld. Maar kansen misschien niet en ook voorbeelden niet. Er is bijvoorbeeld een boek van muziekjournalist Merlijn Kerkhoff. Dat heet De 82 componisten die je echt moet kennen. En van die 82 componisten die hij noemt, zijn er maar 5 vrouw. Hmm. Ja, dan is het natuurlijk wel een beetje uit verhouding.
1: En dat vrouwen heel goed klassieke muziek kunnen spelen en bedenken. Schrijven, zal ik maar zeggen. Dat blijkt ook wel op uw festival dit jaar. Mm-hmm. Wat maakt September anders dan een gemiddeld klassiek muziekfestival?
2: Ja, eigenlijk het feit dat we het zelf ook niet echt een klassiek muziekfestival noemen. We noemen het een festival voor ontdekkers en verdwalers. En ja, de artistieke leiding is in handen van een klassiek strijkkwartet. Maar ook zij bevinden zich vaak een beetje op het randje van wat klassieke muziek eigenlijk is. En we hebben heel veel verschillende artiesten en gezelschappen dit weekend te gast. Klassieke muziek is ruim vertegenwoordigd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vanavond in de theaterzaal in de Flint in Amersfoort een concert dat heet Arabische Divas met het Amsterdamse Andalusisch Orkest. En dat is juist weer heel erg geworteld in niet-klassieke muziek. Mm-hmm. Zo is er op het festival dus naast klassieke muziek heel erg veel te beleven. Wat niet per se als klassieke muziek omschreven hoeft te worden.
1: Ja, en daarnaast is er ook nog het viering van homoseksualiteit in de klassieke muziek. Dat wijkt denk ik ook wel af. Want ja, iedereen loopt altijd in de smoking, nette pakken, nette jurken. Maar heel veel regenboog zit er niet bij vaak.
2: Nee, precies. Ja, we hebben inderdaad morgenmiddag A Celebration of Queerness in Classical Music door Boys Won't Be Boys. En dat is inderdaad een programma over mannelijkheid en identiteit. Maar zij onthullen ook inderdaad een queer geschiedenis die verscholen ligt in bekende klassieke composities. Het standaard plaatje, zeg maar, daar wordt daar toch een beetje aan gemorreld op een hele mooie en ludieke wijze. Zij vermengen klassieke muziek met kleinkunst en dans en spoken word. Ze brengen eigenlijk de persoonlijke en de aangrijpende, ook herkenbare verhalen van componisten en mensen op het podium.
1: Zijn er voorbeelden bekend van, we hadden het over de klassieke wereld, was tot nu toe vaak een mannenwereld, dat er dan mannen stiekem toch homoseksueel bleken of later uit de kast kwamen en dat ook bijvoorbeeld in de muziek verwerkte?
2: Niet per se uit de kast kwamen, maar van veel klassieke componisten. Ik noem bijvoorbeeld Tchaikovsky, een van de grote namen. Daar is toch wel algemeen van bekend dat hij homoseksueel was. Maar in de tijd dat hij leefde en componeerde, Was dat niet iets waar hij heel erg mee naar buiten trad.
1: Nee.
2: En zo zijn er denk ik genoeg. En ik denk dat ook heden ten dagen er nog steeds veel mensen zijn die hun ware identiteit toch een beetje bij zich houden. En we willen eigenlijk dit weekend op een hele mooie, ludieke, toegankelijke manier mensen uitnodigen om zichzelf te zijn. Zowel op het podium als in de zaal. Dus
1: ja.
2: Met andere woorden, iedereen is welkom.
1: Dat klinkt prachtig. Hoe gaat u nou dat idee van ontdekkers en verdwalers meenemen de buitenwereld in? Want u bent nu een beetje, met alle respect, naar binnen gekeerd. Hoe brengt het Ragazza Quartet en alle deelnemers dat nou naar buiten toe?
2: Ja, nou dat doen we eigenlijk op verschillende manieren. Met het festival gaan we bijvoorbeeld letterlijk naar buiten dit weekend. We spelen niet alleen in de Flint, maar bijvoorbeeld ook morgenavond in Bolderhal De Hoef. En daarnaast zijn we bijvoorbeeld ook morgen betrokken bij Burendag. Organiseren we concerten bij mensen thuis in verschillende wijken in Amersfoort. Dus we treden ook letterlijk naar buiten. En het Ragazza Quartet doet eigenlijk in alles wat ze spelen en alles wat ze programmeren, zijn zij heel erg maatschappelijk betrokken. Ze denken altijd heel goed na over de programma's die ze spelen en hoe ze het maatschappelijke daaromheen onderdeel van het programma kunnen maken. En zij presenteren bijvoorbeeld vandaag ook hun nieuwe cd They Have Waited Long Enough, waar de verhalen uit de historie van historische en mythologische vrouwen worden verteld, waarbij eigenlijk ruimte wordt gegeven voor hun verhaal. Dus binnen de mogelijkheden die een klassiek strijkkwartet heeft, proberen zij zoveel mogelijk naar buiten te treden en zoveel mogelijk ook de maatschappelijke relevantie van wat ze doen op te zoeken.
1: Geweldig. Nou, alle ontdekkers en verdwalers, die zijn van harte welkom. Sowieso altijd in Amersfoort, maar nu zeker ook voor de klassieke muziek rond de september. Gea, hartelijk bedankt voor je toelichting.
2: Heel graag gedaan.

0: En dat was alvast een voorproefje van het Ragazza Quartet. Die speelde String Quartet van Florence Beatrice Price. Een van de eerste gekleurde componisten uit Amerika.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Ja, eigenlijk zou dit streekje moeten doorzetten met Klaas Bijker. Want dat, ja, dat past wel een beetje bij het weer. Klaas, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, klassieke muziek.
2: Ja, gewoon even ondersteund met een kwartetje.
3: Ja, ik hou ook van klassieke muziek hoor, behalve popmuziek.
2: Ja, en waar hou je van? Beethoven?
3: Griek.
2: Griek.
3: Heel mooi.
2: Ja, ja.
3: Een beetje feerieke muziek, hè?
2: Ja. Peer Gynt, hè?
3: De trollen zie je verschijnen. Als...
2: Ja, prachtig. Ja, maar wat zie je nu verschijnen? Boven de wolken?
3: Ja, dit wordt de mooiste dag. Er is wel wat hoge bewolking, maar er schijnt de zon makkelijk doorheen. Het wordt een graad of 20. We hebben een koude nacht achter de rug. Temperaturen onder de 8 graden. Dus dat kunnen we ook even meenemen. Mm-hmm. En morgen is er wat bewolkter. Dus vooral meer middelbare bewolking. En het zal flink opwarmen volgende week. Maar ik heb toch het nieuws dat het mee of tegenvalt. Voor jou misschien tegen. Dus het worden geen recordtemperaturen. We blijven waarschijnlijk onder de 25 graden. Dat is nog binnen wat je kunt verwachten eind september. En ook de zon is niet uitbundig hoor. Dus als het warmer wordt. Want er loert vanuit Frankrijk loerende regen- en onweersbuien. En die kunnen op de warmste dag al flink huishouden. Dat is dan op dinsdag. En de dagen daarna gaan de komen er regengordijnen. Dus...
2: Regengordijnen?
3: Bij wijze van spreken. Als je begrijpt wat ik bedoel.
2: Ja, ja, zeker.
3: Als het flink regent, dan komt er als een gordijn op je af.
2: Ja.
3: En dat kan wel eens op midden van de week het geval zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus de droogte wordt bestreden.
2: Ja, het wordt wel eens een keertje tijd, hè?
3: Er wordt een keer de tijd en ook de temperaturen die gaan richting normaal.
2: Ja.
3: Op termijn, maar daarover maandag meer of dat
2: precies
3: echt zo is.
2: Ja, dinsdag zei ik al, the summer is over.
3: Yes, sir.
2: Tenzij er Indian summer komt, maar ja goed, dat is altijd even afwachten. Kortom.
3: Ja, kortom, vandaag is de mooiste zonnige dag. Daarna wat meer bewolking en de warmte die begin volgende week zou zijn, die valt waarschijnlijk mee. Het wordt niet zomers, maar wel even flink. Het warmt wel even flink op.
2: Oké, nou, we eindigen met een strijkje. Mag ik jou danken, Klaas Bijker. En tot maandag.
3: Ja, tot maandag.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Amersfoort en Leusden.

0: I Don't Feel Like Dancing van de Sister Sisters. Maar gedanst werd er wel in het bos vorig weekend bij Into the Woods.
1: Ja, zonder pilletje of met pilletje?
0: Sorry?
1: Oh nee,
0: dan moet je aan hun vragen, ja, Arjan.
1: Op 24 juni stelde Marijke Linnaerts van Volt in Soest in het kader van artikel 46, en dat zijn schriftelijke vragen aan het college, over voorzorgsmaatregelen in verband met de hitte. En onze politiek duider Ronald Christiaans is hier aangeschoven en gaat het met haar, ja, gaat met haar in een verhit debat, zoals ik het even mag uitdrukken.
2: Dat mag je zo uitdrukken. Jij mag alles zo uitdrukken, Arjan.
1: Precies.
2: Maar gelukkig is de temperatuur wat naar beneden gegaan. Maar goedemorgen, mevrouw Linnaerts.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 24 juni, de vraag gesteld, een paar weken geleden de antwoorden gekregen. Ja. Of vorige maand, begin vorige maand, begin september. Waarom heeft Volt deze vragen gesteld?
3: Nou, wij kregen meerdere signalen binnen van bewoners van de flats. En wij namen die meteen heel serieus. Niet om op die ene casus in te zoomen, maar juist om te kijken van wat is het grotere plaatje. Kennen wij eigenlijk wel onze kwetsbare inwoners? Weten we waar ze wonen, wat ze nodig hebben? Waar ze of ze nog vertrouwen op de overheid? Dat lijkt me ook wel vrij wezenlijk. Naar mijn idee gaat dit over meer dan alleen die hitte, maar ook over kan ik terugvallen op de overheid als ik het zelf niet red? Is er een plek voor mij in deze samenleving? En dat is een heel lang antwoord. maar dat waren best wel een paar signalen die wij ontvingen. En ja, ik hoop dat het niet zo is dat alleen signalen die via politieke partijen binnenkomen ook echt tot vragen leiden. Dus ik hoop ook dat het college oog heeft voor de minder mondige inwoners en voor inwoners die volledig zijn afgehaakt van de politiek.
2: Nou, dan kom ik op de antwoorden van op de vragen die gesteld zijn. Geven de antwoorden aanleiding om te denken dat de gemeente hier serieus mee omgaat?
3: Nou, kijk, ik ben dankbaar voor de tijd en de moeite die door de ambtenaren in de beantwoording is gestoken. Ze hebben ook een suggestie van ons overgenomen in de verdere ontwikkeling van het actieplan hitte. Maar wat ik ook lees, plannen nog in ontwikkeling, verantwoordelijkheid ligt ergens anders. En nou, er zitten een paar zinnen in waar ik veel moeite mee heb, zoals uitspraken. Er zijn ons geen signalen bekend of bij ons is puntje niet bekend. Want dan gaan er bij mij meteen allerlei alarmbellen af. En dan denk ik, ja, komt dat omdat er geen problemen zijn? Of weet men de gemeente dan gewoon niet te vinden? Of erg genoeg luistert de gemeente niet goed? Dus wat ik echt mis in de beantwoording van deze vragen is een gevoel van urgentie.
2: Betekent dat dat Volt vervolle vragen gaat stellen?
3: Ja, dat denk ik wel. En ik lees dat er werk gemaakt wordt van een actieplan hitte. Maar we weten ook dat er een ontzettend natte herfst aankomt. Dus we kunnen ook wateroverlast verwachten. Nou, wie weet wordt het ook een ontzettend koude winter. We weten dat mensen in armoede leven die gewoon niet kunnen stoken. Dat zal ook deze winter echt niet anders zijn. Dus ik vind de antwoorden van deze vragen aanleiding om met elkaar nog een paar seizoenen verder te kijken. En volgens mij is dat ook geen, hoe zeg ik dat in goed Nederlands, rocket science. Maar gewoon toekomstbestendig leiderschap. En daar gaan we het college wel even voor bevragen.
2: Ja, want ondanks dat de warmte nog steeds er is, het is warmer dan gebruikelijk, ligt de hitteperiode wel achter de rug. De verwachting is dat het volgend jaar weer zover gaat komen. Waar moet de gemeente, als het aan Volt ligt, staan als er weer zo'n hitteperiode aankomt?
3: Ja, maar goed, wat ik net ook zei, we denken al wel een paar seizoenen vooruit. Dus ik vind het heel belangrijk dat volgend jaar niet weer gezegd wordt van ja, we zijn nog bezig met een plan. En dat moet er gewoon liggen. Ik ben ook heel erg van de school, leer het maar door het te doen. En wees daar gewoon proactief in. Kan niet, want we voorzien dit. We weten door klimaatverandering gaan de seizoenen gewoon heftiger weersomstandigheden teweeg brengen. Dus ik wil niet afwachten en kijken of er volgend jaar weer zo'n heftige hittegolf komt en dan kijken, oh, wat kunnen we dan aan doen? Maar gewoon echt vooruitdenken en vooruitplannen en vooruit handelen.
2: Ja, wat jij zegt is van gemeentelijke overheid, hou je aan het credo van de landelijke overheid en hou je aan de Denk Vooruit-campagne.
3: Ja, nou, en ik zou echt niet willen zeggen van ga nou mee in die landelijke overheid, maar we zijn als Soest juist een hele krachtige gemeente.

0: Laten we daar gewoon gebruik van maken. Laten we niet te veel afwachten. Maar het goede voorbeeld geven. Ik denk dat we dat kunnen doen.
1: Ja. Ligt hier ook een link met het hele traject van weerbare samenlevingen? Ook zo'n trendy topic binnen de overheid?
0: Ja, absoluut. Daar hebben we natuurlijk ook al binnen de raad eerder gesprek over gevoerd. Ik vind het behoorlijk zorgzaam dat de gemeente slecht zicht heeft op waar die kwetsbare inwoners zitten. Want dan weet je ook niet goed wat de behoeftes zijn, wat de kwetsbaarheden zijn. En we weten wel dat we met elkaar ervoor moeten zorgen dat we als gemeenschap in wijken, in buurten, dat we werken aan die weerbaarheid. En hitte is zoiets, maar ja, wat als de stroom uitvalt, weten mensen dan waar ze naartoe moeten. Dat zijn van die dingen, daar moet je gewoon met elkaar werk van maken.
1: Ja, en ligt daar dan ook een rol, hè? Want als je kijkt naar de weerbare samenleving, verbindingsplekken, dat is ook een onderwerp wat in de gemeente, hè, binnen de raad een topic is. Kunnen die daar ook nog een rol in spelen?
0: Ja, absoluut. Het vervelende op dit moment vind ik dat eigenlijk een beetje afwachtende houding is van ja... landelijk moet hier op gaan lopen of misschien zelfs provinciaal. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn om gewoon per wijk te kijken van, nou, waar kunnen we nou plekken van verbinding met elkaar creëren. Sowieso is verbinding heel goed. Dat gaat ook weer allerlei andere problemen tegen. Dan zou ook in geval van hitte zouden mensen daar kunnen komen voor verkoeling. Maar ook in geval van erger, in geval van crisis, zouden mensen daar naartoe kunnen als bewijs van noodsteunpunten.
1: Ja.
0: Dus ik vind het heel belangrijk om daar snel werk van te maken.
1: Wat zouden inwoners zelf nog kunnen doen?
0: Ja, we doen denk ik met enige regelmaat best een groot beroep op zelfredzaamheid van burgers. Maar we moeten ook accepteren dat een deel van hen daar niet in staat is. Dus ik roep juist ook op om te kijken van, zit jij er nou zelf warmpjes bij? Kijk dan eens of je iemand in de buurt kan helpen. Of je iemand een wijk verderop kunt helpen. Kijk een beetje naar elkaar om. Zorg een beetje voor elkaar. Dat kan natuurlijk ook vanuit die plekken van verbinding. Maar het is ook, je kunt er vandaag al mee beginnen door gewoon eens een rondje te lopen in de wijk. En te kijken, zie ik iemand die er alleen is? Of kan ik ergens een praatje maken met iemand?
1: Ja, dus eigen sociale netwerk om je heen gaan opbouwen.
0: Ja,
1: en daar een bijdrage. En zo op zo'n manier bijdrage leveren aan de weerbare samenleving. Mevrouw Lienhouts, we zitten aan de tijd. Dank voor het gesprek. 24 juni de vragen gesteld, 8 september de antwoorden. We zijn er nog niet klaar mee, Volt is er nog niet klaar mee. Dus we zijn benieuwd naar jullie vervolgstappen.
0: Ja, heel fijn. Ik hou jullie op de hoogte.
1: Helemaal goed. Dankjewel, mevrouw Lienhouts.
0: Fijne dag.

0: Hollandse helden. Herman Brood en Henny Vrienden van voorheen Doe Maar. Als je wint.
1: Het kleinste cakeje naar Baren, oftewel de DG-cake, is aanstaande zondag van 3 tot 5 uur reusachtig tijdens de Mystery Spelen. Dit is een jazzy-concert en vertelreeks. Wat we kunnen verwachten rolt zo dadelijk over de welbespraakte lippen van schrijver, muzikus Stormbakker, alias Stormvogel. Goedemorgen, Stormvogel.
2: Schitterend. Goedemorgen, Arjen. Het klinkt natuurlijk weer fraai, die aankondiging.
1: Ja, ja, ja. We doen nou ons best Mystery Spelen, want jij maakt er ook een fraai geheel van aankomende zondag. Wat kunnen we allemaal verwachten?
2: Nou, we hebben een heel bijzonder gezelschap. Dat is mijn eigen alter ego Jazz Baroque Consort. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat zijn prachtige spelers. David Tamaris Orens op de bas, Onno Wit op de drums, Remco Smit uit Soest op de sax. En dan hebben we natuurlijk speciale gast Peter Liberom.
1: Kijk.
2: Ook een saxofonist.
1: Ja, en die kennen we van dus het Metropoolorkest als het goed is, hè?
2: Hij heeft één keer een solo gespeeld voor koningin Beatrix.
1: Oh.
2: Bij zo'n grachtenfestival volgens mij. Dan mocht hij de solo spelen begeleid door het Metropoolorkest.
1: Mm-hmm.
2: Misschien omdat hij bij de zoon Willem-Alexander in de klas had gezeten.
1: Ik denk het wel op Baarsitseum dan in dit geval. Ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed, ja. Wat voor stukken kunnen we verwachten?
2: Nou, voor de pauze hebben we prachtige lyrische jazz. Dat stuk heet Awakening. Dat is een hele suite met een beetje Petrini-achtige klanken. Jou wel bekend over?
1: Ja, ja, ja. Prachtig, prachtig, prachtig.
2: Ja. En,
1: staat ook op plaat, hè?
2: Dat staat nog niet op plaat.
1: Nee, dat wordt wel eens tijdstorm.
2: Ja, ik ben daar heel slecht in.
1: Ja.
2: Maar je hebt gelijk, dat moet op de plaat komen. Met, ik voer dat vaak uit met special guests, zoals Ruud Bruls en zo... En, nu dan Peter Liberom.
1: Mm-hmm.
2: En na de pauze gaan we naar de Drakenburg. Dat is het kasteel in Baren. Wat niet meer bestaat. Maar dus, we stellen ons voor dat we daar zijn. En dan gaan we daar verder met iets complexere jazzbarok.
1: Ja, dat komt vaak voor, hè, dat kasteel Drakenburg. De legendarische geschiedenis wordt wel vaak door jou verteld. Waarom is dat? Waarom is het, heeft het zo'n impact op jezelf?
2: Nou, ik ben onder de rook van het niet bestaande kasteel geboren. Het lag waar nu Groeneveld staat, zeg maar. Ietsje ernaast. En ik ben altijd helemaal gek geweest van middeleeuwen en ridderverhalen en mythen en legenden. En op een gegeven moment zeiden mijn ouders van hier stond vroeger een kasteel. En toen ben ik dat eens gaan uitpluizen. En het bleek inderdaad waar te zijn dat daar een vieren burcht stond in de stijl van het Muiderslot. En dat komt nog voor onder de naam Guldenhof in de roman Ferdinand Huyck van Jacob van Lennep.
1: Ja.
2: En daar gebeuren allemaal vreemde dingen. Natuurlijk is die Jacob van Lennep was ook een hele bijzondere man. En... toen dacht ik, ik ga eens al die tijden door elkaar gooien en ik ga al die verhalen verbinden. Dus dan krijg je een soort cocktail van legendes. En daar diep ik dan tijdens het optreden, diep ik daar vreemde verhalen uit op.
1: Ja, en daar omheen verzin je dus zeg maar de jazz.
2: Ja, ja, eigenlijk, inderdaad. Ja. Oh, dus de muziek is eigenlijk, lardeert de verhalen en de gedichten, ja.
1: Hoe stel je nou zo'n nestje, of hoe noem je dat ook weer? Hoe stel je dat nou samen? Elke keer?
2: Nou, deze band speelt best wel lang al die muziek. En die kan ik op elk moment... kan ik die op afroep deze stukken laten spelen. En dan zeg ik van tevoren... de volgorde is vandaag als volgt. Want ik verander steeds volgordes en zo. En dan roept Onno de drum, die roept dan, we beginnen. En die tikt af en dan gooien ze alles eruit.
1: Ja, met maatwisselingen en dergelijke, dat hebben ze allemaal in hun hoofd.
2: Ja, ja. En eigenlijk kunnen die drie mannen kunnen dat uit het hoofd. En de saxofonist Remco Smit, die zegt altijd eventjes kijken.
1: Ja.
2: En dan kan die toch ook uit zijn hoofd. maar die speelt hartstikke moeilijke partijen. Het is echt een duivelse virtuoos is dat. Klassiek geschoold, maar hij vindt het gaver om dit soort muziek te maken. En dan voor Peter Liberom is het echt vrij nieuw. Dus die heeft zich helemaal een slag in de ronde geoefend. En ik kom mij straks ophalen voor een repetitie, want voor hem is het allemaal nieuw.
1: Ja, de repetitie die vindt dan ook plaats in de DG-kerk, of niet?
2: Nee, we gaan nu naar Baarle-Nassau, om maar even een afslag te nemen.
1: Doe maar.
2: Want daar spelen we vanavond een concert.
1: Oké, en dat is ongeveer hetzelfde repertoire, of niet?
2: Precies hetzelfde repertoire.
1: Dus dat is gewoon een beetje warmlopen in het zuiden?
2: Ja, dat is een repetitie met het publiek, zou ik bijna zeggen. Maar dat is een hartstikke leuke plek, want drummer Onno heeft daar, Onno Witte, die heeft daar een klein podiumpje in zijn schuur gebouwd. Mm-hmm. Dus die heeft daar een vergaderplek. Je kan het ook huren voor vergaderingen, geloof ik. Ja. Maar vanavond staat het al in het teken van de Drakenburg Concerto's.
1: Oké, hey, aanstaande zondag van 3 tot 7, of van 3 tot 5, met een pauze. Daar kan iedereen even van een drankje nuttigen. En daarna ook, hè?
2: En daarna, gezellig, als iedereen nog een beetje blijft napraten en de muzici van dichtbij bewonderd. En van tevoren ook. Dus er is een inloop om 2:30.
1: Ja.
2: En er is een uitloop tot, wat zal het zijn? 6:00 moet iedereen eruit zijn.
1: Ja, hoeveel handjes ga je schudden? Volle bak of niet?
2: Nou, deze keer zijn er nog wel wat kaarten. Dus
1: hoeveel?
2: Ik denk dat er nog uit mijn hoofd een stuk of 15 zijn.
1: Nou, die zijn na deze uitzending allemaal wel verkocht, hoor.
2: Ja, dat hoop ik wel.
1: Ja. En waar kunnen we ze bestellen?
2: Stormvogel.org. Dat is de website en dat moet online. Dus we verkopen geen kaart aan de deur en zo.
1: Oké, ik heb nog 48 seconden. Wat is het e-mailadres? Waar kunnen we de kaartjes kopen?
2: Ja, stormvogel.org. Als je daar klikt op tickets, dan word je vanzelf door onze medewerkers verder geholpen.
1: Oké, nou rij in ieder geval voorzichtig naar Baarle-Nassau. Kom ook weer geheel terug. Om aanstaande zondag te spelen in de DGK. Het kleinste keekje met een reusachtig repertoire, zoals we dat kunnen noemen. Dankjewel.
2: Ja, klopt, dankjewel.

0: En we sloten af met wat jazz, want we gingen van klassiek naar jazz vandaag. Joe Jackson en Sharon Jones die Duke Ellington Ain't Got Nothing But The Blues onder handen namen. We zijn u erg dankbaar. Dat heeft afgestemd op Eemland Actueel en dat blijft een eerste samenwerking van Nieuwsplein 33 en Eemland 1. De uitzending is natuurlijk gewoon terug te luisteren via onze websites eemland1.nl of nieuwsplein33.nl. Volg ons op de socials van Instagram tot TikTok, Facebook. En wist je dat Hives weer terug is?
1: Nee.
0: Hives is weer terug.
1: Heel mooi, voor de jeugd is dat, hè?
0: Ja, oudere jeugd inmiddels dan, hè? Krassen knarren op Hives.
1: De dertigers.
0: Dansende bananen, zeg je dat wat?
1: Zeker.
0: Zie je wel.
1: Hives zijn de dertigers nu.
0: Okay, goed. En dan sluiten we af, gaan we naar het weekend. En zien we u, of horen we u graag weer maandag. Want dan zit op deze stoel onze gewaardeerde collega Pearl Mosk.
1: Tot nu. Dag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in één pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

Tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de

Lang vergeten. Muziek. Toch uit 1985. Van Rio Speedwagon. Can't fight this feeling anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

uit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glenn Campbell. Richard the Lineman.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dan durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

Net een wolf inderdaad met zijn stem. Hè? Double Dutch Bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je Double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelden ze geen Nederlanders. Maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder Sonntags. Jawohl.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta, blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Open het programma rond voor vandaag is van UB40 terug uit jaar 1987. Heerlijke reggae muziek op de radio. Dit was een nummer met de titel Maybe Tomorrow, misschien wel morgen. En ja, wat er morgen dan weer gebeurt, moeten we morgen maar weer afwachten natuurlijk. Ik ben Jan Berg, draai de plaatje vuur de komende uur. Zo deze van Alex Warren, muziek 126, My Rescuer.

0: gaan we oude muziek van Dior Centrum uit het jaar 1968 met Siffler La Colline hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it bond, very bond.
0: Jazeker, en in de Bonte Verzameling naar Nederlandstalige muziek van dit jaar 2003, Akda en de Munnik. Groeten uit Maaiveld.

0: Mannen hebben heel wat mooie muziek gemaakt. En vrij recent ook nog wat. Maar deze is al uit 2003. Agda en Dominic. Groeten uit Maaiveld.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: En in de beste mix gaan we naar het jaar 2014. Alloway Black hier zo.

0: 2014, de muziek van Holloway Black. Dit was The Man.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hey, naast werk van Richie Sampson. This I'll Take You Back.

0: een mooie nieuwe single van Richie Sampson. Dit was een nummer met de titel I'll Take You Back.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 1991, Alexander O'Neill, All True Man.

De muziek van Alexander O'Neill is 1991, All True Men, de titel van de plaat. Wij gaan richting het half uur met muziek uit 1977. Vanaf het roemruchte album Year of the Cat is dit L. Stewart en de tweede single die eraf kwam, On the Border.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond
4: met Jan Berg.

1983, de muziek van Michael Jackson. Billie Jean, de titel van de plaat. En lekkere disco stamper uit die tijd. En hij heeft er wat gemaakt, hè, die Michael Jackson in die periode. Miles Smith hier zo met Niall Horan.

0: Miles Smith en Neil Horan, Drive Safe, de titel van deze 2026 plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1963, we pakken de surfplank en we gaan met Janne Dien op stap. Dit is...

0: dikke hit van Jan en Dien uit 1963, Surf City, de titel van de plaat. Begin jaren 80 kwam de plaat opnieuw uit en toen was het ook weer een dikke hit in Nederlandse hitparades.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2009 met Jason Mraz en Colby Calais. Dit is Lucky. Lucky.

0: Jazeker, de muziek van Jason Mraz en Colby Calais. Lucky, gelukkig, geluk hebben. Hè?
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werk van de Gordon Farley Dill Association. Dit is Steep Talking.

0: Gordon Dill Farley. De Gordon Farley Dill Association, moet ik zeggen. Sleep Talking was de ziel van de plaat.
1: Beste mix.
0: Becky Hill en Galantis, dit is Run.

Becky Hill en Galantis, 2022 opname. Run was het in ieder geval de plaat. Kijk op de klok en we zien dat we weer de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was een meer een uurtje lang Bont op uw radiotoestel. Ik ben en blijf Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is de rest wat daar dan altijd weer voor open staat. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974. Gerard Cox. Niet zo gek lang geleden overleden. Met de goede oude tijd. Ja, goede oude tijd, dat bestaat natuurlijk. Maar niet alles was goed in die oude tijd. Had ze voor en zijn nadelen, zoals de hedendaagse tijd. Daarna nog een nieuw werkje van Rebecca Richards, Bring It All Back. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag maar weer tot de volgende.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. De uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Wat in technische kringen lange tijd voor onmogelijk werd gehouden, heeft het Russische ruimteschip Lunik 3 zojuist volbracht. Voor het eerst in de geschiedenis is de achterkant van de maan gefotografeerd. Kraters en bergketens zijn ongelooflijk scherp en duidelijk te onderscheiden.
5: Dat niets onmogelijk is, bewijst ook Hewlett-Packard, die met de printer Deskjet Plus laserkwaliteit levert voor de prijs van een matrixprinter. Zo ongelooflijk scherp en duidelijk. Hewlett-Packard. Niets is onmogelijk.
6: This program is human made.
7: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.
10: Just let me hear some of that.
8: Het Muziekmuseum. Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 39. En dat is de week waarin op 23 september 1954 op Sun Records de 78 toeren single Good Rocking Tonight met op de B-zijde I Don't Care If The Sun Don't Shine van Elvis Presley wordt uitgebracht. Beide songs zijn begin september 1954 in de Sun Studio van Memphis in Tennessee opgenomen. Elvis Presley wordt begeleid door gitarist Scotty Moore, bassist Bill Black en drummer Johnny Bonero. De single is alleen in de omgeving van Memphis een commercieel succes. Good Rockin' Tonight was al in 1948 een R&B-hit voor Wynonie Harris. Het liedje is geschreven door Roy Brown. En nu kennen we het allemaal, zeker. Zometeen tijdens deze rondleiding een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was het? En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de VS inruilt voor Groot-Brittannië. En muziekvrienden ook deze week weer. Een oude top 40. Het is er dus eentje uit week 39. Ik zeg nog niks over het jaar. Nou, misschien een klein beetje. Het is het geboortejaar van Thomas Berge, Nederlandse zanger. En The Weeknd, een Canadese zanger, rapper, songwriter en producer. En in die top 40 staat op nummer 1 een nummer van een Britse band met onder andere zanger Jimmy Helms. En die kennen we weer van een hit uit 1973, Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. En het liedje wat op 1 staat begint met de volgende tekst: We must have been stone crazy. Nou. En deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is een CD, deze keer uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. En de plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Oudste nummer, muziekvrienden, is uit 1954. We hoorden het net van Elvis. We gaan nu naar dinsdag 29 september 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: In de CBS-studio's in Hollywood neemt Janis Joplin op 25 september 1970 Me and Bobby McGee op. De zangeres is op 4 juli 1970 aan de opname van een nieuwe LP begonnen. Janis wordt begeleid door de Full Tilt Boogie Band. 2 dagen voor haar dood, op 4 oktober 1970, heeft zij de opname van dit album afgerond. Ze overlijdt op 27-jarige leeftijd aan een overdosis heroïne in een motel aan de Franklin Avenue in Hollywood. In januari 1971 verschijnt postuum dit nieuwe album onder de titel Pearl. Op 30 januari van dat jaar komt de LP de albumlijst van Billboard binnen en vanaf 27 februari staat Pearl 9 weken aan de top. Me and Bobby McGee wordt op 20 januari 1971 op single uitgebracht. Het komt op 30 januari de Billboard Hot 100 binnen. En vanaf 20 maart staat de compositie van Kris Kristofferson 2 weken lang op de eerste plaats. En wij luisterden naar de albumversie, want de single-uitvoering is 1,5 minuut korter. En deze duurt 4,5 minuut. LP-versie dus. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op 21 september 1964 vliegen de Beatles terug naar Engeland na een tournee van een maand door de Verenigde Staten. Veel rust hebben de jongens niet, want op 29 september 1964 beginnen ze aan de opname van een nieuw album. Tot 28 oktober 1964 zijn zij vrijwel dagelijks in de studio voor de LP Beatles for Sale. Deze plaat wordt geproduceerd door George Martin. Norman Smith is technicus. Op Beatles for Sale staan onder andere No Reply, I'm a Loser, Babies in Black, Rock'n'Roll Music en 8 Days a Week. Beatles for Sale wordt op 4 december 1964 uitgebracht. De LP komt tot 12 december van dat jaar de Britse albumlijst binnen en staat vanaf de 19e 7 weken op de eerste plaats. Wij luisterden naar het 5e nummer van kant 2, de John Lennon-compositie I Don't Want to Spoil the Party, opgenomen op dinsdag 29 september 1964.
1: Nummer 8.
0: Straks de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van een Amerikaanse singer-songwriter. De plaat is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten. Eerst dus nummer 8. Het is Joe.

0: Nummer 8 in die tipperaden van een oude top 40 die we hebben uit week 37. Ik klap nog niet uit welk jaar we deze lijst hebben. We luisterden naar nummer 8 uit de tipperaden, week 39. You Are So Beautiful, nummer geschreven door Billy Preston en Bruce Fischer. Joe Cocker heeft daar al in 1975 voor het eerst een hit mee in de Verenigde Staten. Deze live uitvoering wordt overigens nergens een hit. Ook niet in Nederland. Het staat 5 weken in de tipperaden. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992 en het is het 14e album van een singer-songwriter. Ze heet Janice Ian en de plaat heet Breaking Silence. Ze wordt geboren op 7 april 1951. En ze wordt vooral in de jaren 60 en 70 in de Verenigde Staten bekend met nummers als Society Child en At 17. In Nederland heeft ze 3 hits. Fly Too High uit 1979... en uit 1980 The Other Side of the Sun en Don't Leave Tonight. In deze periode van 1978 tot 1983 was Ian getrouwd met de Portugese filmer Tino Sargo. Na haar scheiding en na een periode van stilte, waarin zij door oplichting van haar boekhouder financieel in de grond zat, kwam ze terug met Breaking Silence. En dat is deze week de langspeelplaat van de week. Hoewel Ian al in 1976 door de Village Voice als lesbisch werd bestempeld, werd haar seksualiteit grotendeels genegeerd tot de publicatie van Breaking Silence. Ze plaatst haar seksuele geaardheid op de voorgrond vanwege haar bezorgdheid over de zelfmoordcijfers onder homoseksuele en lesbische tieners in de Verenigde Staten. In begin jaren 90 waren grote platenmaatschappijen niet meer geïnteresseerd in haar werk. Om de opname van dit album te bekostigen nam ze een tweede hypotheek op haar huis, wat ze samen bezat met Patty Snyder. Het wordt haar 14e album en haar eerste in 7 jaar. De plaat bevat politieke nummers zoals His Hands over huiselijk geweld en Tattoo over de Holocaust. Het titelnummer Breaking Silence gaat over incest. Het album werd genomineerd voor een Grammy, waarmee het Ian's 7e nominatie wordt. Met haar Outcome vervulde Janice Ian een pioniersrol en had grote impact in de LHBTQ-gemeenschap. Daarnaast is de cd een technische mijlpaal binnen de muziekindustrie. Door de keuze van producer Jeff Bolding om analoog en grotendeels live op te nemen, wordt het glimmende schijfje nog steeds door audiowinkels gebruikt om high-end geluidinstallaties te demonstreren. Daarnaast is het natuurlijk een album vol geweldig gecomponeerde songs. En daarom is Breaking Silence uit 1992 van Janice Ian deze week
1: de langspeelplaat van de week.
2: Come into my solitude, though I weary be. Come into my tenderness, dream along with me.

0: Titelstuk van de langspeelplaat van de week. Ik moet eigenlijk zeggen CD uit 1992. Breaking Silence. Nummer over incest. De artiest is Janice Ian. Er is trouwens ook een documentaire die heet precies hetzelfde. Janice Ian Breaking Silence. Gaat over haar leven. En die komt uit 2024. Is vast wel ergens op een streamingdienst te vinden. Dan nu, muziekvrienden, even wat anders. Een complete top 40. Eentje uit week 39. Ja, het jaar zeg ik nog even lekker niks over. Komen we vanzelf wel achter als we die liedjes weer horen die in deze lijst staan. Dan denken we, oh ja, dat was het. Dat was het jaar. Ik heb de papieren versie voor mijn neus. Een linker rijtje, een rechter rijtje. Als ik naar de lijst kijk, staan er 6 nieuwelingen in. 4 Nederlandstalige liedjes. Dat is dus niet veel, maar ook niet weinig. Verder muziek uit Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada, Barbados, België, Australië, Zweden, Verenigd Koninkrijk, Guadeloupe en Spanje. De enige echte
1: van 40. Nummer 40.
0: Uit Nederland, een producer en een rapper. Ben Liebrand, daar heb ik het over. Produceerde een hoop muziek, maar bracht ook af en toe eigen dingetjes uit. Het is een beetje hip-hop, een beetje dance. Er kwamen in de tijd allerlei verschillende mixen. Dus allerlei verschillende versies van het nummer Move to the Big Band, want zo heet het.

Ja, de stem van Tony Scott hoor we hier. En dit zegt natuurlijk heel veel muziekvrienden over de periode waarin wij deze oude top 40 hebben. Dit is geen Bruce Springsteen.

is een Amerikaanse hip-hopgroep uit Miami in Florida. En ze brengen dit nummer uit als een soort van protest eigenlijk wel. Het heeft te maken met een rechtszaak en een uitspraak. Waarin hun album As Nasty As They Wanna Be werd beticht van obsceniteit. Ze gingen in verweer, zeg maar. En ze kregen uiteindelijk gelijk en brachten dit nummer uit. Band in the USA. 39. Two Live Crew, zo heet deze groep. Dan nu een liedje wat we meerdere keren tegenkomen in deze top 40. En als je denkt, ik ken dit themaatje toch... Ja, muziekvrienden, deze lijst staat vol met house muziek en Eurodance, zoals het tegenwoordig heet.

Het heet Ritmo della Noche en je kent het waarschijnlijk het themaatje van... Oh ja, natuurlijk. Peter Allen, I Go To Rio. Ja, dat staat dus niet in deze top 40. De uitvoerende trouwens, die we net hoorden op nummer 38, was Lorca. We krijgen dadelijk nog een uitvoering van een andere band. En die noemt zich Chocolate. Eerste solo single van John Bon Jovi. Ja, dus zonder zijn band. Bon Jovi, want zo heet die band. Het nummer Blaze of Glory.

Band Toto. Nieuw op nummer 36 met het nummer Out of Love. Dan nu de neef van. En ja, wie is een neef dan? Nou, moet je maar eens even goed luisteren naar de zang.

In dit jaar deed hij mee met de Huisman Sound Mix Show van Henny Huisman. En hij deed een liedje van Koos Albert, Zijn het je ogen? Het is een volle neef van Koos Albert. Hij heet Pierre van Dam en dit was zijn eerste plaatje waar hij een hit mee had. 35 dus in die top 40, Dat Bruine Café.

Oorspronkelijk uit 1973, de Steve Miller Band met The Joker. Het werd gebruikt in een televisiereclame voor Levi's. Ja, vandaar dat het populair was en opnieuw werd uitgebracht. Ik kan niet helemaal achterhalen welke versie nou exact in 19 nog wat op single uitkwam. Dus deze top 40. Ik zal hem nog eens een keer even laten horen. Het begin van wat we net lieten horen, dat klinkt toch anders dan die uit 73. Some people call me the space cowboy. Want zo is die uit 73. Some people call me the space cowboy. Nummer 33. Daar is hij nog een keer. Ritmo de la Noche. Deze keer een Spaanse uitvoering. Door de band Chocolate.

Uit Duitsland komen ze, helemaal dus niet uit Spanje, met Ritmo de la Noche. Dan nu muziek uit Canada. The Dream Warriors. Tweede gedeelte, gaan we helemaal beluisteren, want het blijft een geweldig nummer. You wash your face.

producer Adam Paul Tinley. Beter bekend als Adamski. Engelse DJ en producer. En let eens goed op. Misschien herken je Elvis erin.

29 dus in deze lijst. Adamski met The Space Jungle. En nu, muziekvrienden, even wat anders. Even rust.

Nummer 27, wat we nu horen in de originele uitvoering van Snap. En verderop in een cover-uitvoering die bijna identiek is. Ja, dat gebeurde in die tijd. Het heet Cult of Snap.

Tandem, zo heet het, Vanessa Paradis. En die videoclip werd in de tijd geproduceerd door Jean-Baptiste Mondino. Nou, echt pikant dingetje wel. Zou tegenwoordig niet meer kunnen, laat ik het zo zeggen. Dus andere waarden en normen.

25 Aswad met Next to You. En weer een nieuweling uit België deze keer. Met pittige gitaarmuziek. Wat denk je, welke rockband zou dit zijn? Luister maar. Je zou het niet verwachten.

en Chris Wouters in de band Clouseau. Met het nummer Heel Alleen op 24. En 23, de hoogst nieuw binnengekomen plaat. Uit Australië.

Suicide Blunt was een van hun grote hits. Naast bijvoorbeeld Never Tear Us Apart of Need You Tonight. Suicide Blunt, dus 23. De hoogst nu binnengekomen plaat van In Excess. Op een aparte manier geschreven. Met hoofdletters en zo. Dan nu, muziekvrienden. Ja, ik hoef er helemaal niks over te zeggen natuurlijk.

0: En dan weer een plaatsje hoger.
1: This is Ice MC. I'd like to dedicate this record to John Wayne, Eddie Murphy.
0: We zijn weer terug in de house muziek, vrienden.

Zo gaat het al even door. Ice MC. Brits-Italiaanse hip house formatie. En het nummer heet gewoon Cinema, staat op 21. We zijn nu aan het linker rijtje, moeten er nog 10 doen, dus we moeten een beetje vaart maken. En we springen gewoon weer naar de volgende hip-hop plaat. Ik heb het idee dat er nog nooit zoveel hip-hop muziek in de lijst heeft gestaan als deze. Echt niet normaal. The chills that you spill up my back leave me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's the cost. Maar welk jaar zou het zijn, muziekvrienden? Hoorde Delight, geschreven met 3 E's. En het nummer Groove is in the Heart. Nummer 20. 19 nu. Dat is toch echt wel een serieuze, legendarische hip-hop band. Uit het Verenigd Koninkrijk komen ze. Soul to Soul. En het nummer People op 19.

altijd herkenbaar. Roxette uit Zweden. 18, It Must Have Been Love. Ja, zo kan je het ook zingen natuurlijk, hè. Uit Alkmaar komt hij. Oorspronkelijk. Gerard zelf. Zingt in het Engels, zingt in het Nederlands. Corazon. Welke taal zou dit zijn? Eens even luisteren. Nee, hij zingt gewoon in het Engels. Can't touch this. Can't touch this. Legendarisch dat hij de muziek van Rick James hiervoor gebruikte natuurlijk. MC Hammer. Ja, er staat een geweldige clip bij. De gasten die dansen met van die broeken, met van die lage kruizen. Geweldig. You Can Touch This, MC Hammer dus op 16. Muziek nu uit Nederland, gebaseerd op een oud Duits liedje. DZN met Jeppa op 15. En deze hebben we al eerder gehoord in de uitvoering van Snap. Het staat op 14 in de uitvoering van High Power. En het klinkt eigenlijk gewoon precies hetzelfde. En we gaan snel door, muziekvrienden. Britse zangeres. Karen Wheeler heet ze. Ze zong ook bij Soul to Soul. Dit was een solo singeltje van haar. Living in the Light op nummer 13. Uit Guadeloupe komen ze, muziekvrienden. Ja.

0: Dat ligt in het Caribisch gebied. En de band heet Zoek Machine. En dat nummer heet Maldon. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dan nog even iets heel rustigs voordat we de top 10 induiken. Voordat we erachter komen uit welk jaar we deze oude top 40 hebben. Britse zangeres. You light up another cigarette and I pour the wine. Beverly Craven heet ze.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude hitlijst. Eentje uit week 39. Het jaar is, ja, wat dacht je met al die hip-hop en house muziek? 1990. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit van die band met die zanger erin. Wat je ook weer? Jimmy Helms, ja, dat was hem. En dadelijk ook nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Genesee en uit 92. Een cd overigens. Goed, komt die nummer 10. Praying for Time, George Michael. Nummer 9, Hey Suzy, Henk Wijngaard. Ik zou hem graag het tweede gedeelte nog eens willen beluisteren. Nummer 8, Summer of 69, Bryan Adams. Nummer 7, Tonight, New Kids on the Block. Nummer 6, Mooi was die tijd, zeker, Corrie Konings. Nummer 5, Na Ne Na van Vaya Con Dios. Nummer 4, Tom's Diner van DNA featuring Susan Vega. Nummer 3, It's On You, MC Saar and The Real McCoy. Nummer 2, Verdammt, Ich Lieb Dich, Matthias Rijm en... This is
2: number 1. Nummer 1.

0: luistert naar het archief van het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.
1: The Music Museum.
0: Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtsorganisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
4: Zeg, jij was toch ook met Al?
5: Tuurlijk. Al is voor mij al jaren de beste.
4: Ik lees net op de verpakking dat je bij Al een Renault 5 Cosmopolitan kunt verdienen.
5: Te gek! Ik hou meteen een pak Al. En ik doe mee.
4: Reken dan niet te veel af, hoor.
5: Hoezo?
4: Al is tijdelijk voordeliger.
6: Koop nu Al met voordeel. En maak kans op een Renault 5 Cosmopolitan.
3: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
3: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 39. En een uur geleden zijn we er al mee begonnen. En hebben we naar een oude top 40 geluisterd. Eentje uit 1990. En op nummer 1 staat het liedje I've Been Thinking About You van de London Beat. De groep wordt opgericht eind jaren 80 in Londen. Het bestaat uit Jimmy Helms, George Chandler, Willie M. en Jimmy Chambers. Het liedje is afkomstig van hun tweede album, In The Blood. Dat in hetzelfde jaar wordt uitgebracht. Nadat het in september 1990 de tweede plaats in het Verenigd Koninkrijk had bereikt, bereikt het in februari 91 de nummer 1 positie in de Billboard Hot 100. En dus ook in ons land. Het staat in de Nederlandse top 40, maar liefst 16 weken, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het is een van hun 9 hits in ons land. Het komt in 10 landen op 1 in Europa. Uitzonderlijk. I've Been Thinking About You. Daar geweldig nummer. En die muziek die we net hoorden is even wat ouder. Komt uit 1955. Het is van Bill Haley en de Comets. Want zij nemen op 22 september van dat jaar Burn That Candle, Rock a Beating Boogie, Rock en The Saints Rock'n'Roll op. Burn That Candle en Rock a Beating Boogie verschijnen op single. De Rock a Beating Boogie komt tot 23 in de Billboard Top 100. En Burn That Candle, wat we net hoorden, bereikt de 9e plaats in de Amerikaanse lijst. Straks een Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Wie was dat? En muziek uiteraard van een van die bands. En dadelijk ook nog muziek van een legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het is een Amerikaanse gitarist. En muziekvrienden, we hebben een langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1992. Het is het 14e album van de Amerikaanse singer-songwriter Janice Ian. Breaking Silence heet de plaat en is van groot belang voor de LHBTQ-gemeenschap in de Verenigde Staten en daarbuiten. Nog 2 liedjes daarvan. Ja, het zijn onbekende nummers, denk ik. What About the Love zie ik in de computer staan. En Tattoo, een nummer over de Holocaust. En dadelijk ook nog muziek van een duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Ja, je hebt altijd een kruiwagen nodig, zou je denken, toch? Ja. En dan vertel ik je nu dat op Apple Records op 22 september 1975 het album Extra Texture, Read All About It, van George Harrison wordt uitgebracht. Op deze plaat staan onder andere Tired of Midnight Blue, The Answers at the End en This Guitar. George Harrison heeft het album zelf geproduceerd. De LP van de ex-Beatle komt op 18 oktober 1975 de Britse albumlijst binnen en bereikt de 16e plaats. In de Verenigde Staten komt hij tot 8 en in ons land tot 25. We gaan nu luisteren naar het openingsnummer. Het heet You. Het is een lied in de stijl van My Sweet Lord en What Is Life. Het nummer komt op single uit en haalt in de Verenigde Staten de 20e plaats. In het Verenigd Koninkrijk nummer 38. En in ons land haalt dat zowel de tipparade als de top 40 niet.

0: het Muziekmuseum.
1: This program is made by humans.
2: 1990.
3: Week 39.
0: Nummer 2.

Breaking Silence, langspeelplaat van de week van Janis Ian uit 1992. En ik vertelde ook al dat het is formidabele geluidskwaliteit op deze cd. Het plaatje wordt ook nog steeds gebruikt om high-end geluidsinstallaties te demonstreren. Ja, je had meer van dat soort standaard cd's. Wat dacht je van de Nightfly van Donald Fagen, ja, van Steely Dan. Dat is ook zo'n plaat die vaak wordt gebruikt. Deze dus ook. We gaan daar nog één track ervan draaien. En eens even kijken, wat hebben we klaarstaan? Tattoo. En voor de langspeelplaat van de week hadden we natuurlijk nog een liedje uit de top 40. Nummer 2, Verdammt, ich lieb dich, van Matthias Reim. Ja, weer een grote hit, ook buiten Duitsland. Dan nu muziek van dat duo wat dankzij de Bee Gees eind jaren 60 hits weet te scoren. Het gaat hier om de Marbles. De groep bestaat uit Graham Bonnet en zijn neef Trevor Gordon. Hun eerste hit hebben ze in Nederland met Only One Woman. Het liedje komt op 21 september 68 op 37 de Nederlandse top 40 binnen en bereikt uiteindelijk de derde plaats. Op de B-zijde van de single staat By the Light of the Burning Candle. Beide liedjes zijn geschreven door Barry, Maurice en Robin Gibb. Ook muzikaal worden de Marbles gesteund door de Bee Gees, met Barry Gibb op gitaar, Maurice Gibb op basgitaar en piano. Verder horen we Colin Peterson op drums en Vince Maloney op gitaar. Bovendien hebben Barry en Maurice Gibb de single geproduceerd. Only One Woman en By the Light of the Burning Candle zijn in maart 1968 in de IBC-studio in Londen opgenomen. De single wordt in augustus 68 uitgebracht. Barry, Robin en Maurice kennen de zanger van de Marbles, Graham Bonnet, al sinds hun jeugd in Manchester in Engeland. In Nederland scoren ze eind jaren 60 drie hits, de Marbles. The Walls Fell Down, I Can See Nobody en hun grootste hit, Only One Woman.

Ja, hoor hem altijd graag terug hoor, Henk Wijngaard. Deze hoort niet zo vaak meer. Hey Suzy staat op nummer 9 in die top 40, week 39, 1990. Dan nu muziek van die legendarische gitarist die halverwege de jaren 60 de Verenigde Staten inruilt voor Groot-Brittannië. Het gaat hier om de Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix. Hij zet op 21 september 1966 voet op Britse bodem. In Amerika is die ontdekt door de Brit Chess Chandler. De ex-bassist van The Animals haalt hem over om naar Engeland te komen. Vervolgens zoekt Chess Chandler muzikanten die met Jimi Hendrix kunnen spelen. En daarom organiseert hij audities. Op 29 september 1966 denkt Jimi Hendrix zijn ideale groep bij elkaar te hebben. Met bassist Noel Redding en drummer Ansley Dunbar. Deze laatste wordt toch te licht bevonden. Ansley Dunbar wordt op 5 oktober 1966 vervangen door Mitch Mitchell, de drummer van Georgie Fame en de Blue Flames. Jimi Hendrix Experience is geboren dus. Nu muziek van deze legendarische band, legendarisch trio. Een nummer wat Hendrix zijn hele carrière speelde.

0: The Music Museum.
1: Makes you feel good all over.
2: De langspeelplaat van de week.

Het meest aangrijpende nummer wat we draaien van de langspeelplaat van de week. Het album Breaking Silence van Janis Ian uit 1992. Het liedje heet Tattoo en gaat over de overlevenden van de Holocaust. Het liedje begint met de tekst Her new name was tattooed to her wrist. En dat verwijst naar het identificatienummer dat gevangenen in nazi-concentratiekampen op een arm kregen, getatoeëerd. Janis Ian wordt geboren als Janis Eddie Fink in 1951 in een Joods gezin. We doen het album weer dicht en wachten tot volgende week voor een nieuwe plaat. Dan nu die Engelse muzikant die met Deep Purple speelde, in King Crimson zat en bovendien Bad Company oprichtte. Het gaat hier om Raymond Buzz Burrell. Als bassist begint hij zijn loopbaan in 1963 in de Tea Time 4. Hierin speelt onder andere Ian McLagan, de latere toetsenist van de Small Faces. Als soloartiest neemt Raymond Burrell in 1968 een cover van Bob Dylan op, Down in the Flood. Daarop wordt hij begeleid door onder andere Ritchie Blackmore, Ian Paice en John Lord. Deze drie muzikanten formeren later Deep Purple. In 1971 wordt Raymond Burrell bassist bij King Crimson. In 1973 richt hij samen met zanger Paul Rodgers en drummer Simon Kirk van The Free en gitarist Mick Ralphs van Matte Hoepel een nieuwe band op, Bad Company. De band gaat in 1982 uit elkaar. Raymond Buzz Burrell speelt tot aan zijn dood in 2006 met allerlei muzikanten zoals Elvin Lee en Rui Turner. Hij overlijdt op 21 september 2006 in zijn huis in Spanje. Nu muziek uit 1975 van de band Bad Company met Raymond Burrell op basgitaar. Hier is Feel Like Making Love.

0: Bad Company. Ze hadden geen één hit in Nederland. Dit was het liedje wat het meest bekend werd. Kwam tot nummer 3 in de tipperade Feel Like Making Love. Bad Company.
1: Nummer 19.
0: Nou, we hebben er nog eentje uit deze oude top 40. Soul to Soul met het nummer People. Dank voor het luisteren naar deze rondleiding. Volgende week zijn we er natuurlijk weer via eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd wel ergens vinden op het wereldwijde web. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Wat met name getuigen ons vertellen is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
0: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
0: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dag daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het zijn Weekend Jeroen en Pedro.
1: Met aflevering 655.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: En zeker fijn dat je er bent op deze gezellige... Toch wat, je begint het te merken, de kou begint in de lucht te komen, maar volgende week wordt beter. Het wordt donkerder in de avond al. In de ochtend is het langer donker. Maar wij zijn er, Weekend Jeroen en Peter, jouw vriendjes.
1: En het wordt dan misschien kouder, maar nou, wij verspreiden gewoon die authentieke Weekend Jeroen en Peter warmte. Die warmte waarom jij nu gekluisterd hangt aan je radiootje. Niet je transistorradiootje meer overigens. Het is gewoon waarschijnlijk Ethernet, DAB Plus of weet ik veel wat voor radio. Maar je hangt er toch aan gekluisterd. En daarom zijn wij zo trots op jou. Want wij weten...
0: Wij zijn die warme deken.
1: Wij zijn die warme deken. En al onze collega's... Wij weten dat de meeste van onze collega's trouwe fans zijn. En we gaan er ook vanuit dat deze uitzending door onze collega's teruggeluisterd wordt.
0: Ja.
1: Ja, want die zitten niet te luisteren nou.
0: Nee, die zitten nu in zwaar overleg.
1: Ja.
0: Die zitten nu als het goed is in studio Spakenburg. Onze andere studio die we hebben. Meerdere studio's van Nederland.
1: Ja,
0: hebben wij gewoon.
1: Ja.
0: Die zitten in een andere studio.
1: Bij een, bedoel, wij
0: collectief.
1: Zijn,
0: wij zijn een collectief.
1: Wij zijn ook geen lokale omroep. Ja. Wij zijn een streak omroep.
0: Ja, ja.
1: Wij hebben een streak van 3-4 plaatsen.
0: Wij halen gekke streken uit, zeg ik altijd, als streekomroep.
1: Precies.
0: En morgen is de NOPO-dag. En daar gaan
1: overmorgen,
0: wij ook overmorgen.
1: Tenzij je dit in de herhaling hoort, dan is het morgen.
0: Ja. Waarom ben ik zo in de war? Ik moet er gewoon een dag werken, begrijp ik.
1: Ja, wat dat is een teleurstelling. Ja. Maar misschien zegt dat ook hoeveel jij doet op vrijdag.
0: Veel. Ja, vrijdag is altijd zeggen de ochtend, maar daar laat ik niet over uit.
1: Ja, precies. Nee, maar je tikt de hele week even af.
0: Ja,
1: zo.
0: Daarom.
1: Ja. Maar daar hadden we het niet over.
0: Hadden we die over. Warme deken, dat zijn wij.
1: Warme deken, Weekend, Jeroen en Peter, alle drie. De archivaris.
0: Ja, die is er vandaag niet bij. Hij heeft wel een complete bijdrage. Vind ik wel mooi, dat stuurde hij ook. Ik heb een complete bijdrage. Heeft
1: niet zomaar een halve bijdrage deze keer.
0: Een complete
1: bijdrage.
0: Ja.
1: Vind ik fijn. Ik ben trots op de man nu al. Wat gaan wij doen, zul je je afvragen?
0: Nou, wat gaan wij doen, Peter?
1: Wij hebben nieuws.
0: Oh?
1: Ja, wij hebben nieuws. En dat is even een momentje van stilte waard.
0: Ja, ik schrik ervan.
1: Ja, dat
0: vind
1: snap
0: het
1: ik.
0: Niet.
1: Dat snap ik. Nee, maar laten we even, want wij zijn een programma met muziek, vertier en nieuws dus.
0: Nieuws, ja.
1: Laten we even een plaatje draaien, zodat alles dan ook gelijk in het eerste segment zit. Hè?
0: Ja.
1: Gewoon even één klein plaatje. Billy Preston. Ik heb It Will Come In Time.

0: Mieke, June, Peter, Eemland 1. En dat mag ook gewoon een keertje gezellig zijn. Dat mag ook een keertje gewoon leuk zijn. Dat hoeft niet altijd zwaar te zijn en moeilijk. Nee,
1: moeilijk.
0: Die warme deken, het is ook gewoon lekker om dat gewoon een keertje om je heen te slaan. Op zo'n avond dat het een beetje begint af te koelen.
1: Heb jij zo'n stoofje, heb je dat thuis?
0: Nee.
1: Heb jij geen stoofje?
0: Ik heb geen stoofje. Ik weet precies wat jij bedoelt.
1: Ja? Hebben jullie dat niet?
0: Zo'n dekentje. Maar ik heb een heel lekker dekentje.
1: Oh ja, vertel eens over die. Heeft ook een naampje.
0: Het heeft geen naampje, maar ik heb hem van Annette gekregen. Van onze Annette. Ja, nou eigenlijk, ik heb hem niet van Annette gekregen. Stijn heeft hem van Annette gekregen.
1: Ja.
0: Toen Rick zo ziek was, dat is een project waar Annette onderdeel van uitmaakt.
1: Oh,
0: eigenlijk zouden we daar een keertje over moeten interviewen. Maar Ja,
1: ze is er nu niet.
0: Ze is er niet. Ze zit in Soestdijk.
1: Precies.
0: Oh nee, niet in Soestdijk.
1: Spakenburg.
0: Spakenburg, ja. Een van die vele andere locaties waar wij onderdeel van uitmaken. Ja. Hey, vind jij het goed? En ik vraag het even officieel natuurlijk. Als ik jouw tune even opzet.
1: Ja. Heb ik een tune? Oh. Nou, kijk eens. Ik wist niet dat ik een tune had.
0: Dit is jouw tune. Ik moet altijd, als ik dit hoor, moet ik aan jou denken op een of andere manier.
1: Ik ben Circus.
0: Nee, je kent dit toch wel? Dit is Entry of the Gladiators.
1: Oh, is dat zo?
0: Dit heet Entry of the Gladiators.
1: Oh, okay.
0: En ik moet altijd aan jou denken als ik dit hoor. Het is, ja, het heeft alles in zich wat ik met jou associeer. Gezelligheid, chaos en een epische naam.
1: Epische naam, ja. Zeker. Het is ook wel een mooi moment om misschien de plop dan even nu te doen.
0: Oh, kan dat? Ja, kunnen we dat combineren?
1: Ik denk het wel, waarom ook niet? Jongens, ik ga ook zo praten. Jongens, ik heb hier een hele lekkere plop. Het is namelijk een regionale plop heb ik hier.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat het onze regio is, maar het is...
0: Het is wel een regio.
1: Ja, het is een Niekerk, staat er ook op, babbeltje.
0: Niekerk babbeltje.
1: Ja, het komt dus uit Nijkerk, een buurgemeente van ons.
0: Ja.
1: Is ook wel leuk, is gelijk een andere provincie ook, want het is namelijk provincie Gelderland.
0: Dat je gewoon met één zo'n fles ook gewoon gelijk het topografielesje krijgt.
1: Weet je, dat gaat gewoon gebeuren.
0: Wij zijn regionaal nieuws.
1: En wij zijn ook te ontvangen in Nijkerk. Dus ik vind, dan telt hij.
0: Dan telt hij.
1: Ja, gewoon via DHB
0: Plus.
1: Ja, dat kan.
0: Wij zijn trouwens wereldwijd ontvangen als je zo bekijkt.
1: Nou, dat zei mevrouw ook vannacht. Die deed een zeester. Is heel leuk.
0: Zeesterren vind ik zo vreselijk. Ja. Maar daarover later meer.
1: Het is een Niekerks babbeltje. Er zit 14,9% alcohol in.
0: Oh.
1: En ik ga hem gewoon openmaken, Peter.
0: Ja, doe dat.
1: En er zit zo'n ik noem het maar even de grolsbeugel zit erop. Dan weten mensen wat ik bedoel. Toch? Zo.
0: Ja.
1: Ja? Dus heb je hem aanstaan?
0: Dat is jouw microfoon. Ja?
1: Dat was net zo teleurstellend als wat ik normaal doe. Oh. Een heel bijzonder geurtje. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt. Ik had dit anders verwacht. Ik vind het een beetje toffee-achtig ruikt het.
0: Het ziet eruit als een kruidenbittertje.
1: Ja, maar dat... Ook het inschenken met deze muziek is fantastisch. En er komt geen geoeg. Ik schenk hem ook nog even hier voor jou. Nou, kijk eens. Omschrijf even hoe het eruit ziet, Peter.
0: Het ziet eruit als cognac. Ik kan het niet anders zeggen. Je schonk het in. Ik denk, dit is cognac. Even ruiken. Oh, het ruikt zeker niet als cognac.
1: Ja?
0: Holy guacamole, dit is... Oh, waar ruikt dit?
1: Ja, ik dacht een beetje toffee-achtig.
0: Ja, het is...
1: Dus het is anders dan ik had verwacht eigenlijk. Ik weet niet wat ik had verwacht.
0: Oh, het ruikt wel zalig, zeg.
1: Ik had meer een soort Jägermeister-achtige toestanden verwacht. Als je zo'n ding ziet, toch?
0: Als je naar de fles kijkt, dan verwacht je Jägermeister-achtig. Een kruidenbittertje in ieder geval.
1: Dat is wel mooi. Er staat ook totaal niet op wat het is.
0: Nee, maar dat heb je ook niet nodig. Dat heb je ook niet nodig. Goh, dit ruikt een beetje naar ijs of zo, weet ik veel.
1: Ja. Zullen we gewoon een slok nemen?
0: Zullen we doen?
1: Even proosten.
0: Proost, vriend. Op de goede afdronk. Ja.
1: En afloop.
0: Zo.
1: Nou,
0: spuug ik niet in, hoor.
1: Ik wou het zeggen.
0: Yo.
1: Dit is wel lekker. Oh.
0: Wat verdoe. Hij glijdt wel naar beneden.
1: Ja, ja, in het begin is hij heel smaakvol.
0: Ja.
1: En dan wordt hij op een gegeven moment, voel je hem zo door je slok naar beneden gaan. En je denkt, hallo. Ja,
0: dit moeten ze in zo... Ken je die honden die de bergen opgaan met zo'n tonnetje onder?
1: Ja, dat is Sint-Bernards.
0: Dit moeten ze erin doen, zeg.
1: Dan moeten ze erin sisselen.
0: Daar word je even blij van.
1: Daar word je heel blij van. Potverdikkie, zeg. Ik weet niet. We gaan het zo even opzoeken wat het is, want ik heb geen idee.
0: Ik zeg... Zullen wij even een plaatje draaien terwijl we hiervan gaan genieten?
1: Ja, ga ik dan opzoeken wat erin zit.
0: Ja, nemen wij nog even een slokje.
1: Lekker man.

0: Valt me nu eigenlijk pas op dat in deze plaats van Michael Jackson...
1: Ja, zit een klein kreunzuchtje ja, zit erin. Een zuchtende kreun.
0: Ja.
1: Ja, lekker man.
0: Het is me nooit opgevallen, maar nee. Ik ben afgelopen weekend, of vorige week weet ik veel, naar die Michael Jackson documentaire geweest.
1: Oh, leuk.
0: En door je... Ja. Auw.
1: Was wat? Dat was gewoon toch die film over Michael Jackson?
0: Ja. Ik vond hem mager.
1: Met zijn neefje speelt dan toch Michael Jackson. Is dat die je bedoelt?
0: Ik weet niet wie Michael Jackson speelde. Op zich was dat de vertoning heel goed. Maar Het was meer een soort feel-good. We jassen wat Jackson-nummers achter elkaar. Met een flinterde verhaaltje eromheen. Waarin vooral naar voren kwam hoe slecht die vader van hem toch was voor het hele stel.
1: Ja.
0: Het was vermakelijk, maar het was niet een documentaire of zo. Waar ik eigenlijk op gehoopt had.
1: Nee, prima.
0: En weet je, als je dit programma luistert, dan hoop je gewoon op een aantal dingen. En een van de dingen waar je op hoopt is...
2: Happy birthday!
0: Oh, man. Die meters hier schieten in het rood als wij beginnen te jappetappetappata.
1: Ja, ze zijn niet gemaakt voor jappetappetappata.
0: Nee, dat is duidelijk een andere orde.
1: Maar er wordt ook live gejappeta, dat vergeet. Mensen denken, nou, dat
0: mensen
1: is
0: denken dat het jinkeltjes dat, nee, dat, maar dit, wij dit doen we elke keer live.
1: Knap, hè?
0: Dat is een van de prestaties die wij hier toch elke week weer neerzetten.
1: Weet je, dat wij nog geen gouden medaille hebben gehad. Dat burgemeester nog niet langs geweest en ons gewoon als ereburger van Baren heeft gemaakt. Ik begrijp er niks van.
0: Dat kan niet lang meer duren.
1: Elk moment kan hij hier staan. Ja. Het is toch een beetje, je wacht op Sinterklaas, het gaat een keer gebeuren.
0: Ja, nou ja, misschien moeten we ook eens een keer ophouden met de deur op slot te doen.
1: Ah, dat hij is een paar keer langs geweest misschien.
0: Dat hij voor een dichte deur staat.
1: Ja, dat
0: kan allemaal. Maar wat ook wel is dat jarigen hebben vandaag.
1: Nou,
0: en de eerste jarige op mijn lijstje is Keith Wilkinson van Squeeze. Oh. Die 72 is geworden.
1: Kijk, Justine Pamela is vandaag ook jarig. Ze wordt 69, natuurlijk oud deelnemster aan het Songfestival. Waar wij dit jaar weer aan mee gaan doen, het Songfestival, begrijp ik.
0: Ja. We hebben nog niet gehoord wie er meedoet. Maar we weten wel wie er vorig jaar gewonnen heeft.
1: Ja, Bulgarije.
0: Precies, want daar is het nu.
1: Ja.
0: Eric Gallant van Timeless. Die is 67 geworden. Timeless, is dat niet Voyage?
1: Weet ik niet. Dat is toch van... Voyage is van... Katy Perry? Of nee, weet je... niet Katy Perry.
0: Die One Franse. More Step to Make heb ik hier.
1: Leuk. Ja.
0: Oh, maar deze... Where's the Love is een andere.
1: Ja.
0: Deze keer. Ja, precies. En weer terug naar de tune.
1: Door. Jij had Erik Galant gehad, gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: Pierre-Alexander Corso, van onder andere bekend dat ik samen met Bonnie Bianco deed, 65 geworden.
0: En dan daaronder hebben we van de band Bluff, Norman Bonink, die is 63 geworden.
1: Lucien Witteveen, oftewel MC Miker G, van de Holiday Rap, wel bekend, 59.
0: En 55 geworden is Martin Sintron van No Mercy.
1: And when I die, I keep on living. Dat is toch No Mercy?
0: Dat kunnen we nu eventjes niet naar boven tonen.
1: Ook jarig. Peter Salisbury is vandaag jarig van The Verve. Ook 55.
0: En de laatste in het rijtje met haar 39 jaar. Iris Beuziger, oftewel Ira May. Van harte gefeliciteerd
1: van
0: allemaal.
1: Van harte. Namens iedereen. Van Weekend Joen en Peter. De redactie ook voor dit uitzoekwerk.
0: Ook de redactie.
1: Ja, dat wordt wel eens ook vergeten. Maar die vergeten wij niet.
0: Nee. Dat siert ons. Dat wij die bij betrekken.
1: Ja.
0: Bij dit programma.
1: Ja.
0: Ja. Wat ons ook siert is ons volgende onderwerp. En dat is niet zozeer sieren als wel doorglijden. Dat is het fijnste onderwerp van de Nederlandse radio op Baren.
1: Het is de pornojaar.
0: En de pornojarige, het concept is simpel. Wij hebben een lijstje voor ons met alle jarigen uit de pornobiz. En wij gaan proberen te raden aan de hand van de foto. Ja. Wie van de dames, of eventueel als je frisky voelt, de heren, de meeste films gemaakt
1: ik
0: heeft.
1: Ik weet niet wie Ganel is, maar hallo, ik ben Ganel. Of niet?
0: Ik durf er niet op te klikken.
1: Dat doe ook niet.
0: Even kijken hoor. Ik heb hier een lijstje voor me.
1: Een mooie naam, hè? Anastasia Le Amour. Weet je dat? Dat vind ik wel een mooie pornonaam.
0: Vind ik een mooie pornonaam, maar ik vind het een beetje een AI-foto.
1: Ja, jij hebt meer met Erna Hafner. Daar ga je beter op, begrijp ik.
0: De mensen thuis kunnen deze foto niet zien, maar het is geen compliment wat je mij zojuist maakt.
1: Nee.
0: Ik scroll een stukje door en dan komen we zo langzamerhand bij Tara Wilde. Die heeft een van de eerste met met de geboortedatum erbij. Die is 63 jaar jong.
1: Ja.
0: Even kijken, wie hebben we nog meer? Missy, vind ik, als ze niet een enkele naam had, een Jeroentje.
1: Ja.
0: Gwen Rogers, Montana Sky, Gabriella. En dan hebben we weer een Jeroentje. Maar die kijkt er heel erg moeilijk. Annie Anderson. Nee.
1: Oh, ik dacht Monica Blue. Ja. Nicoletta Blue.
0: Nicoletta Blue, met zo'n naam.
1: Hij is Bonnie Blue, daar ben je mee.
0: Dat is Bonnie Blue, ja. Die produceert heel veel de laatste
1: tijd. Als die ertussen staat, zou ik klikken.
0: Blind.
1: Blind gewoon.
0: Linda Toren, die kijkt een beetje moeilijk. Die gaan we ook niet doen. Dagmar Zie. Ja, dan komen we toch zo langzamerhand bij de categorie waarvan je denkt, ja, deze moeten het gaan worden. Alicia Wilde. Midden.
1: Ja.
0: Een staartje. Donker haar. Is geen Jeroentje.
1: Nee.
0: Die eronder wel. Frankie Dashwood. Maar ik ga voor Alicia Wilde.
1: Cynthia Paul.
0: Even kijken, wat gebeurt er?
1: 34 films. Dat is leuk geprobeerd, weet je. En zo ben jij. Leuke poging. Maar
0: ja, precies.
1: Het is zo niet dat je denkt van nou, weet je, daar doen we het voor.
0: Dit wordt hem niet.
1: Kijk, we hebben bijvoorbeeld een Cynthia Paul. Die kijkt echt super sweet. Kijkt die in de camera. Een Daphne. Ik kijk even naar een Lyra Rivera. Maar ik zie ook een Jessica Sweet, weet je. En ook een Sonja Marenge. Ja, dat zijn toch wel toppetjes waar je zit. Een hoop uit te kiezen vandaag. Ik ga het denk ik gewoon proberen. Even kijken hoor, waar gaan we voor vandaag?
0: Ja, nou
1: ik ga
0: terug naar boven. We weten het allemaal.
1: Ja, ik ga voor Montana Sky.
0: Montana Sky?
1: Ja.
0: Oh, 58 jaar jong. Doe maar klikken.
1: Ik klik.
0: 12 films.
1: Nou, 12 had ik meer van.
0: Even een tussenstandje voor de mensen thuis.
1: Jij staat voor.
0: Ik sta voor.
1: Ja.
0: Met 36 films sta ik voor op 12 films.
1: Ja.
0: Ik ga even naar beneden. Want zoals we allemaal weten, die internetgeneratie is productiever. Hè? Ze zeggen wel eens, Gen Z voert geen flikker uit. Maar deze dames...
1: Ja, ze doen niet veel, ze liggen op hun rug.
0: Nou, hier, daar moet ook voor gewerkt worden.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat is
0: wel. Nicky J. Taylor bijvoorbeeld, die lust er wel pap van.
1: Ja, maar die heeft een beugel.
0: Die heeft een beugel, dat doet pijn. Nora Luxia, Aira Susumu. Wat een moeilijke naam. Die gaan we gewoon niet doen, omdat de naam zo moeilijk is. Anastasia Knight.
1: Ja, dat ziet er goed uit.
0: 27 jaar jong.
1: Ja.
0: En een Jeroen Klikkertje.
1: Ja hoor, zeker. En dus doe jij het ook gewoon hoor.
0: Ja, ik pak Anastasia Knight.
1: Ja.
0: Even kijken. Als ik daar niet mee op één kom, dan weet ik het ook niet.
1: Ik weet niet. We wachten op verbinding met Hilversum, denk ik. Jij hebt geklikt.
0: We wachten even op verbinding. 186 films.
1: Dat is een goeie hoor, 186 films.
0: Dat is toch wel een kandidaat.
1: Duidelijk dat je hier duidelijk punten mee scoort.
0: Ik ga ook even gemakkelijk op mijn gemakje achterover zitten.
1: Ja, want jij weet het al, weet je. Jij denkt, hier ben ik al, weet je. Ja. Dit is cat in het bekkie.
0: Zoals jouw vrouw vannacht zei, kom daar maar eens overheen.
1: Ja, precies. Ik ga gewoon voor Beugelbekkie. Ik ga het gewoon doen. Ik ga voor Nicky J. Taylor, 35 jaar oud.
0: Je laat mij winnen. Heel sympathiek.
1: Ik denk dat je nog eens van een koude kermis thuis kunt komen, denk ik.
0: Ja, jij denkt dat daar een vet is voor is?
1: Ja, ik denk dat mensen het leuk vinden.
0: 101?
1: Oh, we zaten in de buurt, hè?
0: Oh.
1: Ja, we zaten in de buurt.
0: Dat is...
1: Ze was... Hallo, is het een man?
0: De Flashbot Awards Trans hebben we hier te pakken.
1: Dit was schrikken.
0: Nominee Fan Award Favorite Trans Cam Star.
1: We moeten door.
0: Dan gaan we even terug naar die andere jarige.
1: Ja.
0: Even kijken met...
1: Pieter Salisbury.
0: Zijn 55 jaar is Pieter Salisbury van de Verve jarig. En die kunnen we natuurlijk niet draaien.
1: Niet.
0: En er staat natuurlijk in dat magnifieke Baan FM systeem... Of 1-1 systeem, sorry. Er staan heel veel platen. En er is eigenlijk van de Verve er maar eentje die je er dan uit kan pakken.
1: Precies, lekker wel.
0: Het is een memory. Het is een mooie memory. Het is een zoete memory. Maar ook een beetje een bitter memory.
1: Een bittersweet noemen we dat toch?
0: Een bittersweet.
1: Nou, dat is een drankje zeker niet. Die is sweet.
0: Drankje is alleen sweet.
1: Weinig bitter zo.
0: Daar gaan wij van genieten. Terwijl jullie luisteren naar The Verve. Bittersweet.
1: Jam, memory. Jam.

0: Nederland 1 voor Baren, Soest en Spakenburg.
1: Weekend Jeroen en Peter.
2: Oh no.
3: Why?
4: Het is niet om aan te gluren.

0: Ray, where is my husband? Hier
1: bij Nicky,
0: Jeroen en Peter.
1: Waar is die husband?
0: En wij helpen mee zoeken. Wij zijn zo'n programma wat je
1: verzocht.
0: Overal voor je in kunt zetten.
1: Opsporing
0: voor je. AI. Maar jij zat net midden in een enorm interessant verhaal wat ik af moest kappen. Begrijp ik nou goed dat jouw ouders ineens totaal aan de vakantie zijn?
1: Ja, die zitten in Spanje. De bastards.
0: Net als Sinterklaas.
1: Net als Sinterklaas. Maar die zitten in onze woning, zeg maar, zitten ze gezellig. En mijn ouders zijn nooit langer dan 2 weken weg geweest op vakantie. Ja. En ze zitten nu in hun 3e week. Had ik niet verwacht. Ik denk, nou, die gaan gieren de bandjes terug op een gegeven moment. Mm-hmm. Ze vinden het wel warm. Dus het is redelijk warm daar. Het is nog steeds een graad of 28, 29, soms 30 graden is het. Ik zou zeggen, lekker.
0: Ja.
1: Ze vermaken zich goed.
0: Blij dat je airco hebt daar zo.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Ze vermaken zich.
1: Ze vermaken zich prima. Dus het is daar heerlijk. Ik krijg vaak de vraag van, hey, er is een hoop regen geweest daar. Heb je daar nou ook last van gehad? Nou, ik zat in Nederland, dus het antwoord is nee.
0: Ouders zaten daar wel.
1: Ja, dus en die hebben daar totaal geen last van gehad.
0: Nee?
1: Nee,
0: wat er eigenlijk overgewaaid of zijn ze binnen gaan zitten?
1: Nee, wat er gebeurt eigenlijk, wij zitten precies op een soort microklimaat. Microclimación, zoals dat heet in het Spaans.
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk chipito microklimaat. Nee, chipito climato. Klein klimaat. ja, goed hè? Ja, gaat steeds beter.
0: Ja, zeker.
1: Klein klimaat.
0: Komen die 3 weken Duolingo toch nog voor pas.
1: Bam! In dat klimaat wat eigenlijk gebeurt, dus je zit precies in dat puntje als je kijkt naar de Middellandse Zee. En als er dus een front aankomt, dan botst die
0: front
1: eigenlijk...
0: Front national, zoals ze dat...
1: Ja, in het Frans zeggen front national. Ja. En dat botst dan er tegenaan, tegen die punt. En dan gaat het eigenlijk naar links en naar rechts. Maar het komt eigenlijk in mindere mate bij ons. Het regent wel, maar dat je zegt dat heftige, laat maar zeggen, regenval en zo, dat gaat naar links of naar rechts.
0: Het is een soort scheiding.
1: Een soort scheiding.
0: Zeg maar, wat wij niet kennen.
1: Ja.
0: Hè, wij als
1: kalende mannen.
0: Ja, precies. Ja. Dat heb jij in de landmassa.
1: In de landmassa, inderdaad. Oh,
0: een enorm interessant verhaal.
1: Ja, jij gaat het meemaken. Hè? Want we hadden 18 maart ongeveer.
0: Is het handig om bij onze vluchten van tevoren boeken? Of
1: lijkt me handig. Ik denk als je er bij de KLM aankomt en zegt, ik ben...
0: In de landmassa.
1: In de landmassa, inderdaad.
0: Een enorm interessant verhaal.
1: Ja, jij gaat het meemaken. Hè? Want we hadden 18 maart ongeveer.
0: Is het handig om bij onze vluchten van tevoren boeken?
1: Lijkt me handig. Ik denk als je er bij de KLM aankomt en zegt, ik ben er. Ik denk niet dat ze zeggen, jij werkt daar. Dus misschien dat ze dat voor jou een uitzondering maken.

0: bekennend werk doen. Dan haal ik jullie gewoon op van het vliegveld. Ja. Gaan we nog over hebben.
1: Ja.
0: Maar het wordt helemaal leuk.
1: Oh, kijk. Dan vraag ik even wanneer die de grijze waas gaat. En dan gaan wij gewoon saampjes. Dan kan ik hem begeleiden. Kan ik ook eens een keertje iemand met een rolstoel voortduwen.
0: Ja, is leuk hoor.
1: Even
0: ja.
1: met de zonnebloem op stap.
0: Zeker op het Alicante vliegveld is dat heel goed geregeld. Ik moet zeggen, op Schiphol ook goed. Maar niet zo goed als in Alicante. Want dan heb je gewoon echt een aparte ingang voor de security check voor mensen die slechte been zijn.
1: Nou, aparte ingang vind ik toch altijd een moeilijke term. Ik moet even, in mezelf moet ik dan lachen. Ja. Dan kun je het verhaal nog één keer horen, want ik heb na aparte ingang heb ik het dus niet gemist.
0: Nou, ze hebben een speciale ingang, misschien dat beter klinken.
1: Ja.
0: Ze hebben een voor mensen die slechte been zijn ingang.
1: Ja.
0: Waar dus een gewoon van die scanners staan om door je spulletjes te scannen en te fouilleren en al dat soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat is daar beter geregeld, zodat die mensen niet de druk voelen van, oh, er staan mensen achter me te wachten, want ik moest zo nodig weer met mijn rolstoel door zo'n ding heen.
1: Ja.
0: Neem ze alle tijd voor. Heel goed geregeld.
1: Ja.
0: Alicante Airport, dikke plus.
1: Ja, ja. Ik zit toch nog even met de aparte ingang. Laten we alsjeblieft een plaatje draaien om dat achter me krijgen.
0: We moeten door.

0: Unholy, Sam Smith en even denken, Kim Petras. Dat was lang geleden. Moest van ver komen, deze kennis. Ja, ik heb het al eerder gezegd, maar hier bij Weekend Jeroen en Peter. En Weekend Jeroen en Peter, het is een programma. Het is een bijzonder programma. Het wordt gemaakt met liefde. Het wordt gemaakt op locatie ook. Het is altijd live. We gaan niet voor een bandje, tenzij we dat gewoon vertellen. Maar het is bovenal en minstens even belangrijk. Het is een programma van Jeroen en Peter. En Sybrand is er trouwens ook regelmatig bij. Maar ik wil even inhaken op dat stukje Jeroen en Peter. Je hebt ons beiden al eerder gehoord. Je hebt vooral Jeroen al eerder gehoord. Maar op dit moment zit ik dit programma alleen te maken. En zonder precies te weten waarom. Maar op dit moment weet ik. En je hebt het al gehoord. Je hebt zijn tune al gehoord. Hij is de hele tijd heen en weer aan het lopen. En ik denk, dat verdient een muziekje. Waarom is hij zo heen en weer aan het lopen? Maar hij is heen en weer aan het lopen. Omdat hij nu binnen komt zetten.
1: Ja, met wat? Vertel.
0: Met een schaaltje bruin fruit.
1: Nou, kijk. Ik denk, wat lekker toch?
0: Wat een verwenneritis. Waar hebben wij dit aan verdiend? Nou, waar komt dit vandaan?
1: Nou, iedereen zit op dit moment te vergaderen. En wij zijn er niet bij. Omdat wij bezig moeten zijn met het maken van dit programma. Wat logisch is. En ik denk, weet je...

0: Je moet ook jezelf een beetje kietelen. Dus ik trok net de vriezer open. En daar lag nog shit.
1: Ja.
0: Ik denk, hallo. Dus ik heb gekeken, stond er een naam op? Nee.
1: Nee.
0: Of iemand moet Himora heten. Maar die ken ik niet.
1: Nee.
0: Dus ik denk, nou.
1: Stond er een houdbaarheidsdatum op?
0: Nee, hoezo? Nee.
1: Nou ja, dan is het goed. Dan
0: dat
1: mogen
0: goed,
1: wij het hebben.
0: Ja. Ik wou net zeggen.
1: Ja, want zij vieren feest. Hè?
0: Ja.
1: Dus malaise. Weg met de malaise.
0: Precies.
1: Want het is nu tijd voor de Polonaise.
0: Precies. Dus
1: ik zit al even vast aan een bitterballetje. Dus ik hoop dat jij even één zin vol wil praten terwijl ik dat bitterballetje wegging.
0: Nou, en dat is het dus ook. Hè, dat wij dat gewoon. Soms moet je eigen slingers ophangen. En dat is belangrijk. Weet je, het leven is te kort om niet je eigen slingers op te hangen. En ik vind dat belangrijk. Weet je, en is die
1: heet drift op te knippen.
0: Ja, daarom.
1: Hoe noem je het? Knikken.
0: Knikken. Ja. Jij beaamt het.
1: Ik beaam het, maar dan op zo'n manier dat mensen thuis geen idee hebben
0: geen
1: wat,
0: idee.
1: Ik aan het, wat ik aan het doen ben.
0: Geen idee. Maar heb je een leuk plaatje nog ergens liggen?
1: Nou, daar
0: iets
1: gaat
0: met, iets met fruit.
1: Oh.
0: Met broomfruit.
1: Broomfruit.
0: Broomfruit.
1: Je hebt wel zo'n plaat.
0: Ja? Wat heb je dan? Dan doe je fruitcake. I like the way. Geen idee wat het is. Weet je, weten mensen ook. Leren ze nog eens wat nieuws. Ja, lukt het? Heb je wat? Lekker man.
1: Dit is Bitterfruit van Little Steven.
0: Lekker man.

0: Hé, jongens, wat was ik daar aan toe?
1: Nou,
0: Little Steven met bitterfruit, oftewel bruin fruit als je dat in het Nederlands vertaalt.
1: Lekker man.
0: Lekker, wat had jij dat goed geregeld. En dat chapeau had jij geregeld.
1: Chapeau.
0: Even eren wie eren toekomt.
1: Ja.
0: Ik was eraan toe. Ik wist niet dat ik eraan toe was tot jij ermee aan kwam zetten eigenlijk.
1: En ik ken jou een beetje.
0: Ja.
1: Weet je, zo goed ken ik jou na al die jaren.
0: Ja.
1: Al die meer dan 25, denk zeker 25 jaar kennen we elkaar al ondertussen.
0: We go way back, hè?
1: We go way back.
0: Wij hebben gebroken relaties overleefd.
1: Wij hebben
0: om
1: alles
0: ons heen stort alles in elkaar.
1: Maar Weekend, Jeroen en Peter, still going strong.
0: Bestaan.
1: Ja. Still going sterk.
0: Yes. We moeten misschien eens nadenken over een contingency plan
1: als een van ons twee wegvalt.
0: Nou nee, meer als de basis waarbij dit, stel dat deze toko een keer ophoudt.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. Dat weet ik wel. Ja.
0: Oh, dan misschien straks even over hebben.
1: Ja,
0: want,
1: ja.
0: Ik wil het nu eerst met jou hebben over Takeshi Castle.
1: Ja, dat heb ik wel eens gezien. Waarom gaan we het erover hebben?
0: Heb jij dat? Wat is het volgens jou?
1: Het is een soort spelshow.
0: Ja.
1: Waar volgens mij zijn het allemaal Japannetjes. Allemaal gekke opdrachten moeten doen.
0: Ja.
1: En om dan uiteindelijk naar Takeshi's Castle te beklimmen.
0: Ja.
1: En ze moeten over bruggen lopen. Ze worden dan aangevallen door waterballonnen.
0: Het zijn allemaal verschillende spellen.
1: Het lijkt een beetje op Wipeout, maar dan iets anders.
0: Ja, nou, dat is mooi omschreven. Ja. Het is Wipeout, maar dan net iets anders. Ik heb afgelopen week, en daarom zat ik ernaar te kijken. Komt dit ter sprake? Ik kon van de week slecht slapen.
1: Ja.
0: Ik lag maar voor mijn gevoel de hele tijd wakker. Volgens mijn horloge valt dat reuze mee. Maar om een uur of drie dacht ik bij mezelf, ja, ik kan wel hier naar het plafond blijven liggen staren. Ja. Ik ga er even uit en ik ga naar beneden. Ik ga even op de bank zitten.
1: Ja.
0: Heb ik de tv aangezet en na heel veel kanaal zwemmen kwam ik eindelijk ergens waarvan ik dacht, nou, dit kan ik dan nog wel consumeren. Dat was Takeshi's Castle.
1: Echt waar? En dan zeg je ridiculousness vind jij niet leuk, maar dit wel. Oké, ga verder.
0: Ja, ridiculousness is echt,
1: nee,
0: dat slaat echt helemaal aan.
1: We hadden over Takeshi's Castle.
0: Ja, precies.
1: We dwalen af.
0: Takeshi's Castle. Jij legt de klemtoon verkeerd.
1: Wat is het dan?
0: Takeshi Castle.
1: Dit is Takeshi's Castle.
0: Nee, het is niet Takeshi Castle. Takeshi Castle. Toen zag ik, want ik heb twee afleveringen gezien, moet ik dan ook gelijk bekennen.
1: Ja, je ging er ook
0: even
1: voor.
0: Ik denk met gestrekte been erin. Ik lag onder een dekentje. En
1: meid.
0: Het verveelde niet, weet je wel. Het was de aflevering met Thais beauty modellen. En die moesten dus allerlei rare op de. En ik zat me een beetje heerlijk te irriteren aan dat humoristisch bedoelde commentaar.
1: Oh, erg
0: en
1: is dat, hè?
0: Ik hoorde direct al aan de stem dat het Katja Schuurman was.
1: Ja.
0: Maar die andere stem, die kwam me zo bekend voor.
1: Ja.
0: En dat was dus de stem van Pepijn Lane. En Pepijn Lane,
1: ik heb geen idee wie dat is.
0: Dat is de jeugdvertegenwoordig.
1: Oh, is hij dat?
0: Ja.
1: Oh, oké.
0: Ik denk, jongetje toch, dat je zo diep gezonken bent dat je...
1: Nou, dat kunnen ze wel bij de jeugdvertegenwoordig. Ik weet niet of je de Allianz direct reclame hebt gezien.
0: Ja, dat was het volgende bruggetje.
1: Jezus, jongens.
0: Die is echt, die moet heel veel geld hebben gekregen.
1: Ja. En het mooie is nog wel, kijk, daar heeft hij niet over nagedacht. Allianz Direct is eigenlijk van oorsprong, de moedermaatschappij is Joods. Is een Israëlisch bedrijf. En hij is nogal vreselijk tegen alles wat uit Israël komt. En hier doet hij dan wel aan mee. Vond ik humor.
0: Een klein, ja, er zitten, net zoals Macklemore, die ook. Vond ik ook een klein beetje humor in zitten.
1: Ja.
0: Dat Ed Sheeran dan vervolgens... ik vind het ook ziek van die stadion-eigenaren dat ze vinden
1: voor de keuze zitten. Ja.
0: En dat dan de hele rest zegt, nou, fuck you, dan doen wij ook niet meer
1: daarom,
0: mee.
1: Daarom.
0: Vond ik wel chic.
1: Maar Takeshi's Castle, om daarop terug te komen, jij hebt gewoon twee afleveringen kunnen kijken.
0: Ik ben halverwege de eerste ingevallen, maar halverwege de tweede, toen dacht ik van, hey, die Thaise dames komen niet meer terug. Toen ben ik weer naar boven gegaan.
1: Waren het wel vrouwen?
0: Het waren zeker weten wel vrouwen.
1: Heb je het gekeken? Want Thaise vrouwen kunnen ook natuurlijk...
0: Oh ja, zeker.
1: Ja.
0: Ik ben Kelly.
1: Oh, maar het is echt heel slecht. Dat commentaar is echt zo waardeloos. Dat is echt gewoon...
0: Maar ze doen ook geen enkele moeite om het over te doen komen alsof ze het niet voorlezen.
1: Maar net als met Wipeout had je ook hele slechte voice-overs. Was ook gewoon niet leuk.
0: Nee.
1: Het is gewoon niet te doen.
0: Nee.
1: Het is echt gewoon echt heel slecht is dat.
0: En dat spel op zich, die spellen zijn dom genoeg dat je geen eens zo'n heel slecht commentaar nodig hebt. Als je maar gewoon het uitspreekt alsof je het uitspreekt en niet alsof je het voorleest.
1: Maar ze doen net of het echt een ding is. Weet je, ze maken het groter dan het is ook.
0: Ja, ze
1: weet je,
0: moeten wat.
1: Dan, oh, kijk, oh, dan moeten we naar de kasteel. Dus dat de koning staat daar. Het is gewoon een man verkleed, hè?
0: Maar wat mij vooral irriteerde was... Oh, kijk, ze moeten naar het kasteel, want de koning staat daar. Het is zo voorgelezen dat... Ja, ik had daar moeite mee. En ik dacht, Pepijn, jij moet toch mee. Katja, oké, dat weten we allemaal. Die heeft dat nodig.
1: Want nu heb ik er één die precies weet wat ik wil.
0: Ja, maar goed, dus dat was even mijn bijdrage over Takeshi's Castle. Ik zie dat ik nog precies bijna een half minuut inmiddels tekort kom om mijn laatste plaat in te starten.
1: Maar we doen het toch.
0: We doen het toch. Dit is Crazy Little Thing Called Love van Queen.
1: Ah, lekker man.
0: Jij doet het volgende uur?
1: Zeker.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
1: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
0: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
2: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
0: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. Een nieuwe naam voor vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: gewoon een feest. Bijna een weekendje Groene Peter. En we starten weer zo lekker. Met Justay, Jack Style en John. En Turn the Lights Off. Weekendje Groene Peter. Jouw donderdag en vrijdagavond feuilleton, Peter.
1: Jeroen.
0: Ja.
1: Wat mij nu pas opvalt.
0: Ja.
1: Waarom hebben wij onder de hold-knop cijfertjes en nog intrigerende, waarom mist daar de 2?
0: Ja, dat is een goede vraag. Dat is de vederstarts aan- en uitzetten, zie ik. Dus als ik op de 3 klik, dan wilt u de... Oh, we hebben niet de juiste recht, omdat... Ik doe het ook gewoon.
1: Gewoon midden in de uitzending.
0: En ja. Daar waren ze niet meer, de mensen. Heel fijn. Ja. Nee, maar nogmaals, welkom. 2 uur, bijna weekendje Groene Peter. En we zijn weer van start.
1: We zijn weer van start. Ja, het wordt een legendarisch 2 uur. Want in dit uur wordt de cliffhanger beantwoord.
0: Wat is het nieuws?
1: Wat is het nieuws van deze week?
0: Precies, precies.
1: Ik ben zo benieuwd wat je te vertellen hebt.
0: Ik zelf ook. We gaan er zo meteen achter komen. Ik zit even te kijken. Het is vandaag 24 september. Om precies
1: 24 september. Ik schrijf even mee.
0: Dat betekent dat dit de laatste donderdag in september is. En je weet wat dat betekent.
1: Ja.
0: We hebben de afgelopen weken iets niet gedaan.
1: Ja.
0: En dat wordt wel eens vergeten.
1: Nou, precies. Ja. Oh, wat goed dat jij eraan denkt, zeg.
0: Want hebben wij al septemberplaatjes gedraaid?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. En daar wordt het hoog tijd voor.
1: September moet geëerd worden muzikaal.
0: Dus dit uur een aantal septemberplaten. Omdat het kan.
1: En we weten allemaal, september is een vrolijke maand.
0: Precies.
1: Dus het wordt een smorgasbord van vrolijke plaatjes.
0: Precies. We houden ervan. En we beginnen met onze grote vriend J.P. Cooper. En die heeft een liedje over september. September song. Leuk dat je luistert. Hallo.

0: JP Cooper, September Song. Een plaat die gaat over nostalgie, over de eerste romance die deze jongen had. Deze Engelse zanger in september in zijn tienerjaren. Zijn eerste liefde. En daar gaat deze plaat over. En Peter, de vraag aan jou natuurlijk is. Als jij denkt aan september, wat denk je dan? De maand september, gewoon in het algemeen. Wat betekent die maand voor jou?
1: De maand september in het algemeen. Niet specifiek, maar gewoon in het algemeen.
0: Jij zegt nou... September 2001, wat ging er door je heen? Vind ik lastiger, denk ik, om te beantwoorden.
1: Ja, zeker. September 2001.
0: Was dat makkelijker, het zouden Twin Towers.
1: Precies. Dat zal ook te maken hebben met dat ik toen onder het mes ging. Dus dat op het mes van de chirurg door me heen ging.
0: Is dat zo?
1: Nee.
0: Oké. Nee, maar ik heb het even over september.
1: September. Ja, nou ja, dat kan natuurlijk maar één ding zijn. Muzikaal of...
0: Gewoon in het algemeen.
1: In het algemeen.
0: Ja, ik hou het heel breed.
1: Ja, ik merk het.
0: Zijn mevrouw ook vandaag.
1: Ja. Ja. Dan denk ik vooral aan pompoenen.
0: Pompoenen?
1: Pompoenen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, kan ook oktober zijn. Die twee haal ik ook altijd door elkaar.
0: Ja.
1: Maar het is ook fijn dat ik me heb kunnen voorbereiden op deze vraag. Dat is een beetje van een Peter natuurlijk, dat je kunt voorbereiden op dingen.
0: Maar is dit een herfstige, is dat herfstig?
1: September is eigenlijk toch ook nog wel een beetje zonnig. Een beetje zomermaand. Hè? De zonnepaneeltjes die staan nog te draaien als een tierenlier. Dus ook dat is september is zo'n beetje zo'n tussenin maand.
0: Ja.
1: Het is geen augustus, maar het is ook geen oktober.
0: Nee, het is ook september inderdaad. September natuurlijk ook bekend als oogstmaand. Hè? Augustus, september zijn de oogstmaanden.
1: Nou, en de oogst valt tegen in Nederland dit jaar.
0: Is dat zo?
1: Ja, vanwege de droogte.
0: Oh, dat wist ik niet.
1: Ja, dat is nieuws.
0: Oké, dat is dit het nieuws waar we op gewacht hebben.
1: Ik denk wel dat dit het nieuws moet zijn waar we op gewacht hebben. Ja. Want ik kan even niks anders vinden en jij komt ook met niks anders. Ja. Dus,
0: het is wel grappig dat in bijvoorbeeld in de zuidelijke landen, jij en ik als wijnconnoisseurs, om maar even zo te zeggen, is het best een goed wijnjaar kan het zijn.
1: Oh.
0: En dat heeft ermee te maken ook wel door een beetje de droogte. Omdat de wortels daardoor extra diep die grond in moeten gaan om toch die kracht te krijgen voor die druifjes.
1: Motiverend verhaal.
0: En dat maakt de wijn eigenlijk krachtiger en lekkerder.
1: Oh, ja. Maar is dat dus voor jou september dan?
0: Nee. September is mij wel een beetje toch wel het begin van de herfst. De donkere periode. Toch wel depressiemaand, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Het is ook een van de redenen dat we een huis in Spanje hebben gekocht.
1: September.
0: Ja, nou, omdat je dan denkt, nou, ik wil zo snel mogelijk die kant op richting het zonnetje. Want het is hier...
1: Dat vind ik wel als de klok met de wintertijd dan. Dan hakt het er altijd wel aardig in. Ja. En nu vind ik het inderdaad, het is bloody irritant. Want het wordt nu om 8 uur al donker.
0: Terwijl het wel lekker buiten is in principe.
1: Ja, precies. Maar dat is gewoon frustrerend. Maar als straks dan die klok ook nog. Ja. Dan is het echt helemaal foute boel.
0: Dan is het helemaal...
1: Maar september is voor mij... maar dat is, ik zie dat jij je plaat al klaar hebt staan. Wake Me Up When September Ends. Dat is voor mij september.
0: Ja, maar die komt zo nog voorbij. Hè?
1: Ja, ook,
0: hè?
1: Zeker.
0: Het is zijn septemberplaten natuurlijk.
1: Het is geen vrolijk septemberplaatje. Maar dat vind ik zo'n mooi verhaal. Dat Perry Como dat dan geschreven heeft.
0: Maar wil je die anders eerst horen? Dat mag ook, hè?
1: Ja, we hebben het er nu toch over. Dat hij hem geschreven heeft omdat zijn vader in september overleden is.
0: Ja.
1: En dit is het zijn verhaal over hoe hij hoopt dat september maar heel snel voorbij mag zijn.
0: Nou, mooi. Dank je. Mooi verhaal. Leuk dat je wilde delen met ons. Waarderen we als luisteraar.
1: Dat weet ik, ja.

0: Wake Me Up When September Ends. Mooie plaat. Nog steeds. Het doet me wat, deze plaat.
1: Ja,
0: ik vind als je zo'n mooi nummer kan schrijven over zo'n trieste gebeurtenis, dan doe je iets goed.
1: Ja, mooi is dat. En dat is dus, we hebben het dus over de band.
0: Green Day.
1: Green Day, inderdaad, Green Day. Dus,
0: Wake Me Up When September Ends.
1: Daarom, goed om dat goed af te kondigen. Peter, we hebben zo nog wat septemberplaten natuurlijk. Maar september, ook een maand waarin eigenlijk ook weer nieuwe tv-programma's beginnen. Bijvoorbeeld Lubach heeft een nieuw programma. Ik weet niet of je het gezien hebt op de zaterdagavond.
0: Zeker.
1: Ik vind het best leuk, Taskmaster.
0: Ik vind het
1: Heel erg afgezekerd. Maar ik moet er wel heel erg om lachen, moet ik zeggen.
0: Ja, het is niet een programma waarvan ik zeg, ik blijf er voor thuis.
1: Hey.
0: Maar het is, als je dan toch thuis bent en je zwemt er langs, dan kun je gerust even blijven hangen.
1: Vind ik ook van beste kijkers op zondagavond. Vind ik ook leuk. Gewoon simpele televisie over bloopers op televisie. Gekke dingetjes. Ik hou ervan.
0: Ja, dat weet ik. Jij houdt van dat soort simpele programma's.
1: Ja, ja.
0: Maar in Taskmaster hebben wij elkaar wel gevonden.
1: Vind ik een leuk programma. En voor de rest is er niet heel veel denderens leuk. Want je hebt nog steeds wel de Hanslers heb je nog steeds op televisie.
0: Oh, dat volg jij?
1: Ja.
0: Vind ik inderdaad wel een programma voor jou. Jij hebt daar een band mee met die mensen.
1: Ik irriteer me eraan. Die mevrouw,
0: dat vind ik helemaal niks voor jou.
1: Ik zeg steeds tegen mijn vrouw, we zijn niet getrouwd, maar ik noem me gewoon mijn vrouw.
0: Ja?
1: Ik zeg, luister schatje. Ik zeg, als jij zo was, weet je, had ik je geslagen. Ik sla nooit iemand. Ik heb nog nooit een man of een vrouw geslagen. Maar dan ga je toch slaan als je die vrouw hebt?
0: Ik vind het
1: is niet te doen.
0: Nee. Dat zou nooit mijn partner zijn geworden.
1: Nee, het is niet. En Kopen natuurlijk, waar dit restaurant... Oh nee, sorry, Altea, waar dit establishment zich bevindt van de familie Hansen.
0: Ja.
1: Is ook een hele leuke stad. Vlak daarbij ligt eigenlijk een nog mooiere stad. Dat is Benidorm.
0: Benidorm, ja.
1: Benidorm.
0: Hebben ze een partij bastards.
1: Ja, dat wil je niet weten. Wie daar ook woont, is een van onze allergrootste vrienden, woont daar.
0: Nee, woont hij in Benidorm?
1: Ja, Ronnie B. Ronnie van Bemmel woont in Benidorm. En Ronnie B, hij zat op zijn balkonnetje. Hij is naar beneden gelopen. Hij is op zijn luchtbedje gaan liggen. En hij heeft een nummer geschreven. En ja, Peter, het is een knijter.
0: Nee.
1: Het is echt... Het heet Benidorm, Benidorm.
0: Wacht even. Gaan we die nu al helemaal... Dit is wel nieuws hoor, wat je hier zo even... Dit is groot nieuws.
1: Dit is groot
0: Ronnie van B. Heeft een nummer en dat heet...
1: Benidorm.
0: Ja.
1: En hij is leuk. Het is echt een leuk nummer. Als je van
0: onze luisteraars hebben er sinds 8 uur op moeten wachten. Ik vind dat we ze niet langer in spanning moeten laten.
1: Het is de nieuwe single. Geschreven, geproduceerd en verwerkt... Verwekt door Ronnie van Bemmel.
0: Wanneer komt Ronnie trouwens een keertje een audioquote voor ons inspreken?
1: Ik vind het een goeie. Dat gaan we sowieso in maart regelen. Maar we gaan het sowieso gaan we hem even... Hey, ik ga wel even pingen. Wij willen
0: even,
1: gewoon...
0: Ja.
1: Misschien dat we hem volgende week eens in de uitzending kunnen krijgen. Als die...
0: Al spreekt hij gewoon eventjes een paar leuke jingletjes in.
1: Ja, maar we willen toch ook in de lijn hebben?
0: Ja, natuurlijk. Hey,
1: hallo.
0: Ja.
1: Zeggen we, Ronnie.
0: Ja.
1: Ronnie. Ronnie, baby.
0: Ja.
1: Ja. Zullen we gewoon luisteren? Zullen we het gewoon doen?
0: Tuurlijk.
1: Zet even de achtergrondmuziek uit. Ben
0: dit moeten we van begin tot eind.
1: Van strak de plaats. Hele 2 minuten 48 als gifbeker. Je gaat hem wel luisteren, Peter. Zit je er klaar voor?
0: Kom maar.
1: Heb je je gordel om? Ja?
0: Sta er nou in, man.

0: Bam! Oh, lekker man.
1: Wat een jetser, wat een knijter. En ja, dat lekker, kan toch ook alleen maar bij Ronnie vandaan komen.
0: Ronnie van Bibblebins, onthoud die naam. Zegt, nou ja,
1: wij zijn fan.
0: Wij zijn fan. Nou, ik zeker.
1: Ja, jij bent fan van het eerste uur, denk
0: ik
1: wel.
0: Ja, zeker. We hebben hem ooit een keer gezien in een restaurant in
1: ja, heb in je ook aangeraakt?
0: Ja, zeker. Er is ook een foto met hem, hè?
1: Nee!
0: Zo gearmd, weet je.
1: Oh,
0: ja,
1: man.
0: Ja, een hele aardige pik. Hij zegt, hij is hier ook wel eens in Amersfoort geweest. Was ik er ook.
1: Ja, hij herkende die
0: hier. Hé, mijn Spaanse vrienden.
1: Ja,
0: precies. Had hij het over mij.
1: Ja.
0: En meteen beminden. Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, Ronnie, hele aardige gast. En ja,
1: het moet jouw missie worden om een jingle quote, door Johnny, door Ronnie op te laten nemen.
0: Ja, Johnny mag ook, maar we doen dan Ronnie.
1: we willen eerst Ronnie en dan Johnny.
0: Nee, wat wel heel leuk is, hij zit dus in Benidorm. Hij heeft het al over die gebouwen die echt enorm zijn. Weet jij, en dat weet je misschien niet, er wordt daar het allerhoogste woontoren neergezet van Europa.
1: In Benidorm?
0: In Benidorm. Het wordt 335 meter hoog.
1: Oeh, en, 110 verdiepingen of zo?
0: Ja, zoiets. Wat ook is, en dat is ook wel leuke feitjes over Benidorm. Ik vind het een verschrikkelijke plek, laat ik dat even vooropstellen. Benidorm heeft meer hotelkamers en verhuurplekken, laat maar zeggen, voor woningen en appartementen dan Barcelona en Madrid bij elkaar. Het is echt gigantisch.
1: Okay.
0: Het is, het is niet mijn stad. Ik rijd er altijd graag met een boog omheen. Maar dit is, het is echt gigantisch. En wat jij zegt, Benidorm Basis, wat je hebt, heb je nog steeds. Hè? Dus je kan er inderdaad van die scootmobielen kan je huren. Van die 1- en 2-zitters. Wat wij natuurlijk gaan doen als we daar met die oude man zijn ergens in maart. Dan gaan we gewoon in zo'n 3-zitter gaan we gewoon
1: nice.
0: Gas op de plank. Gas op die lolly. Maar dat is Benidorm. En dat is, daar moet je van houden. Dus ja,
1: en hoe ver is Benidorm van Moreira?
0: Ongeveer 30 minuten.
1: Oh, dat is lekker dichtbij.
0: Ja, is goed. Je kan ook nog, als je wil, het openbaar vervoer nemen. Er is een tram die rijdt eigenlijk tussen Denia en tussen Benidorm. Gaat die verder? Nee, tussen Benidorm en tussen Denia. En dat dan is waar wij
1: voor de mensen thuis, Jeroen geeft nu aan dat er twee uiteinden zijn. Het ene uiteinde is Benidorm, ander is Denia. Ik vermoed dat, dit vertaal ik ook even voor de mensen thuis, dat Moreira er dan ergens tussenin ligt.
0: Ja, eigenlijk Tolada, wat eigenlijk de hoofdgemeente is van Moreira.
1: Ah.
0: Dat is eigenlijk één gemeente.
1: Precies. Nou is het mensen thuis helemaal helder.
0: Helemaal duidelijk, ja. Nee, dat dus. Dus dat zouden we ook nog kunnen doen. Maar wij gaan er een leuke tijd van maken. Wij gaan er natuurlijk een verslag van maken voor jullie thuis.
1: Zeker.
0: Als we daar in maart ter voeten treden.
1: Een complete audioreportage. En ik begreep ook dat we daar een uitzending gaan maken.
0: Wij gaan een uitzending maken, opnemen. We gaan leuke dingen doen.
1: Precies.
0: Speciaal voor de Weekend Joen en Peter luisteraar. Want zij verdienen niet beter dan dat natuurlijk.
1: Er moet gewoon geluisterd worden. En we moeten kijken of we Ronnie een hand kunnen geven.
0: Ik wou dat zeggen, dat moet toch zeker lukken?
1: Nou, we weten het niet.
0: Hij treedt altijd al op, zeker in Benidorm.
1: Het is een grootsheid.
0: Het is een grootsheid.
1: Of je dan zo dichtbij kunt komen.
0: Hij is heel druk, hè? Het maakt niet uit of het nou is in juli, augustus. Maar zelfs in september is deze man druk. Echt waar.

0: Ach, wat lekker. Earth, Wind and Fire.
1: Fire.
0: Met september. Het zou je niet verbazen. Het is de laatste donderdag van september. En dan is het even leuk om wat platen. Althans vinden wij leuk om wat platen te draaien. Die over september gaan. Zometeen. En we moeten eigenlijk. Ik zit te kijken naar de tijd. We moeten al richting het item van de archivaris gaan doen. Maar even als teaser voor zometeen wat we nog gaan krijgen. Een plaat waarvan ik denk. Nou, hadden ze dit in het verleden ook zo bedacht dat dit grappig was. We gaan ook nog luisteren naar Wet Day in September van Pussycat. Ik moest erop lachen.
1: Ik weet het, jij hebt weinig nodig. Maar ik zag de titel en toen moest ik ook even een intern gniffeltje laten komen.
0: Maar die komt straks nog voorbij. Het is natuurlijk, Sybrand is er helaas niet bij. Hij zegt dat hij een complete bijdrage heeft gemaakt. Dus ik probeer even één ding. Dus wij zijn er klaar voor. Als jij er ook klaar voor bent, Peter.
1: Ik ben er klaar voor, kom maar.
0: Met z'n allen.
2: Ja, het is alweer donderdag. Het is alweer de eerste donderdag van de week. En dat wil natuurlijk weer zeggen dat ik weer te gast ben in het programma van Weekend Jeroen en Peter. Ik heb vorige week iets naar jullie opgestuurd. Ik kwam iets leuks tegen voor een Weekend Jeroen en Peter uitje. Dat is, we gaan schapen scheren of plukken. Ik was op de fiets van Baren naar Hilversum en halverwege die rit zag ik een bord aan de kant van de weg staan. Hier kan je melden voor het uitje voor het schapen temmen of schapen verzamelen, schapen plukken. Maar ik heb het nog jullie niet echt daarover serieus gehoord of we dat wel of niet gaan doen. Hè? Moet toch nog eens gaan bekijken. Goed, ik ben er vandaag niet levend. Dat komt omdat ik afwezig ben, wat op zich een hele goede reden is om er niet te zijn. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik jullie niet vergeet. Nee, het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik jullie vergeet. Zo kan het natuurlijk niet zijn. En jullie zijn volgens mij toch ook wel grote liefhebbers van boeken. Dat je denkt van, hé, ik heb thuis een boek. En als je boek uit is, dan haal je een nieuw boek. En waar haal je dat? In de bibliotheek.
3: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal.
4: Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18.
5: 18.
4: Ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe.
6: All you need is BIEB.
7: Ja, de BIEB heeft meer jonge leden. Het aantal in de leeftijd van 18 tot 30...
5: 30.
7: Nam vorig jaar met ruim een vijfde toe. En dat is voor een deel te verklaren doordat driekwart van de bibliotheken korting geeft of gratis abonnementen aanbiedt aan mensen boven de 18. BIEB, BIEB. En bibliotheken hebben tegenwoordig ook echt een maatschappelijke rol.
8: En bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
9: Douwe Egberts koffie, lekkere koffie.
8: Om wat te leren, om een gesprek bij te wonen.
10: Hé, gezellig.
8: En dat bij elkaar maakt dat er ook zoveel belangstelling voor is. En dat is ook heel erg relevant.
7: En bovendien kwamen er vorig jaar 35 bibliotheken bij.
5: 35.
7: En er zijn er nu bijna 1300 in Nederland.
11: 1300.
12: Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 jaar
13: steeg met ruim een vijfde. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18.
12: En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de bibliotheek terecht en nam het aantal BIEBs in Nederland toe.
4: Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB.
7: Het aantal nam vorig jaar met ruim een vijfde toe.
6: Toe.
3: Dit was het NOS Journaal.
0: Emergency paging Dr. Beep. Dr. Beep.

0: willen toch weer onze Archivaris enorm bedanken voor de enorme leuke bijdrage weer. En toch weer leuk dat hij inspeelt op alle activiteiten die op dit moment zijn. Rondom het lezen. Grappig, aan de ene kant heb je in dezelfde week het nieuws over het feit dat het lezen kwaliteit van de jeugd heel slecht is. En aan de andere tijd krijg je te horen dat de bieps meer populair worden.
1: Dus wat kunnen we daaruit concluderen? Dat oudere mensen meer naar de bieb gaan?
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Dat is de enige logische mogelijke combinatie.
0: Ja.
1: Maar ontgaat het je dan even dat onze archivaris aan het begin van zijn stukje ook nog even een vraag aan ons stelde?
0: Over schapen. Ik wist niet eens dat er stond, dat schapen scheren. Maar oké. Okay.
1: Ja, dat is in de appgroep langsgekomen. En daar moeten we nog even op reageren. Ontgaat het je dan even dat onze archivaris aan het begin van zijn stukje ook nog even een vraag aan ons stelde?
0: Over schapen. Ik wist niet eens dat er stond, dat schapen scheren. Maar oké.
1: Ja, dat is in de appgroep langsgekomen. En ja. daar

0: Je had een foto in de appgroep geplaatst van mensen in een opblaasbaar tacklepak. Een beetje zo'n pak. Je hebt ook van zo'n dinosauruspak.
1: Ja, maar dit is dan voor twee personen.
0: En dit is voor twee personen. En allebei kun je dan een stukje van de tackle vormen.
1: Ja.
0: Leek me leuk.
1: Ja,
0: ik zag ons al rondwandelen in Benidorm.
1: Ik denk dat het überhaupt terug te vinden is. Maar dat lijkt me inderdaad heel erg gezellig. Dus dat. We hebben zo meteen nog voor je het dobbelspel natuurlijk. Dat komt er zo meteen aan. Maar we hebben natuurlijk plaatjes. En we zitten nog een beetje in die September vibes. En je kan ook gewoon als bandnaam September hebben. En dan tel je gewoon mee vandaag. En dat is onder andere deze. Je hebt het over de band September. En ze huilen voor ons, Peter. They cry for you.

0: Ja, we waren al klaar. We slikken mensen,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, september. Het is een maand die mij wat doet. Ik kom er gewoon lekker in ook, weet je. Met al die plaatjes. Ik zit er lekker in.
0: Ja, het is ook de tijd om dat even voorbereiden. Je tuinwinter klaar te maken.
1: Ja, het gras. Het moet nu vertroeteld worden. Ja, dit
0: je
1: is
0: kan
1: de maand
0: even nog een keertje verticuteren als je nog even wil.
1: Verticuteren is een van mijn favoriete woorden. Ja, verticuteren.
0: Ja. Zwaar werk, moet ik altijd zeggen. Verticuteren.
1: Doe jij verticuteren?
0: Ik verticuteer zeker. Heb je
1: dit jaar al geverticuteerd?
0: Ik heb dit jaar nog niet geverticuteerd. Dat moet ik nog zeker doen. Ik moet eerst onkruid er even uithalen uit de tuin.
1: Ja, maar dat doe je juist door te verticuteren.
0: Ja, maar er zit dan die grote stukken onkruid. Je beter gewoon even eruit trekken. Met wortel al heb je dat gedaan. Verticuteer de handel. Doe je een klein beetje kalk alvast erin. Wat mest doe je erbij. Ja. Even die grond even een kleine oppepper geven. Precies. En dan is het weer klaar. En dan gaat er volgend jaar kunstgras in. Dus is dat. Ja, we hebben besloten kunstgras te nemen.
1: Ja, nou, natuurlijk. Waarom zou je echt gras doen?
0: Nou, dat is heel leuk.
1: Alleen blijf je dicht met een stukje kunstmatig tapijt. Ja, tapijt binnen.

0: tapijt, geen tapijt binnen, want nee. dat vinden we vies. Maar dan doen we tapijt buiten.
1: De tapijt buiten, ja, toch of niet?
0: Precies. Mensen die kunstgras hebben, ik zal niet zeggen dat ik geen hekel aan heb. Maar ik vind kunstgras vind ik wel het ondergrens van een tuin hebben.
1: Ja, maar het is heel veel
0: voorbij
1: werk,
0: de gras, ondergrens.
1: Waar je niet vaak thuis
0: leg
1: bent.
0: Leg dan asfalt.
1: Nee, dat vind ik niet mooi.
0: Plaveien dicht.
1: Maar we doen
0: waarom leg je dan een stukje tapijt in? Ik vind... tapijt van het uitzicht. Nee, dat is zinloos. Ja. Kunstgras is voorbij de ondergrens van tuin.
1: Nee, dat, misschien wel aan de ene kant. Aan de
0: wacht
1: andere
0: even,
1: kant
0: wacht even.
1: Nee.
0: Voordat je verder gaat, je hebt het fout, maar ga verder.
1: Ja, het probleem is, wij zijn A, niet vaak thuis. Dus dan hebben we er weinig tijd voor om het netjes te houden. Dus en twee, wat ik niet wil is dat ik er, laten we zeggen, gewoon tegels in leg. Want dan kan de bewatering niet meer weg. Kijk, dit kan je zo maken dat er een soort worteldoek onder zit. Dat als het regen en zo nog lekker de grond intrekt. Weet je, zo goed... Ja?
0: Ja, dan kun je ook gewoon platte aarde doen.
1: Nee. Hè?
0: En dan eens in zoveel tijd maai je het om.
1: Ja.
0: En dan heb je in ieder geval, dan loopt het water ook weg.
1: Ja, we hebben ook kunstgras in Spanje. Ja, want daar is het ook niet onderhouden. En daar heb ik iets voor moeten kopen. Ik wist niet dat het bestond. Dat is een kunstgrasbezem. Ik wist niet dat het bestond.
0: We hebben kunstgras, want dat is zo lekker makkelijk.
1: Ja.
0: Maar ik moet het even bezemen. Ja, ja. Heb jij al je kunstgras gebezemd? En, ja. En belangrijker nog,
1: en ook
0: ga jij het ook bezemen? Ja. Zie ik jou ook echt doen.
1: Heb ook gedaan. Ik heb daar foto's van.
0: Ja. Ga jij ook je kunstgrasbezem als wij er zijn? Want dat wil ik heel graag zien.
1: Zeker. Zeker met de kunstgrasbezem. Dus een aparte bezem heeft een soort van... Ja, die haar, als je normaal een bezem hebt, heb je van die haren die recht naar beneden staan. Van die en hier staan ze een beetje gebogen. Ja. Zodat je, laten we zeggen, het vuil er een beetje makkelijker af kan krijgen.
0: Ja, precies. Maar zonder dat je je gras helemaal naar de galmise helpt.
1: Ja, je kunstgras.
0: Ja, precies.
1: Leuk, hè?
0: Zal allemaal ik gaan gooien met de dobbelsteen?
1: Nou, ik wou net zeggen, het is de tijd voor...
0: Drie keer gooien met de dobbelsteen.
1: Ja. 2, 3, 4, 5, 6.
0: En ik heb de minuten dobbelsteen al gegooid. En die geeft een 5 aan.
1: Zo?
0: Ja.
1: Laat.
0: De tientallen seconden dinges is een 1.
1: Ja.
0: En dan hebben we de tientallen seconden.
1: Ja, die hebben we. Ja.
0: En dat is een 2. 5 minuten 2. 12.
1: 5 minuten 12, toch?
0: Ja, ja 5 minuten 12.
1: Ik doe hem in het enorme grote... Oh, kijk, zie je een hele lange lijst. We beginnen met de Cats. Where have I been wrong? Nou, dat was Peter net over kunstgras.
0: Celine Dion, goodbye.
1: Zo, Golden Earring, just a little piece. A little bit of peace in my heart.
0: In my heart. James Brown, The Sex Machine.
1: Ach, weer een plaat over Peter. Kees Kraaienhoort, For the Cross. Voor het kruis.
0: Even kijken. Richard Elliot, All Night.
1: Simple Minds, She's a River.
0: En Stars on 45, Stars on Stevie. Of ik gooi nog een keer, dat kan ook.
1: Nee, je moet hieruit kiezen.
0: Oh, ik weet niet. Ik geloof niet dat het jouw keuze zou zijn. Maar ik vind de Golden Earring op zich wel
1: een mooie plaat.
0: Een mooie plaat.
1: Dat is een mooie plaat, toch?
0: Ja, maar je bent niet zo van de Golden Earring.
1: Nee, maar hij doet 5 minuten 12. En hij is gegooid. En is het prachtige. Just a little piece.
0: In my heart.
1: Van de Golden Earring. 5 minuten 12. Geniet even lekker.

Lieve luisteraars, mijn naam is prinses Beatrix van Oranje-Nassau. Ook ik ben een groot bewonderaar van Weekend Jeroen en Peter. Vanuit Drakenstein luister ik graag elke donderdag en vrijdag naar deze grootheden van Eemland 1.

0: En dat geldt ook voor mij, vriend.
1: Ja, dat hoop ik dat je bij september snelle Miss Montreal. En zo komen we langzaam aan het einde van bijna een weekendje Roene Peter.
0: Zo, het is jammer dat je deze had je moeten afkondigen. En zei, zo snellen wij naar het einde.
1: Zo snellen wij naar het einde.
0: Van weekendje Roene Peter.
1: Het kan niet missen, Miss Montreal. Dus dat. Maar ja, Peter, het is zover. September zit erop. En als september geweest is, ja, dan weet je, oktober.
0: De oktobermaand is staat achter de deur.
1: Volgens mij is het de maand van
0: in een klein negligeetje.
1: Ja, ja. Ik heb het over Big Ribbon, jij hebt het over negligeetjes.
0: Dat doet zo'n saxofoon met me, sorry. Ja. Dan raak ik van in de war. Ik heb ook niet eens gehoord wat je zei. Jij wilde over Pink Ribbon wat zeggen.
1: Ja, dat is de maand
0: hebben
1: van
0: we
1: Pink
0: nauwelijks
1: Ribbon.
0: Tijd voor.
1: Ja, daarom.
0: Jij wilde nog even een serieus onderwerp aansnijden. In de laatste 40 seconden die dit programma rijk is.
1: Ja.
0: Neem de floor, vriend.
1: Ja, ik wou zeggen, Kenny G, eat your heart out. Weet je wel, dit is Richard Elliot met All Night.
0: En hoe lang kan hij dit volhouden?
1: Laat door. He can go on.
0: All night.
1: And on. He can do it all night.
0: En ik neem aan dat dit het einde is van 2 uur van Weekendje Roene Peter.
1: Zeker. We zien je volgende week weer. Ciao, ciao.
0: Later.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
1: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
0: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
2: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
0: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazz- en soulzanger, puur zang uit Amersfoort. Nat King Cole, Sam & Dave en James Brown zijn het grote voorbeeld van deze performer. En met zijn band, met onder meer een knallende blazerssectie, dat kun je wel zeggen, speelt hij Straighten Up en Fly Right. En dat is natuurlijk de eerste hit van Nat King Cole. L.O.V.E, dus gewoon Love en Let There Be Love en nog veel en veel meer. Ik ga bijna ervan zwingen. Welkom Desi Gunter. Hoe is het met je?
1: Hey, nou hartstikke goed.
0: En, ja. Je bent gepensioneerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus nou kan je helemaal wijden aan de muziek.
1: Daar kan ik me helemaal aan op toeleggen. Dus ja. Dat vind ik heel fijn. Dus wakker worden met muziek en overdag daarmee bezig. En sportief leven. En,
0: sportief ook en, nog? Wat doe je naast het zingen?
1: Ja, fitnessen. Zeg maar op onderhoudsniveau. Hè? Ja. Dus dat vind ik wel belangrijk.
0: Dat denk ik wel. Maar ja, goed, dat geldt ook voor de ademhaling. Als je zeg maar in de band je performance
1: afgeeft. Zeer zeker. Ja.
0: Is dat alleen maar in Amersfoort? Dus gewoon in Nederland? In heel Nederland?
1: Nou, het is voornamelijk in de regio. Okay. Af en toe een keertje richting het noorden. Maar ook richting Terschelling. Maar ook richting Amsterdam. Mm-hmm. En Apeldoorn.
0: Ja. Ja, het is een lust voor het oog.
1: Ja,
0: jouw
1: zeker.
0: Performance. En dat geldt ook voor de blazerssectie. Daarom zei ik ook dat knalt.
1: Ja, het is, dat is een voorwaarde.
0: Ja, precies.
1: Ik denk van, nou, ik heb allemaal fantastische muzikanten altijd om me heen.
0: Ja.
1: En het fijne daarvan is dat ze de volledige vertrouwen in mij hebben op onze manier van optreden en contact met het publiek, het enthousiasmeren en elkaar ook enthousiasmeren op het podium.
0: Ja, nou, dat weet ik. Ja, ja. Goed, Nat King Cole en Sam & Dave en James Brown, dat parkeren we even voor het tweede uur. Het eerste uur staat nagenoeg alleen in het teken van de UK Jazz. Dat is iedereen van ons gewend. Mm-hmm. Dat is het huismerk inmiddels. En we beginnen met Loyal Garner. En dat is een Britse rapmuzikant uit Zuid-Londen. En zijn muziek wordt door The Guardian omschreven als een confessionele hip-hop. En in 2022 lanceerde hij met Hugo zijn derde album alweer. En van die platen trekken wij Hate, Loyal Garner.

0: Snoop. All the way from the sun.
1: Precies, Loyal Garden. We zitten gelijk vastgezoerd in onze stoel. Hè? Prachtig nummer. Toon is gezet.
2: Heerlijk.
1: Maar goed, we gaan ook weer een tootje lagen. En dan komen we uit bij Handsome Boy Modeling School. Dat is vertaald uit het Engels. Handsome Boy Modeling School is een samenwerkingsproject tussen hip-hop producer Den de Automator en Prince Paul. En die samenwerking duurde oorspronkelijk van 1999 tot 2006 en resulteerde in 2 albums. En op het laatste album staat een prachtig nummer, The Truth. Handsome Boy Modeling School.

0: Handsome Boy Modeling School. Ik zag jou genieten, Daisy.
1: Ja, het gaat gewoon door mijn lijf.
0: Ja.
1: Prima.
0: Kan het ook op jouw repertoire, denk je?
1: Dat zou goed kunnen. En dan moet ik wel de samenstelling hebben die dit wil doen. Want ik heb vier verschillende formaties met wie ik samenwerk.
0: Ja, je hebt een goede pianist nodig dan in dit geval.
1: Dus dan is een goede pianist zeker nodig. Maar die zijn er wel.
0: Mm-hmm. Ja. Nou, de dosis UK Jazz gaan we opvoeren met Joseph Akin. En Joseph Akin is ook een Londense muzikant, producer en componist. En hij is voornamelijk een pianist, toetsenist. En zijn muziek beweegt zich tussen genres om zijn vele invloeden te weerspiegelen met jazz, hip-hop, dansmuziek, afrobeat, nou, noem maar gewoon op. We gaan luisteren naar Vision on the Night. Joseph Akin.

Jozef Akin, ja, alweer zo'n groeibriljant uit Londen. En er zitten er nog veel en veel meer, zoals Yorya Smith. Ja, en dat is een singer-songwriter. En zij schrijft liedjes sinds haar 11e en inmiddels is al dik in de 20. En een van haar nummers, vind ik heel erg mooi, dat is Greatest Gift. We gaan luisteren naar Yorya Smith.

0: Jorja Smith, ik zag je weer genieten.
1: Ja.
0: Doorlopend genieten. Jij kent deze hele stroming van UK Jazz of niet?
1: De stroming ken ik niet goed. Nee. Maar het kan zijn dat ik vaker de muziek wel hoor. Mm-hmm. En dan ga ik in mee. En dat is wel heel herkenbaar.
0: Ik zag het. Je wou bijna ook swingen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, dan ga je als een soort Maceo Parker hier door deze ruimte.
1: Wauw.
0: Maar dat is niet heel...
1: Dat is wel smal hier, hè? Maar...
0: Nou ja, goed. Het is net te doen. Maar goed, Sempa. Zeg je dat wat? Sempa. Niet helemaal. Nou, een paar jaar geleden trad hij op voor een overvolle paradies. Ik was er zelf ook bij. Een geweldig concert. En dankzij het nummer No One Knows Me schreef hij zijn handtekening. Ik heb het over Sempa. No One Knows Me.

0: No One Knows Me van Sempa. Opschrijven dus, hè?
1: Ja, die neem ik mee.
0: Ja, je schrijft alles op.
1: Ik vind het wel heel inspirerend om hier te zijn. Alle nieuwe artiesten, talenten die je zo naar boven haalt.
0: Ja, ik hoop dat de mensen thuis ook... Dat hoop ik voor de mensen thuis natuurlijk ook. De cognacjes worden...
1: Die neem ik wel mee. Die ga ik even noteren, hoor, meteen.
0: Precies. Ik hoor de cognacjes thuis al inschenken, denk ik, op dit tijdstip. Zondagavond. Morgen is weer werkdag. Ja, oei. Maar goed. We gaan naar Nick Wolters. En dat is een trompetist en ook een componist. En wat heeft hij geschreven? Dance O' Man, Last Stop. Ik zou zeggen, zet daar de naald maar in. Gaan wij aan de kajak.

Nick Wolters was dat. Ja, en de piano, dat werd gespeeld door Rebecca Nash. En daar gaan we volgende week maar eens even wat aandacht aan schenken. Die kan heel mooi piano spelen. Iets wat misschien ook in jouw straatje ligt is Moses Boyd. Dat is een jazzdrummer. Zijn debuutsolo's studioalbum Dark Matter werd genomineerd voor de Mercury Prize 2020. En op die plaats stond Too Far Gone. En daar gaan we dus nu de naald in zetten.

Heerlijk, heerlijk. Moses Boyd. Ja, dat dendert maar gewoon door. Heerlijke jazzdrummer. En dat brengt ons bij Resolution 88, of de 88. En dat is in 2012 geloof ik opgericht door Tom O'Grady. En hij is geïnspireerd door bijvoorbeeld Herbie Hancock, maar ook Correa, Deodato. Wat hebben we hier nog meer? George Duke natuurlijk. En dat horen we wel een beetje terug in het nummer Run Out Groove. We gaan het luisteren.

0: Nou, dat is een beetje Henk Kok-achtig, hè? Deodato, ja, dat is toch onmiskenbaar.
1: Dat klinkt echt heftig goed.
0: Ja.
1: En ja, het doet me denken aan de tijd van de Crusaders.
0: Ook
1: echt,
0: dat?
1: Ja, fantastisch. Ja. Echt,
0: en het is allemaal nieuw.
1: Ja, maar en dat is, nu. Ja. Ja.
0: Mooi, hè? Ik kijk even naar mijn technicus, Kees Bouwman. En die is helemaal gek van gitaarsolo's. Hij is zelf ook gitarist. En dan komen we terecht bij FKG, oftewel French Kiwi Juice. En die wordt geassisteerd door Tom Misch. En Tom Misch is natuurlijk wel een van de wegbereiders van de UK Jazz. We gaan luisteren naar Losing My Way. En dat is zijn nieuwe single.

heartless. She was heartless in every way. I'm losing my way.

0: effortless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way. Through this darkness, she was heartless in every way. I'm losing my way. Dat belooft natuurlijk nog een hele mooie cd te worden. FKJ met Tom Misch. Goed, we gaan ons richten naar twee duur zo langzamerhand. En dan kijk ik even naar mijn tafelgast.
1: Hoi.
0: Wat gaan wij allemaal horen in twee uur?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk een wandeling in de muziek wordt gemaakt. Vanaf de jazz, een knipoogje naar de blues en de soul. En waaronder namen van Nat King Cole langs zullen komen. En Al Jarreau. Wellicht ook Gregory Porter.
0: Oké, okay. Nou, dat is nogal wat. Al dus de cliffhanger van Daisy Gunter. Goed, we gaan eerst luisteren naar Daniel Casimir. Die wordt geassisteerd door Moses Boyd. Hebben we een paar minuten geleden al gehoord. Nubia Garcia natuurlijk op saxofoon. En we gaan luisteren naar Save Part 1. Tot het volgende uur.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
1: Wife and I were sitting in the restaurant eating and we hear two loud noises.
2: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
3: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
0: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
4: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
0: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: was getekend DC Ray en de Soulman met het nummer Hold On. We hebben het gevist van YouTube. Dus de kwaliteit is net eventjes ietsjes anders. Maar, ja, goed. Ja. Maar het is wel leuk. We beginnen altijd natuurlijk met eigen producties in het begin van de tweede uur. Dus deze kon niet uitblijven. Prachtig. Daisy Gunter.
1: Dankjewel.
0: Wat heb je nou allemaal voor moois meegenomen? Nou, al jouw favorieten.
1: Ja, ik heb naast de soulmuziek, de soulmuziek hebben we al gehoord. En heb ik wat muziek van Joe Williams meegenomen met Count Basie.
0: Daar gaan we wel mee beginnen, hè?
1: Ja. En van Nat King Cole. Mm-hmm. Ja, dat is ook een favoriet. Ik heb daar ook een tribute to Nat King Cole met een paar muzikanten. En dat was eerste optreden was succesvol uitverkocht. Mm-hmm. Dus er komt nog meer in de toekomst. En Route 66, wel bekend ook, hè, van Nat King Cole. Ja. En dan maken we ook nog een sprongetje naar Chet Baker.
0: Om Jeroen de Valk in ieder geval nog even een plezier te doen. Ja. Dat is de biograaf van Chet Baker. Ja. Maar dat klinkt al aardig, tuurlijk.
1: En niet te vergeten muziek van Sammy Davis. Mm-hmm. Denk aan Mr. Bojangles, onder andere.
0: Nou, ik weet zeker dat er een heleboel luisteraars zijn die met hun oor tegen die transistorradio aan leunen.
1: Ja,
0: zelfs.
1: Ja. En zelfs ook van Sammy Davis, Bird of the Blues. En dat doe ik ook met de Big Band, omdat ik al 10 jaar...
0: Ja, je houdt ook van Big Band, hè?
1: Ja, Blue Bass met Big Band. Daar mag ik wel reclame maken, hè?
0: Tuurlijk, waarom niet? Het is jouw show, hè?
1: Een fantastische Big Band. En ook met High Five ben ik ook aan de slag. En dat gaat ook heel fantastisch. En, en last but not least, mijn favoriet wat in de toekomst echt meer aandacht gaat krijgen. De Nat King Cole Tribute.
0: Precies. Maar we beginnen met I'm Beginning to See the Light van Count Basie en Joe Williams. En dan gaan wij ondertussen nog even zoeken op YouTube of we nog prachtige pareltjes voor jou weten te vinden.
1: Oké.

0: Tijd. Waar is die tijd gebleven? Prachtig.
1: Streepjes pakken, sigaren.
2: Ja. Ja, tegenwoordig kan dat niet meer.
1: Dat kan niet meer, maar het was wel in die tijd, hè?
2: Nou, dat was wel die tijd, ja, zeker.
1: Een theefortje voor de deur.
2: Ja, daar had je geen rookmachine nodig. Ja. Stonden ze met een sigaar gewoon op het podium. Ja.
1: Hey, geldt dat ook voor Nat King Cole? Heeft hij ook lekker gerookt op het podium of niet?
2: Ja, die heeft ook gerookt. Maar het is helaas is hij, heeft hij niet lang mee kunnen leven.
1: Nee? Hoe oud werd hij? Echt in de 50?
2: 45.
1: 45, ja, dat is niet veel, hè?
2: Heel jong. Ja,
1: het was een fenomeen.
2: Ja, zeker.
1: En die kan natuurlijk niet in jouw platenkast ontbreken.
2: Zeker niet, zeker.
1: Wij gaan luisteren naar L.O.V.I.
3: L is for the way you look at me. O

0: Nat King Cole. Heerlijk. L-O-V-I. En dat stond ergens voor.
1: Ja, dat staat voor liefde is alles, hè?
0: Ja, dit heb je al een paar keer gezongen, denk ik, hè?
1: Voor ons, liefde is voor ons als schapen.
0: Precies. Dit heb je al een paar keer gezongen, toch?
1: Ja, ja, ja. Zeker. Zeker.
0: Natalie Cole. Ja, dat moet familie zijn. Heeft ook wat gezongen. Route 66. Waarom dit nummer?
1: Ja, dat is een heel mooi nummer. En dat swingt heerlijk. Maar het is wel mooi om te horen hoe... Natalie Cole dat live doet met Nat King Cole.
0: Oké, we hebben gekozen van de CD Unforgettable with a Love. Nat King Cole, Route 66.

0: Leuk slotakkoord, Natalie Cole, Route 66. Nou, dat brengt ons bij Chet Baker. En ik zei het al eerder, Jeroen de Valk, die wordt wakker nu op de tijdstip, denk ik.
1: Ja, vast dus, wel, vast hè? Wel. Hello, Jeroen.
0: Op deze zondagavond. Ja, Chet Baker, dat zit bij jou ook gebeiteld in je geheugen.
1: Ja, die heb ik ook in mijn repertoire staan. Dus, ja. Ja,
0: ook dit nummer?
1: Ja.
0: Ja, ja, wat maakt het zo fantastisch? Is het ook moeilijk? Is het makkelijk? Wat
1: nou,
0: is
1: het? Het zit heel veel gevoel in.
0: Ja.
1: En de gevoelwaarde is heel hoog. En het is heel mooi als het klinkt heel intiem.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zo mooi aan dit nummer.
0: Dat denk ik ook. Het is Just Friends van de CD Just Friends of LP kan het ook zijn. Hè? Chet Baker en Jack Sheldon.

0: Chad Baker, hij kon het heel goed. Hij kon heel goed trompet spelen.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Dat was
1: ja.
0: wel een van de beste.
1: Ja, we hebben vind ik wel.
0: Teus Noble. En ja, dat is het equivalent waarschijnlijk van Chad. Maar Teus Noble ken jij waarschijnlijk niet helemaal. Nee. Dan gaan we naar Sammy Davis Jr. En dan het prachtige nummer Mr. Bojangles. En we gaan hier luisteren naar een single version. Waarom een single version?
1: Ja, het gaat om de intentie ook weer. Zoals hij dat... ja, het is een entertainer. En dat hoor je echt. En hij doet het fantastisch.
0: Maar ja, goed, jij bent ook een entertainer.
1: Ja, maar goed, hij is een voorbeeld. En daar leer ik hem van.
0: Maar wanneer kom jij los eigenlijk? Je komt op het podium en dan? Wanneer ben je echt helemaal los na het tweede, derde nummer? Of gelijk al na het eerste nummer?
1: Vaak na het eerste nummer. Ja? Want als ik het podium opga, dan vind ik het behoorlijk spannend. Maar daar heb ik kennelijk nodig om scherp te zijn. En goed te performen. En dat lukt meestal wel.
0: Ja, want goed, het podium is jou niet vreemd. We beginnen op 9 mei aanstaande. Wat gaat er dan gebeuren met je big band? Waar sta je dan?
1: Ja, daar staan we in Hoevelaken. De Blue Basement Big Band bij Café De Haan.
0: Ja. En, is dat een soort jazzcafé?
1: Dat is geen jazzcafé. Het is een horecagelegenheid. En dat zit half buiten met een enorm grote tent. En het repertoire is gemixt met jazz... Tot en met Soul.
0: Oh, oké. En dan 12 mei. Wat gebeurt er dan?
1: 12 mei. Dan sta ik met High Five op het podium in Café Miles.
0: Ja.
1: En dan brengen we muziek van onder andere Nat King Cole, Gregory Porter. En nog een aantal instrumentalen die gaan er ook mee.
0: Ik zie aan je gezicht dat je er nu al zin in hebt.
1: Ja. Helemaal. Ik kijk er helemaal naar uit.
0: Ja, dat geloof ik ook graag. Maar goed, dan hebben we eerst op 5 juli.
1: Ja, 5 juli is een bijzonder optreden ook. We zijn dan met muziekmaten die mijn soulrepertoire kennen. En dan sta ik op het podium bij de Groenmarkt. Mm-hmm. Bij Onder de Linden.
0: Okay.
1: En dat gaat er ook fantastisch zijn met fantastische muzikanten. En onder andere Lior, Kupenburg.
0: Ja, is er nog wel een beetje ruimte voor publiek in Onder de Linden?
1: Daar is voldoende ruimte. Okay. Ik heb daar wel eens eerder opgetreden. Mm-hmm. En dat belooft een groot feest te worden.
0: Tussendoor, 30 juni, Big Band Leusden.
1: Ja.
0: En ze moeten zelf maar even kijken wanneer de aanvang is. Hè? Meestal 's middags.
1: Ja, dat is in de middag.
0: Ja.
1: Maar daar kan ik nog helaas niet meer informatie geven.
0: Oh.
1: Maar ik weet wel dat we daar staan 30 juni en het zal in de middag zijn. En de locatie, dat schiet me even niet te binnen. Maar dat wordt bekendgemaakt.
0: Precies. Mr. Sammy Davis Jr. zei Mr. Bojangles. Daar gaan we nu naar luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dat is natuurlijk een prachtig nummer. Mr. Bojangles van Jerry Jeff Walker. En zijn countrymuzikant is 4 jaar geleden overleden. Maar die zal daar ongetwijfeld heel erg rijk van zijn geworden. Want niet alleen deze Sammy Davis heeft het vertolkt. Maar ook Nina Simone en Robbie Williams. En ga zo maar door.
1: Zelfs Harry Belafonte.
0: Jazeker. En laten we dan alsjeblieft ook niet vergeten Daisy Gunter. Want dat heb jij natuurlijk ook vertolkt.
1: Ja,
0: moet je
1: daar
0: eigenlijk voor betalen? Komt meneer Jerry Jeff Walker niet toevallig even langs met zijn mansbakje? Van hé, rechten.
1: Nou, dat waarschijnlijk niet.
0: Nee?
1: Want het is dan verjaard, hè?
0: Mm-hmm. Ja.
1: Na een aantal jaren mag je dat wel doen. Maar,
0: dan mag je dat wel doen, ja, oké. Ja. En dat geldt natuurlijk ook voor het volgende nummer van Dean Martin. Welk heb je gekozen van Dean Martin?
1: Is dat The Bird of the Blues?
0: Ja, dat zou best eens kunnen. Nou, ik dacht eerst You're Nobody Till Somebody Loves You.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat heb ik op een andere plek staan. Ja,
0: precies.
1: Ja.
0: Zullen we daar even
1: you're
0: lekker
1: nobody
0: naar luisteren?
1: Till Somebody Loves You.
0: We gaan naar luisteren, want het is tenslotte een muziekprogramma.

0: een heerlijk aangenaam sausje voor deze zondagavond. Of niet, Daisy?
1: Ja, heerlijk, ja. Nou, dat wijntje komt er even bij, hoor.
0: Wat zeg je zo?
1: Een wijntje komt er ook even bij, ja, zo meteen. Hè?
0: Naast dat glaasje cognac. Nou ja, okay. Dat wordt nog een hele lange avond hier in de studio. Dat kan ik je al verzekeren.
1: Ja.
0: Goed, Louis Armstrong met Ella Fitzgerald komt langs. Komt dit vaak voor dat we in deze uitzending Ella Fitzgerald draaien?
1: Ja, ik heb het vaak van haar nummers gehoord die mij aanspreken. Mm-hmm. Aanspreken. En vooral in de jazz scene helemaal echt de queen, hè?
0: Ja.
1: En die Frame from South, die heb ik dan. Werd me eens een keertje gezegd. Hey, deze is misschien leuk om een keertje ook uit te voeren. Mm-hmm. En dus ik ben gaan googlen en kwam ik terug bij Nat King Cole. De Nat King Cole trio. De Frame from South. En ook natuurlijk prachtig die trompetist Louis Armstrong. Die kan het ook zo geweldig brengen. Mm-hmm. Dat doe ik niet na. Ik hou het bij Nat King Cole.
0: Ja, moet je er dan ook enorm zweten bij dit nummer? In de traditie van Ella Fitzgerald? Want die kon ook zo enorm zweten.
1: Dat wisselt. Oh. Dat wisselt.
0: Nou, als we bijvoorbeeld Café de Haan nemen in Hoevelaken. Nou, dat is wel toch. Hè?
1: Ja, dat is. Maar dat is. Ik denk dat het meer. Dat ik me wel warm voel. Dat wel, maar het zweten, dat gebeurt meer bij mijn soul-repertoire.
0: Oh, god, ja, en dan moeten we naar 5 juli gaan. Maar goed, we gaan eerst Louis Armstrong en Ella Fitzgerald met de Firm Frame Sauce.
2: I don't want French fried potatoes, red ripe

0: En dat was van Louis Armstrong, vergezeld door Ella Fitzgerald. Zijn volgens mij nooit getrouwd, maar dat is wel een setje geweest vroeger.
1: Ja, die hebben denk ik wel veel plezier met elkaar gehad.
0: Dat denk ik ook wel, ja. En nog steeds, hè, in de lucht.
1: Vast wel, zeker.
0: In de hemel, zijn alle twee in de hemel terechtgekomen.
1: Ja, die kijken we even toe nu.
0: Precies. El Giro, dus tijd voor El Giro, ja. Dat is ook niet zo oud geworden.
1: Ja, ja, wat is niet oud? Ja,
0: heb je hem wel eens gezien?
1: Ja, ja, ja, ja. En geweldig. Het is echt een tongkunstenaar, mm-hmm, zou ik eigenlijk willen zeggen. En een ritmisch kunnen zingen met zijn stem. En ja, en met een enorme gevoel. En hij heeft heel veel gevoelige hits gemaakt. Onder andere Roof Garden en Boogie Down. Maar ik heb een nummer gekozen waarvan ik dacht van oké, dit deed hij ook. Want het ging echt naar de funk en de soul toe. En dat is een heel sterk nummer. En Black and Blues. Mm-hmm. En uit de album Alive in London 1984. Mm-hmm. Nou, ik vind het fantastisch instrumentalisten die erbij zijn.

0: Ja, dan heb je thuis een lijstje samengesteld. En denk je van, nou, ik zou nog wel eigenlijk nog even eentje willen horen. Nou, die hebben er nu tussen geschoven. En dat is Sammy Davis Jr. Waarom moest je die er nou tussen hebben? The Birth of the Blues.
1: The Birth of the Blues. Ja, het is een verhaal dat... ja, eigenlijk is het meer een soort overdracht van muzici aan hun kinderen. Of aan neven, nichten, familieleden, ja. Vrienden. Om hun de muziek mee te geven. Mm. En ja, dat voel je ook in zijn verhaal. En de oorsprong. En ja, dat gaat er nooit uit je lijf.
0: Nee. Ja. Dat denk ik ook niet. De draaitafel is inmiddels op toeren. We gaan er naar luisteren.

0: Heerlijk om die Sammy Davis Jr. te horen. Heerlijk. We gaan naar George Benson. Nou, die duikt af en toe ook wel eens een beetje op bij andere artiesten.
1: Ja, zeker. Ja,
0: zo heb ik hem eens een keer gehoord bij Leo Bridges. En dat heet Bad Bad News, moet je maar eens horen.
1: Oké.
0: Heel mooi.
1: Ik ben
0: nummer.
1: Benieuwd.
0: Mooie solo van hem.
1: Dat noteer ik.
0: Dat moet je zeker doen.
1: Zeker.
0: Maar goed.
1: Ja.
0: We gaan even terug in de tijd. Nature Boy, hoewel terug
1: Nature
0: in de
1: Boy.
0: Tijd valt toch ook al mee.
1: Ja.
0: Zo
1: ja.
0: lange tijd is dat niet geleden van de prachtige CD In Flight. Maar goed, waarom dit nummer?
1: Ja, ik voel me heel betrokken bij dit nummer. Ja, het is een verhaal van je reist door de hele wereld, je komt van ver. En dan kom je mensen tegen in je leven die je wijze woorden meegeven.
0: Mm-hmm.
1: En dat telkens die overdracht gewoon aan elkaar doorgeven.
0: Mooi is dat, hè?
1: Ja, en vind ik geweldig. Geweldig.

0: Onmiskenbaar natuurlijk de sound van George Benson met Nature Boy. We gaan naar de laatste twee nummers. En dan hebben we er alweer 2 uur op zitten. Ongelooflijk, hè?
1: Zo, ja, ja. Gaat het snel.
0: De één na laatste, wat is dat? Dat is natuurlijk Bobby McFerrin.
1: Ja, Don't Worry, Be Happy. Ja, ja, er gebeurt zoveel, jongens. En laten we maar ons blij maken met de muziek van Bobby McFerrin, de toonkunstenaar. Ja, die is geweldig. Ik heb er geen woorden voor. Luister maar.

0: Iets wat eigenlijk nooit gebeurt in deze uitzending is dat er een zanger of een band wordt afgekapt. Ja, moet wel, want we gaan even weer naar jou luisteren.
1: Ja, de tijd zit er bijna op, maar dan heb ik nog wel een cadeau voor jullie.
0: Ja.
1: En hier ga je luisteren naar een opname van Unchain My Heart, samen met High Five, DC Ray. Unchain My Heart.
0: Daisy Gunter, mag ik jou danken voor je komst. En we gaan zeker naar deel 2 van deze uitzending. Met jou als hoofdrolspeler.
1: Dankjewel.
0: Daisy Gunter, dankjewel.
2: Dit was weer een wekelijks Porsche Jazz. De techniek was in handen van Kees Bouwman.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Leuk dat je luistert. Het is weer maandag tussen 9 en 11 uur, 2 uur lang, de blues. Dit was Gone Fishing van de Downchild Blues Band uit Canada van heel wat jaar geleden. En de Downchild Blues Band was trouwens een van de voorbeelden van de Blues Brothers. Jawel, diegene van de films.

Sherman Robertson was dat hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Sherman Robertson, die zag ik ooit in de jaren 90 tijdens een bluesfestival in de Meervaart. En wat kan ik nog meer zeggen? Oh ja, hij heeft ook nog gespeeld op het album Graceland van Paul Simon. Zijn comeback album was dat. Sherman Robertson, daarvoor hoorde je Sean Costello. En ik ga verder met de band Government Mule. Die hebben een cd uitgebracht waarin ze allemaal nummers van Pink Floyd spelen. Money.

Hun versie van een nummer van Pink Floyd. Dat was de band Government Mule en het nummer natuurlijk Money heette dat. Van hun album Dark Side of the Moon, wat dus Government Mule helemaal heeft nagespeeld. En het is het niet heeft nagespeeld, heeft geïnterpreteerd. En weer verder met de blues. Eerst met de Nederlandse band uit de jaren 90, de Cuban Heels. En daarna met de Fabulous Thunderbirds. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur.

0: Een nummer van Jimmy Rogers, Gone Away Baby, The Fabulous Thunderbirds waren dat rond 2006, 2007. Ze speelden het live in de Rhythm Room in Phoenix, Amerika. Junior Wells, een van de grote blueslegendes en de muzikale partner van Buddy Guy. Zij spelen hier het nummer Messing With The Kid, Better Off With The Blues. Van dat album komt het. Ik weet nog dat ik heel lang geleden in Amerika was, de Verenigde Staten, en dat ik in een platenzaak was en deze plaat daar kocht. Better Off With The Blues van Junior Wells, Messing With The Kid.
1: One, two, you know what to do. Hey!

Howling Wolf zou trots geweest zijn op hem, Stevie Ray Vaughan. You'll Be Mine, nummer natuurlijk van Howling Wolf, Stevie Ray Vaughan. Ik zeg het nog maar een keertje. Sue Foley komt uit Canada. Ze treedt nog steeds op. Dit is uit de jaren 90. Ik weet niet helemaal zeker meer. Misschien is het wel haar debuutalbum. In ieder geval Sue Foley, zij speelt ook een cover. En deze keer van Magic Sam.

Change is Gonna Come. Dat was Eugene Hideaway Bridges. Zijn versie van het nummer van Sam Cooke. Mocht je dat bedenken van wie het origineel ook weer was. Eugene Hideaway Bridges. In de jaren 60 was het een belangrijk nummer voor de burgerrecht

had to come down. They had to bring it down. In Jesus' name.

0: down. Bring it on down. Bring it on down. It was a wall of hate. Had to come down. It was a wall of hate. Had to come down.
1: Tear down the wall of hate. Dat was Eddie Clearwater. Hij kwam uit Mississippi, maar eigenlijk is het een Chicago bluesartiest. Want daar trok hij naartoe en daar werd hij bekend. En over de hele wereld natuurlijk. Zo zag ik hem in de jaren 90 in Amsterdam in de Meervaart in een bluesfestival. Tijdens een bluesfestival. Johnny Winter was een bluesrocker. Begon eigenlijk als een echte rocker. Later ging hij de blueskant op, een bluesrocker. In 1969, Woodstock, daar brak hij door. En de laatste jaren van de jaren 70, toen produceerde hij 3 albums van Muddy Waters, die daardoor weer erg bekend werd. Dus Johnny Winter en Muddy Waters, die horen eigenlijk bij elkaar.

van de westkust van Amerika waren het de Red Devils van hun live album. Volgens mij was dat zelfs het enige album wat ze hebben opgenomen. Jammer genoeg, want toen overleed de zanger. De Red Devils. Leuk dat je luisterde naar dit eerste uur van Blues & Friends. Blijf luisteren, want er komt nog een heel uur aan. Dus na het nieuws niet weggaan. Blues & Friends, elke maandag van 9 tot 11. Leuk dat je luistert en tot straks na het nieuws.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Bekend nummer van Freddie King was dat. Het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur live. En blijf luisteren, want soms zijn er artiesten gewoon hier live in de studio. En andere keren is het gewoon hele goede muziek. Blijf luisteren, Blues and Friends. Hier komt de T-Bone Shuffle.

T-Bone Shuffle. Oh, daar ging hij verder. Een bekende van T-Bone Walker, de T-Bone Shuffle. Dat was Coco, nou ja, niet Coco Montoya, die komt er zo aan. Dat was Albert Collins en hij speelde het samen met Johnny Copeland en Robert Cray van hun bekende album in de jaren 80. Coco Montoya, ik had het net over hem. Dat is een bekende artiest die nog steeds optreedt. En Albert Collins, die je dus net hoorde, was zijn grote voorbeeld. En ik geloof zelfs dat Coco Montoya drummer was in de band van Albert Collins. Maar ja, hier komt hij aan. Coco Montoya met een nummer van Albert Collins. Put the shoe on the other foot.

Ja, dus de Dirty Dealing Mama, dat was Little Charlie en zijn band. Little Charlie en de Night Cats. Betty Fox heeft een mooi album geschreven, gespeeld. Al, ik weet niet, misschien wel 10 jaar geleden. En daarvan Rising

Rising Stronger was Benny Fox. De Fabulous Thunderbirds, die heb ik ook gedraaid aan het begin van dit programma. Maar dat was een andere samenstelling. Die band bestaat nog steeds. Maar ze werden opgericht in eind jaren 70. Het is in de jaren 70 door onder andere Kim Wilson en Jimmy Vaughan, de broer van de bekende Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds. Het nummer Wait on Time.

Ja, dat was een medley. De Camp Washington Chill en If You Have to Know. Dat was Lonnie Mack in 1990. Hij speelde het live zoals je hoorde. Ik ga verder met een heel oud nummer. Where Did You Sleep Last Night? En Betty, die draai ik voor jou. Omdat jij nu luistert naar Eenland 1, naar Blues and Friends. Elke maandag van 9 uur tot 11 uur. Wat ik al vertelde, het is een heel oud nummer. 1870, dat is de oudst bekende versie. Maar waarschijnlijk is het nog veel ouder. Het is een traditional, zo noem je dat. Dus er is geen schrijver van dat liedje bekend. Heel veel, echt tientallen mensen hebben het ooit opgenomen. Lead Belly is, nou ja, op blues folkgebied misschien de bekendste. En daarom heeft Kurt Cobain van Nirvana Lead Belly als schrijver van dat liedje opgeschreven. Maar dat is natuurlijk niet zo. Where Did You Sleep Last Night? Nirvana.

Come Rain or Come Shine. Dat was van het album dat B.B. King met Eric Clapton opnam. Ik geloof ergens in 1990. En daarvoor hoorde je Where Did You Sleep Last Night van Nirvana van hun Unplugged album. En het nummer zelf, dat is echt al heel oud. In ieder geval 1870, maar waarschijnlijk nog veel ouder. Nirvana en B.B. King, Eric Clapton. Verder met Kirk Fletcher. Blues for Boo Boo. En Kirk Fletcher, die man, die was hier ooit in de studio bij mij in de... In de studio, daar speelde hij een aantal nummers en ik sprak met hem. Echt een aardige man.

0: think I just gone back down in Arkansas, Mississippi, Tennessee, Louisiana, Missouri, you name it, boy. All the girls down there got the meat on their bones. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know them girls over there got the meat on their bones. Y'all come on, take it back right there. That's good.
1: Zijn Seals Going Home, Where the Woman Have Meat on Her Bone. En ik zag hem ook in de Meervaart. Daar ben ik echt jaren geweest. Allemaal mooie. Of het is een goed hoe een bluesfestival was daar. En ik heb daar heel veel van die oude blueslegendes nog gezien. In de Meervaart in Amsterdam. Allerlei bluesfestivals. Luther Allison, 1969. Zijn allereerste album heette Love Me Mama. En daarop verklaarde hij ook waarom hij de blues zong. Maar ja, was dat nummer eigenlijk wel van hem?

Luther Allison van zijn album Love Me Mama, Why I Love the Blues, 1969. Het is alweer afgelopen, jammer genoeg. 2 uur lang de blues hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur. En ja, het is afgelopen. Daar krijg je dan ook weer de blues van. Dan heb je eigenlijk weer meer tijd nodig om blues te luisteren. Volgende week weer, volgende week maandag. Leuk dat je luisterde en tot dan.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6.000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: "Drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen." De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.